0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De politie in Amsterdam probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar afasie aan over en kan nog maar 2 woorden zeggen: nonsense and definitely. Een cold case team doet nu onderzoek naar hem. Dan het weer, vrij helder, later bewolking en regen bij ongeveer 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo'n nachtbraker. Wij ook. De nacht van NPO Radio 2.
1: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7, Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7, Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan nog het weer vanuit het westen, bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gek en voor de baby's isn't it time. Nou, het is er zeker tijd. Een hele goede morgen.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: Zo, goedemorgen. Het is dinsdag 18 augustus. Weer een nieuwe werkdag waarschijnlijk als je aan het luisteren bent. Of is die bijna alweer afgelopen. Maar fijn dat je erbij bent. Hier op Radio 2, dagnacht. Sam, Annelie, Gijs, allemaal niet aanwezig. Dus Annie werd weer even gebeld of die kon komen. Nou, dat is al een tijdje geleden gebeurd, hoor. Dus ik kom met veel liefde natuurlijk. En ik kon er eigenlijk niks aan doen, maar Jarno is er ook weer bij.
2: Ja, sorry.
1: Jarno was vandaag gewoon weer voor mij aanwezig.
2: Ja, zoals normaal.
1: Ik wou zeggen, dat we moeten natuurlijk niet het systeem in de war gooien. Ik hoorde iets heel opvallends. Gisteren hadden wij het nieuws dat de Merwedebrug geflitst werd. Dat,
2: als je daar, strenge controles.
1: Strenge controles. Ja. En dat mensen ook van de weg afgehaald worden.
2: Ja.
1: En toen hoorde ik in de loop van de dag, ik denk dat het ergens 's middags was, dat ze dus die niet alleen flitsen, maar dus ook strenge controles houden. Omdat buitenlandse kentekens niet herkend kunnen worden.
2: Oh, wow.
1: Door de flitsers. Toen dacht ik, is dat overal? Verklaart dat waarom bijvoorbeeld op de A2 heb je een enorme trajectcontrole. Daar rijdt altijd iedereen netjes 100, waar je 100 mag. Tenzij je een Frans kenteken hebt, dan mag je dus blijkbaar gassen. Want die rijden altijd 130, 140 voorbij. En dan denk ik altijd, oh sukkels, jullie krijgen vanzelf die boete. Ja. Maar dat is dus blijkbaar niet zo.
2: Oh, wauw.
1: Denk ik dan.
2: Of die apparaten die staan te meer bij de brug, die werken gewoon niet voor.
1: Ja. Dat zijn ouderwetse apparaten. Ja. Dat zou ook kunnen. Ja, ik wou zeggen, ik heb eens een keer in Italië ook een weggetje ingereden. Waarbij ik een bordje had gemist.
2: Ja.
1: Huppelepup. Waar dus alleen maar bewoners in mochten.
2: Ja.
1: En dat had ik niet helemaal door. En ik reed achter iemand aan. Nou, niks aan de hand. Ook niks gemerkt, niet aangehouden. En 2,5 jaar later ploft er een envelop bij mij op de mat met een Europese incassobureau, weet ik veel wat. Blijkt dat ik een boete had die al 1,5 jaar verjaard is en steeds hoger en hoger werd, omdat ik niet betaald had, omdat ze mijn adres niet hadden. Maar uiteindelijk gaan ze dus steeds verder totdat ze je wel vinden. Maar die boete is dus ondertussen van een paar tientjes naar €350 opgelopen. Dus
2: wauw.
1: Ja, daar wisten ze me wel te halen, zeg maar. Ja. En kan je ook niet meer zeggen, nee, maar ik betaal hem nog toch nu binnen 5 dagen. Dus dan, nee, daar heb je gewoon pech.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

0: song van deze week. Nothing But Thieves en Baby Cool Evelyn. Zo, en dan een eind eraan wat opeens, zeg maar, plof, klaar is. We hadden het net over die vrachtwagens die dus handmatig gecontroleerd moeten worden op buitenlands kenteken bij de Merwedebrug, omdat ze anders geen boete krijgen. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alfred.
0: Jij dacht, ik moet even bellen, want die flapdrollen die weten er weer niks van.
1: Het is omdat je het zelf zegt. Nee, maar het is zo dat het Openbaar Ministerie, het RDW, die moeten een verdrag hebben met de buurlanden of de landen die ook kentekens uitgeven. Dan kunnen ze het uitwisselen van gegevens. Als jij in Duitsland een bekeuring krijgt, heb je binnen 3 weken je hem thuis.
0: En hebben wij dan ook een verdrag met Italië dus?
1: Dat weet ik niet zeker. Zover kom ik nooit.
0: Want ik kreeg hem dus een keer uit Italië, een bon. Terwijl ik had een superkeurig rij natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk rij jij altijd keurig. Tenminste, hoop ik voor je.
0: Ja, zeker. Maar ik snap nu wel wat je zegt met die verdragen, want die Bulgaren en Roemenen en zo, daar hebben we waarschijnlijk geen verdrag mee.
1: Nee. Daar hebben we geen verdrag mee. Nee. En dat willen ze zo houden ook, denk ik.
0: Ja, precies. Want anders lopen ze helemaal leeg op onze wegen. Maar goed, ja. Nou ja. En ze betalen ook al geen wegenbelasting hier. Het is allemaal oneerlijk.
1: Het is hartstikke oneerlijk. Maar dat weten we in Nederland, hè?
0: Ja, dat is waar. Erik, dankjewel voor de verduidelijking, man.
1: Ja, oké. Okay. Graag gedaan, man.
0: Yo. Ja, want wij moeten door.
2: De dag. Nachtplaat.
0: We moeten even een keuze gaan maken uit een dag-nachtplaat. En Jarno,
3: ja.
0: Jij maakt altijd een beetje de suggesties, hè, waar we uit moeten kiezen.
3: Ja, klopt, ja.
0: De dagplaat heb jij dit keer gekozen. Hoe ben jij op deze plaat gekomen?
3: Nou, ik denk dat wij een jaar geleden een examenshow maakten hier.
0: Ja.
3: De stemweek voor de top 90's.
0: Oké.
3: Okay. En toen kwam er een... lagen hier allemaal cd'tjes op de...
0: Ja, het decor, zeg maar. Daar heeft dan iemand zeg maar zijn best gedaan om tweedehands cd'tjes op te halen.
3: Ja, exact. En toen haalden wij daar een cd'tje vanaf. En op de achterkant stond daar deze plaat op. En die plaat is me tot nu altijd bijgebleven.
0: Die kende jij ook niet, hè?
3: Nee, ik had er nooit van gehoord. Maar het is zo'n bijzondere plaat.
0: En ik hoor nu de luisteraar denken van welke plaat gaat het over? Nou, dat is de dagplaat van vandaag, is de keuze. Daar zou je op kunnen stemmen via de NPO Live app. Gewoon eventjes dagplaat appen. Dat is namelijk deze, semi-briljante tekst.

0: have sex with your ex, it would make your life complex.
1: Grandioos.
0: Dat is de erotic, de dagplaat van vandaag. Als je dat allemaal een beetje te stom vindt, dan hebben we ook nog een hele mooie suggestie voor de nacht.

0: wat een mooi contrast al. Ik vind het wel grappig dat er nu zeg maar al nachtplaat binnenkomt voordat ik dat nachtplaat heb gedaan. Roland, hij staat genoteerd. Jewel Foolish Games. Nou goed, wil je gewone muziek of vind je het wel lachen om even Erotic te horen? Dus dagplaat of nachtplaat, stuur maar in via de NPO luister-app. En nou ja, de meeste stemmen gelden zo meteen. En dan ben ik benieuwd of wij gaan lachen om Erotic of toch gewoon gaan zwijmelen op Jewel. CD van Jewel heb ik ooit gekocht omdat deze plaat erop stond. Ik dacht, oh, wat mooi. Het hele album kostte mij 40 gulden. Een hele maand krantenrijk. Ja. Ja. En er stond helemaal niks anders leuks op.
1: Geld komt in bed.
0: Nee, van Jewel.
1: Oh, Jewel.
0: Hey, dat zou wat zijn. 40 euro voor die troep. Ja.

0: Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Oh, wat een vrolijk liedje is dit toch, hè? Foster the People, Pumped Up, Kicks and for Whitney Houston, How Will I Know?
1: De dag. Nachtplaat.
0: How will you know? How will you know? Wat een nacht, wat een nacht. Er kwamen heel veel appjes binnen. Toch wel, had ik niet verwacht. Want ik denk, nou, wat een keuze vannacht. Eens even kijken wat we binnenkregen. Nog meer briljante suggesties in petto. Doe mij de nachtplaat maar. Al heb ik jouw nummer wel eens eerder gehoord, hoor, zegt André. De nachtplaat dus, even kijken. Hier de nachtplaat. Waarschuwing is hetzelfde. Het is een foolish game om sexy with your ex te hebben. Alleen. Oké. Christian zegt: goedemorgen, Alfred en Jarno. Heel veel plezier en succes met dagnacht. Marco zegt: deze dag is wel een keer mooi. André. Morgen inval Fred en Jarno. Graag de dagplaat. Even een lekker vlot muziekje. Cor zegt, volgens mij heb ik deze zelfs aangevraagd toendertijd. Maar wat wil je dan, Cor? Wil je dan de dagplaat of de nachtplaat? Waar refereer je natuurlijk aan? Even kijken, Stefan zegt dag. En nog een Stefan die zegt dag. Lika zegt nacht. Marco zegt nacht. En ik ga eens even kijken wie ik aan de telefoon heb. Hallo?
2: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
2: Met William.
0: William.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Foolish Games of Max Don't Have Sex With Your Ex?
2: Nou, ik vond het dagblad wel overtuigend vandaag.
0: Ja, precies. Van Erotic.
2: Ja.
0: Mag ik nog even iets anders aan jou voorleggen?
2: Ja,
0: want Jarno die zei, nou, ik vond het wel leuk om dan deze plaat te kiezen, omdat het de laatste keer is dat Jarno met mij samenwerkt.
3: Ja.
0: Voordat ik naar de commerciële
3: ga. Sentimenteel, hè?
0: Ja, precies.
2: Oh, ik ga je missen.
0: Dus vandaar dat hij, ja, precies. Vandaar dat hij dus even sentimenteel een mooie plaat uitzocht. Toen zei ik, maar waarom heb je dan niet deze uitgekozen? Wow, wow, Fred, come to bed. Cause my mix has sex with sexy eggs. Ja, dat is het vervolg erop. Fred come to bed, want Max is having sex with his sexy ex. Nou ja, goed.
2: Ja.
0: Oké. Als we alles eventjes plussen en minnen, dan komen we toch echt op jouw plaat uit, William.
2: Oh yes.
0: Ja, heb je daar zin in?
2: Ja hoor.
0: Heb je advies, zeg maar, in deze situatie?
2: Advies?
0: Ja, heb je wel eens seks gehad met je ex?
3: Dan lange twijfel.
2: Ja.
0: dit klinkt als een ja, maar is het verstandig om dit nu te vertellen?
2: Dat is ook inderdaad een tweede.
0: Nee, we wachten even, William.
2: Ja, ben
0: ik. Je wilde er niks over zeggen, begrijp ik?
2: Ja, het kan een beetje awkward zijn.
0: Oh ja, nee, zeker. En toen jij met je ex zeg maar weer lag te rollenbollen, had je toen al wel een nieuwe partner of was het gewoon?
2: Nee.
0: Oké, dus het was niet vervelend voor iemand, zeg maar.
2: Nee, die zo niet.
0: Maar heb je dan niet, zeg maar, dat als je daarna meteen na de daad dat je denkt, dit was niet verstandig?
2: Ja.
0: Want ze is nog steeds crazy of weet ik veel wat.
2: Ja, er gaat altijd wel iets fout tussen twee mensen als het uitgaat. Dus
0: precies.
2: Dan hou je dat ook weer boven.
0: Ja. Dan lijkt het weer even leuk. En dan denk je daarna, ah nee, het lijkt mij precies hetzelfde als dat je na een lange tijd weer bij je ouders gaat wonen. Dat je denkt van...
2: dat is ook niet aan te raden.
0: Precies, dat je denkt van, oh, het is wel lekker om even ergens te kunnen slapen. En dat je dan na één dag denkt, oh god, ik weet weer waarom ik uit huis was.
2: Nou ja, dat.
0: Ja, oké.
2: Okay. Blij dat ik niet de enige ben.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat heel Nederland dat heeft. William, ja. We gaan hem gewoon draaien voordat het nog awkwarder wordt. En fijne nacht, hè.
2: Hey, dank je.
0: Oké, hoi.

0: ELO, don't bring me down. Goedemorgen, het is Radio 2, dagnacht. Ik zei net natuurlijk al even, Jarno, van dit is onze laatste keer samen.
1: Ja, zeker, helaas.
0: Een hoop mensen in de war, zoals bijvoorbeeld Patrick, die zei...
2: Hoezo, Alfred, ga je ook mee naar de Radio 10, ja? Nou, ook gezellig dan. Maar fijne uitzending. Ja, doe groetjes, Patrick.
0: Nou, ook gezellig. Ja, helaas. Ja, ik zit bij de inboedel van de ochtendshow Jan-Willem Startop, die niet meer hier aanwezig is. Maar wel doorgaat op Radio 10 en ik ga gezellig mee. Dus vandaar dat ik ook zei van, nou ja, ik ben er niet zo lang meer hier. Maar tot die tijd nog met veel plezier bij dag en nacht natuurlijk. Maar volgende week maandag ben ik hier nog. En dan ben jij op Lowlands.
3: Ja.
0: Jongen.
3: Ja, luxe, hè?
0: Ja, dat is wel luxe, ja. Nou. Je hebt luxe paarden. Je hebt,
3: gewoon in een tentje met 10 graden en een beetje regen.
0: Lekker met deze regen.

0: dat dan voor, hè? Van die klapdeuren en die doe je open. En dan kom je in zo'n rokerig café met overal troep op de grond. En dan ergens achter de rook in een klein hoekje staat dan Ella Langley op te treden met Choosing Texas. Ja, ik stel me er ook nog wat bij voor. Mieneke, we moesten jou toch maar even terugbellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kan je relateren tot het feit dat er meer mensen zijn die seks met hun ex hebben gehad?
1: Ik weet het van heel veel.
0: Oh, echt waar?
1: Die vertellen het ook.
0: Al aan jou?
1: Ja, die vertellen het aan mij. Ik heb nooit van mezelf verteld. Maar
0: dat gaat nu veranderen, toch? Mieneke? Dat gaat nu veranderen, toch? Want jij stuurt ook een heel openhartig appje.
1: Ja, nou, dat is inderdaad waar. Nee, maar het is zo. Het gebeurt heel vaak, dat weet ik. Maar ik heb er een hele goede herinnering aan.
0: Ja, oké.
1: Okay. Omdat nadat de relatie uit was, was de seks beter. Nee hoor, net zo goed. Maar we praten veel meer, dat was ook zo gek. En het moest stiekem, want onze vrienden wisten allemaal, die zijn uit elkaar, die wonen niet meer samen. Ja, die zouden het raar vinden als ze zoiets zouden horen. Maar het feit dat het stiekem ging, maakt het zo spannend.
0: Oh, oké. Okay. Maar goed, dus jij en je partner waren uit elkaar. En toen hebben jullie... Maar hoe gaat dat dan? Appen jullie elkaar dan van...
1: Nou, appen, dat was in de... Hallo, dus de vorige eeuw.
0: Stuurden jullie elkaar
1: eeuw,
0: toen een postduif? Er kwam een ridder met een,
1: nou,
0: met een rol.
1: Kwamen ja, elkaar. Omdat die vrienden zeiden, hallo, het is uit de
0: Wat maakt mij jouw vrienden nou uit? Ik wil even weten hoe dat ging met jou en je ex.
1: Nou, omdat die vrienden mij wilden blijven zien, ontmoeten we elkaar daar iedere keer.
0: Oh, zo, en dan gingen jullie samen naar huis?
1: Ja, en dan zaten we aan tafel en een beetje met de voeten onder tafel.
0: Oh,
1: zo, en een knipoog. Nou, en dan reden we gewoon naar een van ons beide huizen.
0: En dan? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, nou goed.
0: De allereerste keer, dan kijk je elkaar zo aan. Ach, wat maakt het uit? Of zo. Of hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, je snapt meteen wat je bedoelt. Als jij begrijpt wat ik bedoel.
0: Nee, ik snap het helemaal niet.
1: Het wordt heel ingewikkeld.
0: Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, het is in mijn geval... Was het wel, ik heb nog wel eens een keer met een ex en het werkte niet. Ik moest wel lachen, want Harry Jekkers had ook zo'n relatie die verbroken was. En zijn vader zei, en die vrouw wilde hem terug. Zijn vader zei, je moet nooit twee keer thee uit hetzelfde zakje drinken.
0: Dat is wel echt zo. Ja.
1: Maar hij, uiteindelijk leeft hij toch weer met een ex.
0: Oh, oké. Okay. Oh, echt waar? Dat is zo goed, zit ik dan maar niet
1: in. Zo'n mooie kreet, je moet nooit meer...
0: Nooit dubbel dippen, ja.
1: Nee, maar dit was... En we zijn hele goede vriendjes nog altijd. Dus,
0: ja, wat een verhaal, Mieneke. Ongelooflijk. Ja, maar het mooie is, alles wat we meemaken, daar kan jij over meekletsen. Want jij hebt ook altijd alles meegemaakt.
1: Ik heb bijna alles. Ik heb soms het gevoel dat ik al 500 jaar leef.
0: Nou, oké. Okay. Dan sluiten we met deze historische kreet af.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, hij heeft ook meer gemaakt dan Right Here Waiting For You. Richard Marx was dit met Satisfied en daarvoor de ex-ambassadors en Renegades. Een hele goede morgen.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred.
2: Hallo.
1: Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: Je bent bij Dagnacht hier op Radio 2 op deze dinsdag 18 augustus. Van harte welkom. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat het een beetje meevalt met de regen. Ik heb het weer goed gepland. Ik heb thuis wordt bij mij vandaag een dakkapel geplaatst. Nou, heb ik wel zin in. Dan krijg ik wat meer ruimte op zolder. Alleen, er moet natuurlijk een gat in mijn dak gezaagd worden. En er komt nogal wat regen aan.
2: Ja.
1: Dus ik bedoel, toen ik vorige week dacht ik, nou, het valt allemaal wel mee. Een paar drupjes op dinsdag, nou, oké, dat valt te overzien. Maar nu keek ik net, nou, buienradar lijkt het om een uurtje of zeven wel droog te worden. Dus, en dan komen de bouwlui bij mij aan huis. Dus nou, waarschijnlijk valt het mee. En anders heb ik een natte zolderverdieping.
2: Of moet je maanden wachten weer?
1: Of zeggen ze inderdaad, nee, sorry meneer, als het regent kan hem niet waken. En ze komen niet uit Limburg trouwens.
2: Dat is dit vertaal.
1: Nou goed, er gebeurt ook al wat anders. We vandaag spelen bijvoorbeeld de Nederlandse hockeymannen. Gisteren natuurlijk de dames die gewonnen hebben van Australië. De mannen spelen vandaag in hun tweede poolwedstrijd voor het WK tegen Argentinië om 6:00 ook weer in Amstelveen. En dat wordt natuurlijk even billen knijpen voor onze premier. Want die staat waarschijnlijk dan nog in Den Haag in de plenaire zaal. Hard te strijden voor zijn begroting. Maar zijn vriendje, of zijn man moet ik eerlijk zeggen, Nicolas Kinnan, die speelt mee voor Argentinië. Hij heeft al wel gezegd, Rob Jetten, wij mogen Rob zeggen, dat hij hoopt op een gelijkspel. Dus hoop ik dat voor hem mee. En tot slot komen de boeren in Friesland vandaag samen om het te hebben over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet. Agraxi en Farmers Defence Force hebben beide een eigen locatie gekozen. Farmers Defence Force die heeft gekozen voor Hoosterzwaag. En ik had er nog nooit van gehoord. En ik gok 98% van onze luisteraars ook niet. En daarom heb ik eventjes wat feitjes op een rij gezet, topografische feitjes op een rij, waar als je dan ooit zeg maar een vraag krijgt in een pubquiz over Hoogsterzwaag, dan weet je het. Ze hebben ongeveer 800 inwoners, ongeveer, hè, dat kan per dag schelen. Het ligt vlakbij Jubbega. Oké. En het enige architectonische hoogtepunt is de kerk, en die ziet er dan weer uit als een schuur. Weet je dat ook? Nee, het is in ieder geval ver van de bewoonde wereld. Dus ja, wij hebben er allemaal geen last van dan.

0: Maar ja, zou ze het dan ook over de ex hebben? I want some hot stuff tonight. Donna Summer en hot stuff. En daarvoor Sonmio, have a little faith. Marcel, goedemorgen. Oh, wacht. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik moest even een schuifje nog openzetten. Het is voor mij ook nog vroeg natuurlijk, hè?
1: Ja, daarom.
0: Jij vond dat wij maar dom aan het lullen waren, want hoezo kennen wij Hoornsterzwaag niet?
1: Nou, goed, het is een klein dorp en er zijn heel veel van die kleine dorpen in Nederland natuurlijk. Maar ik ken het toevallig omdat ik er jaarlijks kom met de Amerikaan voor de American Car Meeting.
0: De American Car Meeting? Oké. Okay. Ja, ga jij daar met je T-Ford heen?
1: Nee, niet met een T-Ford, met een Cadillac uit 59. Zo'n Elvis Presley auto.
0: Oh, echt?
1: Ja, met zo'n grote vleugels.
0: En wat doe je? Ga je die proberen te verkopen dan? Of ga je die tentoonstellen?
1: Nee, goed. Het is gewoon allemaal lotgenoten onder elkaar. Je wisselt wat ervaring op. Je zoekt eens naar andere onderdelen bijvoorbeeld. En ja, het is gewoon leuk om met mensen te praten die dezelfde passie hebben.
0: Heb jij een partner?
1: Ja.
0: Gaat hij mee?
1: Nee, mijn zoon gaat mee.
0: Dat idee had ik al. Die heeft al zoiets van, ga jij maar lekker met je autootje. Ga maar lekker gaaf doen daar.
1: Ja.
0: Maar dan kom je dus daar in Hoornsterzwaag.
1: Ja. En dan...
0: Want dat is, ja, ik ging het toch maar eens even googelen van waar ligt dat dan? Het ligt eigenlijk bij heel veel bekende plekken. Ik bedoel, Jubbega, we maakten een grapje, maar Donkerbroek en Makkinga.
1: Nijenberkoop,
0: Hemrik, Weekends,
1: noem maar op.
0: Ja, Lange Dijken, Eslo, Elslo. Zeg maar allemaal niks. Nee, het is heel flauw, want het ligt op zich ook nog best wel dicht bij Heerenveen.
1: Ja, ben je Jezus heen, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Oh, ben je auto aan het opstarten? Kennelijk.
1: Nee.
0: Nou, Marcel, goed dat je eventjes van je liet horen. Het is heus geen vergeten dorpje. Is het er mooi of niet? Of is het snel erin en eruit?
1: Ja, goed. Net als mijn eigen dorp waar ik woon, dat is gewoon, je rijdt er doorheen en klaar.
0: Maar waar woon jij zelf dan?
1: Ik woon zelf in Nieuwlanden.
0: Nieuwlanden? Bekend van?
1: Ja. Bekend van... dat is een dorp wat in de Tweede Wereldoorlog de meer dan 2000 onderduikers had.
0: Oh, bij Dalarpeel.
1: Ja, daar zoet je. Ja. Helemaal goed. Dat heb je goed opgezocht.
0: maar dat is al ook prachtig, maar bij Hoogeveen is dat. Ja, nog net Drenthe. Wat leuk. Nou, Marcel, superleuk om je te spreken. Dankjewel en fijne nacht, hè?
1: Ja, fijne nacht. Okay, en succes bij Radio 10.
0: Ja, dankjewel. Oh, het verboden woord, mochten we niet zeggen.
1: Dat heb ik niet gezegd.
0: Oké. Piep. Dankjewel, Marcel. Dick, goedemorgen.
2: Hoi. Ik ben Dick Bruin, uit Oud-Kaspel.
0: Hey, Dick.
2: Goeien. Ik ben aan Kaspel Licht.
0: Hoog-Kaspel?
2: Oud-Kaspel.
0: Ik ga nu... Dat weet ik natuurlijk.
2: Oud-Kaspel ligt vlakbij het Noordgewouw. Weet je waar het Noordgewouw ligt?
0: Ja, bij de Noord.
2: Nee, vlakbij Zuid-Schermoude.
0: En bij Broek op Langendijk.
2: Ja, weet je waar Broek op Langendijk ligt?
0: Bij Heerhugowaard en Sint Pancras.
2: Bij Heerhugowaard ligt. In de kop van Noord-Holland.
0: Goed. Dick, had je nog voor de rest iets toe te voegen?
2: Nou, de pimpamplaat.
0: Oh, shit, die zijn we helemaal vergeten.
2: Pimpamplaat.
0: Die moet nog even, die moet even gebeuren.
2: Ja, pimpamplaat.
0: Nou, moet jij eens opletten. Let, ik druk op een knopje. Pimpamplaat. Potverdikkie, dat komt doordat Mieneke een hele verhaal had over haar ex en dat ze daar seks mee had gehad. Ja. Ben ik heel de pimpamplaat vergeten. Nou, kun je anders even uitleggen hoe dit item werkt?
2: Nou, je kiest een plaat met een, bijvoorbeeld een D en een B. Dik bruin.
0: Ja.
2: DB.
0: Ja.
2: Of BD. BD.
0: Ja.
2: Bruine dik.
0: Ja.
2: En dan zeg je bijvoorbeeld van nou...
0: Dik pik.
2: Ja, oké. Okay. En je zegt bijvoorbeeld... mijn motor van vandaag is wees zuinig met drinkwater. En dan zeg je drinkwater of water drinken. Of waterdrager.
0: Ja.
2: Of je zegt waterdrager.
0: Ja, ik heb echt nog nooit zo'n vage uitleg gehoord van dit item. Het is een heel simpel item.
2: Momentje.
0: Ja, nee, wacht. Ik moet opschieten. Daniel en Roelof, die staan hier al de ramen te lappen van de studio. Die willen zo aan de slag.
2: Ik heb naar gekeken.
0: Ja.
2: Er komt een druppel op de groeiende plaat. Is dat een uitdrukking?
0: Ja, zeker.
2: En zo meteen water.
0: Gaan we het water naar de zee dragen?
2: Ken je dat nummer? Nee, de spraakwater, Lesse Dorst. Ken je dat nummer?
0: Ja, zeker van Extens.
2: Ja. Ja, dat vind ik een schitterend nummer. Maar okay. Ik kan het nu niet draaien.
0: Nou, misschien als we de E doen voor artiest. Ik ga even kijken.
2: Ja.
0: En dan de S voor. Nee, helaas, het is een M. De okay. M voor een artiest. Dus als je artiest weet met een M, dan mag je weer de NPO Luister-app een appje sturen. Maar wacht eventjes tot je weet waar de titel mee moet beginnen. Die moet beginnen met een L. Dus artiest M. En een titel...
2: Martin Garrix.
0: Martin Garrix en dan met een L.
2: Weet ik niet. Weet
0: Living niet. La Vida Loca. Nee, nee, ik weet niet. Maar goed, als je nu zit te luisteren, je weet het wel. Net ja. Zoals Dick en ik

0: En vandaag, oh ja, die kan je altijd rijden. Vandaag kan je die altijd rijden.
1: Pim pam, pim pam plaat.
0: Nou, Alfred, je maakt er een zootje van. Krijg je met seksen en je exen, hè, pim pam plaat vergeten. Maar vooruit kun je goed maken met Metallica en hun Lords of Summer, zegt André. Ja, zo simpel was het. We hadden een M en een L en je kon een suggestie doorgeven. Metallica met Leper Messiah, zegt Jacco. Oké. Okay. Muse Super Black Hole. Supermassive Black Hole. Zegt Aussie Han. Maar dat is niet met een L natuurlijk. Rogier is een van de mensen die met een plaat van Madonna kwam. Want er kwamen er heel veel binnen. Like a Prayer. Even kijken, wat kwam er nog meer
2: like
0: binnen? Wat zeg je?
2: Like a Virgin.
0: Like a Virgin. Oh ja, Doortje kwam met Like a Virgin. Dus geen seks met haar ex. Gunther kwam met Michael Kiwanuka. Love and Hate. Patrick kwam ook met Like a Virgin. Menno heeft toch even wat opbouwende kritiek. Ik heb zelden op de radio zo'n vaag gesprek gehoord.
2: Snap ik heel goed.
0: Ja. Oh, jongens, er is niet doorheen te komen. Maar ik ga even kijken aan de telefoon. Hebben wij Jacob. Jacob, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Alfred.
0: Alles goed?
3: Met mij wel.
0: Ben jij een beetje in de war dat we nu een beetje, zeg maar, uitlopen met dit item? Of vind je het wel leuk dat we eens een keer op een ander moment doen?
3: Nou, ik weet eigenlijk niet wanneer je het normaal gesproken doet, maar...
0: Nee, precies. Misschien schakel je pas om 5 uur in, hoor je nooit dit item.
3: Nou, meestal schakel ik wel iets eerder in, want ik werk door 's avonds en 's nachts.
0: Ja.
3: En dan ligt er maar net aan hoe laat ik klaar ben.
0: Ja,
3: dus
0: precies.
3: Het kan zijn dat ik het helemaal mis of... Een deel van mijn maat.
0: Ja, nee, maar dat kan helemaal goed gebeuren. Maar Jacob, ik heb wel even een beetje een dilemma. Want ik vond dat jij een leuke suggestie had. Maar ik vond dat Margreet ook een leuke suggestie had. Margreet, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Alfred.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: En ja, ik dacht, hoe gaan we dit oplossen? Moet ik gaan kiezen? Of gaan jullie het op een deeltje gooien? Of,
4: Wat is de suggestie van de andere luisteraar?
0: Ja, oh ja, wat is jouw suggestie eigenlijk, Jacob?
3: Ik had in gedachten Marillion met Lavender.
0: Oh ja, en jij, Margreet?
4: Nou, ik ben het helemaal met Jacob eens. Ik hou van Marillion Lavender.
0: Ben je zo snel over te halen?
4: Ja, ik wel, joh. Ik ben zo makkelijk.
0: Nee, Margreet, jij wilde deze ook gewoon horen.
4: Ja, zeker wel. Ja, die had ik ook ingestuurd.
0: Zo flauw van ons. zal ik jullie dan gewoon heel blij maken allebei? Want het is wel echt een prachtig liedje, hè?
4: Ja, heel fijn.
0: Oké, okay, nou wens ik jullie beiden een fijne nacht.
4: Dankjewel, succes Alfred, dankjewel.
0: Hoi.
4: Hoi.

Spoilerkreis 18. Allein, allein. Ja, nou, je bent niet allein, allein. Je bent gezellig bij Radio 2. Dag, nacht. En zometeen wil ik weer zo'n vergeten liedje gaan draaien. Een liedje wat je nooit meer hoort. En ik kan het natuurlijk wel gewoon zelf vertellen, maar ik kan dan natuurlijk ook eventjes de dames het laten zingen. Zal ik dat dan gewoon...

Radio 2. Of al heel lang niet meer heb gehoord. Zo'n vergeten hitje. Een vergeten liedje. Geef hem dan door via de NPO Luister. Wellicht kunnen we hem zo meteen even helemaal draaien. En er komen altijd hele leuke suggesties binnen. Het is altijd

0: het een beetje een leuke single.
1: Een heel leuk liedje, ja. Ja. Even een kleine vinger aan de pols. Vivian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, vond jij het leuk?
2: Ik vind het een geweldig leuk liedje.
1: Het is toch net alsof je alsof Spinvis een beetje een nieuwe revival aan het maken is. Met een hip deuntje.
2: Je zou het zeggen. Maar ja. Het is echt super uit de jaren 80. Helemaal mijn tijd.
1: Ja, maar het is dus echt 2 weken oud, het liedje.
2: Ja, zoiets.
1: Of heb je het over je eigen liedje wat je aanvraagt?
2: Ja, Eldorado van Bumpy.
1: Ja, ik had het nog over dat vorige liedje.
2: Ja, ook een leuk liedje.
1: Ook een leuk liedje, oké. Maar het was dus niet zo helemaal jaren 80, helemaal jouw stijl. Dat ging over Eldorado van Drum Theater.
2: Ja, zeker.
1: Oké. En ik vraag me altijd af, hoe komen mensen nou op een plaat van Drum Theater? Dat is nog... dat is toch nog helemaal in een eigen groepje is dat nog super populair. Maar de grote menigte kent het niet echt, toch?
2: Nee, volgens mij niet. Nee. Ik luisterde vroeger altijd met een heel lief klasgenootje naar. En goed, ja, vriendin ook. En daar kon ik gewoon helemaal samen van genieten. Zij meer dan ik. Ik heb het van haar wel doorgekregen. Maar als ik het nu hoor, denk ik, oh yes, lekker weer helemaal terug naar je jeugd.
1: Wat leuk. Vivian, voordat we natuurlijk die plaat gaan draaien, moeten we nog heel even checken. Waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Breda.
1: Breda? Moet ik even heel hard nadenken, waar ligt Breda? Oh, ja. Dat ligt bij Effen en Ulvenhout.
2: Ja, klopt, ja. Rijsbergen, 500 kilometer boven Parijs, ja.
1: Bij Bavel, ja.
2: Ja.
1: Oké, helemaal goed. Dankjewel Vivian, ik ga hem lekker draaien.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Hoi.

0: NPO Radio 2. 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen, waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge ambtenaar van Iran zei dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen, bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. Ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Ismaël. En dan goedemorgen Rudolf de Vries.
2: Goedemorgen Daniel.
1: En het is ook een goedemorgen voor Rijn Baartmans.
3: Goedemorgen Daniel en Rudolf.
4: Goedemorgen.
3: Op dit moment zijn er nog geen files te melden. Gisteren zagen we de eerste dagelijkse files weer ontstaan in de regio Noord. Daar is de zomervakantie klaar. Ook vandaag is de verwachting dat er op de wegen in Noord-Holland weer enkele files staan. Later vandaag zien we in de rest van Nederland files door grenscontroles, recreatieverkeer, geplande werkzaamheden. En laten we het niet hopen, maar mogelijk ook incidenten.
1: Dat was hem. Nou, laten we het inderdaad niet hopen. En dan misschien tot straks.
3: Tot straks.
1: Dankjewel, Rijn. Hoi, hoi.
3: Dag.
1: En dan 2 woorden en een plaats kun je ons doorsturen. En die 2 woorden die kunnen iets te maken hebben met wat jouw dag vandaag gaat brengen.
2: Incidenten. Weg, bijvoorbeeld.
1: Reparateur toiletpot.
2: Is dit uit het leven gegrepen?
1: Nee. Oh. Maar... Of tuincentrum, kerstartikelen. Nou ja, stuur ons 2 woorden en een plaat erbij. En wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn om jouw plaat te draaien.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.

0: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
8: Daniel en Roelof zijn al op.
9: BNN Para. Zomer op je radio. In Radio 2.
10: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Dance Little Sister, Terrence Trent D'Arby in de nieuwe ochtendshow. Daniel Roelof, zijn al op als je net terugkomt van vakantie. Je hoort ons hier. Nou, dat, we zitten er al 2 weken. Fijn dat je er ook bij bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het is 11 minuten over 6.

0: Goedemorgen voor 18 augustus, de dinsdag, de tweede dag na de vakantie. En inderdaad, het was gisteren veelvuldig besproken. We hebben het een aantal keer over gehad, over de eerste schooldag van mijn bijna vierjarige zoontje.
1: Ja, hoe was het? Nou, hoe vond hij het?
0: Hij vond het echt mega. Ik heb hem zelfs een exit-interview met hem opgenomen natuurlijk. Want dat,
1: Met allemaal leuke kindjes.
2: Ja!
1: En hoe heette de juf?
2: Juf Myrna.
1: En in welke groep zit je?
2: Juf 1-2-B.
1: Juf 1-2-B?
2: Groep 1-2-B.
0: Ja, dus dat. Dus hij had het hartstikke leuk gehad. Hij vond het helemaal prima.
1: Had mama het helemaal droog gehouden?
0: Volgens mij heeft ze het huilen bewaard totdat nadat ze hem had uitgezwaaid.
3: Oh, in stilte, ja.
0: Maar goed, hij was niet de enige.
1: Niet de enige die nieuw was?
0: Nee, ja, maar überhaupt, hè. Ik bedoel meer gewoon even naar... Ik kijk even wat breder naar heel Nederland. Hij was vast niet de enige. En er zijn natuurlijk heel veel kinderen gisteren begonnen.
3: Ik heb nog meer mooi kindernieuws. Ja, en wel van het meest sympathieke sportstel van het Koninkrijk. Er komt nog een kindje aan voor Estefana Polman en Rafael van der Vaart. Ja, dat maakten ze gisteravond bekend op Instagram. Ze schrijven erbij een klein nieuwtje met heel veel liefde. Ons kleine wondertje is onderweg en we kunnen niet wachten tot je er bent. Binnenkort compleet met z'n vijven. Want ja, in 2017 kregen ze ook al een dochter. En Rafael heeft al een 20-jarige zoon uit zijn eerdere huwelijk met... de geweldige Sylvie Meis.
0: Ik voelde ergens ook aankomen. We kunnen niet wachten tot je je eerste gouden medaille behaalt.
3: Goeie genen.
0: Sociale zekerheid, minderheidskabinet en bezuinigingen. Ja, die woorden zijn ook weer terug van weg geweest nu dat de vakantie voorbij is. Het is een spannende dag in Den Haag vandaag. Er wordt namelijk gepraat over de begroting. De tijd begint te dringen voor de ploeg van Jetten. Want over 2 weken moet dat minderheidskabinet de begroting af hebben. En omdat de coalitie van D66, VVD en CDA geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, proberen premier Jetten en de ministers afspraken te maken met de oppositiepartijen. De coalitie wil het liefst voorkomen dat er nu al hard gekozen moet worden tussen links of rechts.
3: Blijf het maar voor zich uitschuiven, heb ik het idee, hè?
0: Ja, of ze hebben stiekem allemaal achterkamertjes, deeltjes gemaakt.
3: Ja, ik begreep dat het niet helemaal zo was. Dat het toch iets heeft. Nou, we kunnen het ook eigenlijk na Prinsjesdag nog wel aanpassen. Ja, dat krijg ik ook nog wel over 3 jaar. Dus.
0: Twee vandaag. Twee woorden en een plaat erbij. Stuur ze maar door. Misschien wordt het inderdaad een minderheidskabinet en bonje. Dat kan natuurlijk, maar als je andere woorden hebt... dan kun je ze natuurlijk ook vooral doorsturen.
3: En
0: doe er een plaat
3: meer
0: bij.
3: Naar bijvoorbeeld. Of generator is suikerbiet. Maar wat?
0: Kan allemaal. Of gewoon vrachtwagen en snelweg. Kan natuurlijk ook. Stuur jou twee woorden en je plaat erbij door via NPO Luister. En wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn en gaan we je plaat ook draaien. Taylor Swift komt eraan. I knew it, I knew you. En dit is Live... and lightning crashes. In Daniel Roelof zijn al op.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you. I knew it.
0: I knew it, I knew you.
2: Twee vandaag.
0: Ja, twee woorden en een plaat erbij. Krant en croissant kwam er binnen. Earth en rugby. Kinderen vrij. Oh. Thee vergeten, zag ik nog.
3: Thee vergeten?
0: Weer werken. Maar wij wilden Petra even bellen, want die had, even kijken, te koop. Petra, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat staat er te koop?
4: Mijn huis.
0: Oh.
4: Mijn huis, ja.
0: Maar je zegt het een beetje met zo'n licht melodramatische ondertoon.
4: Ja, nou precies, daarom heb ik ook een melodramatisch nummer erbij aangekoppeld. Maar ja, het is het huis wat ik van mijn oma heb overgenomen. Ja. En die heeft het als nieuwbouwhuis gekocht.
0: Ja.
4: Dus het is wel echt een familiehuis. Dus het is ook wel weer, ja, dat, ik weet niet hoe dat met huizen werkt. Maar die dragen ook iets van je, dus... Ja, ik vind het ook wel weer heel fijn om een nieuwe stap te maken, maar ook wel, ja.
3: Ik wou dit ook zeggen, wil je eigenlijk wel weg? Moet je het niet gewoon toch houden als ik dit zo hoor?
4: Het is zo groot, het heeft gewoon geen zin om... Dat, in deze krappe huizenmarkt moet je toch ook weer plaats maken voor grote gezinnen en dat soort dingen.
0: Want ik begrijp dat jij nu in je eentje in een huis zit waar een heel gezin in past.
4: Ja, precies.
0: Ja. En heb je al wat nieuws op het oog?
4: Ja, ja, iets heel schattigs en kleins. Daar heb ik helemaal zin in. Dus het is helemaal goed hoor. Maar,
3: ik vind het wel goed dat jij... ze roepen wel eens op, hè, van mensen moeten kleiner gaan wonen. Maar ja, al die mensen die ik ken op leeftijd, die zeggen, ja, dat ga ik niet doen. Ik zit hier heerlijk. En jij zegt, I take one for the team. Ik doe het voor de maatschappij.
4: Precies, precies, ja.
0: Nou.
4: Ja, en nu je dat zegt, jullie roepen net... dat wil ik trouwens nog zeggen, jullie zijn echt leuk bezig.
0: Dankjewel.
4: Na de vertrek van de mannen. Ik vind het toch wel knap van jullie dat jullie dat aandurfden. Maar tot nu toe hebben jullie me iedere ochtend te pakken. Dus mijn complimenten. En ik hoorde net bij die twee woorden ook iemand met rugby. Dat vond ik ook wel fascinerend.
3: Ja? Nou, dan bellen we die. Dan hangen we weer op. Ja.
4: maar grappig, het maakt wel nieuwsgierig.
0: Welke plaats zit er bij jou aan vast, Peter?
4: Ja, ik moest meteen denken aan House for Sale. Wat een ontzettend droevig nummer is. Maar ik hoorde dat je zei, er zijn verschillende...
0: Ja, er zijn verschillende uitvoeringen, maar ik denk dan toch dat we voor de versie van Lucifer moeten gaan met Henny Huisman op de drums. Ja, ja toch?
4: Nou, maakt me gek.
0: Nou, bij deze, Petra, nou, we hopen dat het huis snel verkocht is en dat je snel naar je nieuwe optrekje kan.
4: Is goed.
0: Doei.
4: Dankjewel, jongens. Hoi, hoi.

0: een en al vrolijkheid van Shepherd en Coming Home. De dag begint wederom regenachtig, maar dat kunnen we goed gebruiken. Althans, de natuur. Daarna wisselen zon en buien elkaar af en het wordt 19 tot 22 graden vandaag. En Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president. En dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Shakira bezocht het rampgebied gisteren en beloofde te helpen bij de herbouw van scholen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Een hachelijke situatie voor een automobilist in Delft, die was onwel geworden en reed op de eerste verdieping door de muur van een parkeergarage. En de voorkant bungelde toen over het randje. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, en de brandweer heeft de auto achteruit terug de garage weer ingetrokken. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK zo goed als zeker van de tweede groepsfase. Oranje won gisteravond met 4-2 van Australië, maar dat ging niet vanzelf. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand en Marijn Veen is trots.
3: Ik denk dat het een onwijs mooie pot was. Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: En vanavond zijn de Nederlandse mannen weer aan de beurt. En zij spelen om 6 uur tegen Argentinië.
4: Het is vandaag 18 augustus en op deze dag in 1952 werd Patrick Swayze geboren. De acteur, helaas te vroeg overleden in 2009. En die is natuurlijk mede bekend van Dirty Dancing, de dansfilm. En daar zit die beroemde lift in aan het eind. Ken je dat,
1: Carmen? Jazeker, ja, dat ken ik nog.
4: Ze springt dan en Patrick Swayze tilt haar op, Jennifer Grey. Hoe vaak is die scène gerepeteerd en gedraaid voordat het er goed op stond, denken jullie? Als jullie het precies goed hebben, mogen jullie hem uitvoeren, ga ik het filmen.
1: Oh, ik denk dat dat nog heel lastig is, want je moet je balans zoeken natuurlijk.
4: Ja, je moet je balans zoeken.
1: Hij moet echt bij die heupen, je pas pakken. En dan.
0: Nee, ik voel alweer dat dit zo'n verhaal is, dit ging in één keer goed.
1: Jij denkt in één keer goed? Ja, of juist heel erg vaak dat het opnieuw moest?
0: Het is één van de twee.
1: Ik doe heel vaak opnieuw.
4: Dankjewel, Daniel Lippes. Dan gaat mijn verhaal. Nee. Eén keer! Ja, dat is waar. Jennifer Grey vond hem doodeng. En die weigerde het vooraf te oefenen. En op de draaidag stonden de 3 camera's klaar. Ze waagden die sprong. En dat lukte in één keer. Dus jullie mogen hem daar straks doen trouwens. Want je had het goed. Die take die je in de film ziet is de enige keer dat ze dat ooit met Patrick Swayze heeft gedaan. Er zit wel zo'n oefenmontage in, maar dat is in het water. Dat is niet allemaal met sprong. En ze heeft hem daarna ook nooit meer willen doen. Want ze deed later mee met Dancing with the Stars. Nou, je kunt je voorstellen, die producties. Ach, kom, doe nou die lift. Episch. Ze zei, nee, ik vind het al krankzinnig om te doen. Maar zeker als je doet bij iemand die niet Patrick Swayze is. Ja, mooi, hè? Feitje van de dag. De lift in Dirty Dancing is een once-in-a-lifetime shot.
5: Daniel en Roelof. Het gaat slecht met het daten in Nederland, maar de latrelatie is dan wel weer heel populair. Hoe dat zit, dat

0: En die waren er gewoon bij, joh, bij de bruiloft van Dua Lipa.
1: Jullie hebben natuurlijk al een enorme fanbase, maar ook een hele bekende fanbase, want jullie mochten draaien op de bruiloft van Dua Lipa. Hoe was dat?
2: Echt als een soort fever dream. Het was echt onrealistisch. Dan kom je daar en voor ons was het nieuw, want we hadden Dua Lipa ook nog nooit ontmoet. Dus dan kom je gewoon op zo'n super intieme en belangrijke dag, kom je daar draaien. En we begonnen te draaien en zij was aan het dansen en onze liedjes aan het meezingen. En Tame Impala die aan het dansen was, Zoe Kravitz, gewoon heel, ja, heel apart.
0: Ja, blijkbaar had Dua Lipa ooit een keer een DJ-setje van hun online gevonden. Dacht, oh, die jongens die kunnen het wel.
3: Even bellen.
0: En, ja, even bellen. En nou ja, goed, als Dua Lipa belt, dan neem je op. Another M54 Ultra, you're the talk to you. En dit is Blondie, Heart of Glass.

0: onderzoekt alles in Nederland en zo ook onze relatiestatus. En wat blijkt, steeds meer mensen zijn single of hebben een latrelatie. Nienke Nijman hebben we aan de telefoon, relatietherapeut en podcastmaker over alles wat met liefde te maken heeft. Goedemorgen, Nienke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waarom is dit? Waarom zijn steeds meer mensen single?
1: Nou, het is altijd goed om met dit soort onderzoeken een beetje te kijken wat het nou inhoudt. Dus je kijkt naar dat er telkens meer singles zijn. Het zijn natuurlijk wel relatieve getallen. Het is niet alsof er ineens miljoenen mensen extra single zijn. En een van de grote verschillen zit toch wel dat heel veel vrouwen dan wel op latere leeftijd hun partner verliezen. En dan dus single zijn.
0: Ja.
1: En er zijn ook veel vrouwen die bijvoorbeeld in de periode na een echtscheiding, als ze rond 40 zijn, 45, die blijven langer alleen.
0: Oké, dus het is ook een beetje de maatschappelijke ontwikkeling, met name aan die kant. Maar die latrelatie, dat kan je denk ik niet op die manier verklaren, toch? Dat steeds meer mensen ervoor kiezen om wel een relatie te hebben, maar niet samen te wonen.
1: Nee, maar kijk, dat is ook wel weer interessant. Want als je dan kijkt naar cijfers die zeggen tot de 25 jaar is er een hele grote groep die een latrelatie heeft. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon allemaal mensen die wel een relatie hebben, maar niet samenwonen.
2: Die op kamers wonen. Die
0: thuis nog.
1: Of thuis, ja. Ouders wonen. Ja. Dus dan moet je natuurlijk wel een beetje binnen die context plaatsen. En daarnaast zijn er absoluut wel een boel mensen die bijvoorbeeld nadat ze uit elkaar zijn met de ouder van hun kinderen. En die krijgen dan vervolgens weer een relatie. En die besluiten heel bewust om niet samen te gaan wonen. Zodat ze wel elkaar kunnen blijven zien. Wel die relatie kunnen opbouwen. Maar dat ze niet direct die hele systemen met elkaar met elkaar gaan verbinden.
2: Nienke, jij zegt het is vooral demografie. Ja, ik hoor de laatste tijd vooral ook vrouwen willen niet meer aan de relatie. Die willen geen mannen meer. Dat is het. Maar jij zegt nee, vrouwen worden gewoon ouder dan mannen. En er wordt veel gescheiden.
1: Ja, en over het algemeen in heteroseksuele relaties zijn de mannen ook ouder dan de vrouwen. Dus, en vrouwen die leven al langer dan mannen. Dus vervolgens heb je gewoon te maken met mannen die komen te overlijden. Maar wat jij benoemt is zeker wel een hele belangrijke beweging die gaande is. Waarbij er heel veel vrouwen zijn die op het moment dat ze alleen zijn, erachter komen dat ze vaak veel gelukkiger zijn. In ieder geval gelukkiger dan mannen die alleen zijn.
0: Ja, mannen die kunnen er veel slechter tegen. Dat bleek ook uit dit onderzoek overigens. Dat mannen er veel slechter tegen kunnen om alleen te zijn dan vrouwen. Kortom, wat jij eigenlijk zegt is niet zo heel van de hand. Behalve vrouwen die gewoon uiteindelijk lekker in hun vel zitten en denken, I don't need no man.
1: En ik vind het eigenlijk wel lekker om een keertje aan mijn eigen emotionele en sociale behoeften toe te komen. Ja. In plaats van dat ik verantwoordelijk word gemaakt of me verantwoordelijk voel voor de emotionele en sociale behoeften van een partner.
0: Nou, Nienke, heel helder. Dankjewel dat je even bij ons aan de lijn wilde komen.
1: Ja, alsjeblieft.
0: En maak er een mooie dag van.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Doei, jullie
1: ook.
0: Hoi, hoi. Hoi, hoi.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Novastar met Today.

0: Today, Yesterday en Tomorrow, Nova Star.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Nee!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja hoor, daar gaan we weer. Waar gaat dit over zo?
4: Hij is heel erg lekker, supergoed en supergezellig. Al die leuke gasten erbij, dus ja, mooi begin.
0: Ik hoor Upside Down op de achtergrond.
5: Ja, dat was ook helemaal afgeleid. En toen het begon met hij is lekker, dacht ik... ach, de nieuwe haring is er weer. Ja. Maar toen werd het ineens gezellig en toen wist ik het even niet meer.
0: Ja, ik denk dan toch iets met een nieuwe borrel. Er is weer een borreltje op de markt. Veel van die Nederlandstalige zangers doen dat de laatste tijd. Wolter Kroes heeft ook een eigen borrel. Een nieuwe borrel.
3: Een nieuwe borrel, ja. Oké. Wat voor lekkers hebben we op brood eigenlijk vandaag?
0: Ja, precies.
5: Ja, ik moet nog even kijken. Volgens mij iets vegetarisch.
3: Iets vegetarisch? Nou, prima.
0: Oké,
3: kom maar door.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Ster. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: 20 verfzaken.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: 1 minuut over 7. Goedemorgen. Daniel en Roelof zijn al op met zometeen muziek van Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Eerst... het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Boeren mogen in Twente niet meer met trekkers op de snelweg rijden. Dat is afgesproken bij een overleg tussen de politie, burgemeesters in Twente en het Openbaar Ministerie. Afgelopen vrijdag kwam een oude echtpaar om het leven in de staart van een file die was ontstaan doordat boeren met trekkers naar een protest in Den Bosch reden. Het kabinet zei daarna dat het onacceptabel is om te protesteren op een snelweg. Dat is sowieso verboden, maar vanwege het demonstratierecht moet er lokaal worden besloten of er ook tegen opgetreden wordt. Na weken van zonnig zomerweer en droogte regent het weer, maar het is volgens deze deskundigen nog lang niet genoeg om iets te doen aan die lage rivierstanden en uitgedroogde bodem die ze vergelijkt met een kurkdroge spons.
6: Die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag. Nou, het grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
5: En bovendien zal veel regen ook nog verdampen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Maar lang niet iedereen doet dat. Ze vinden het nog te gevaarlijk. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. Het is voor veel mensen uit Hoorn de feestdag van het jaar, Lappendag. Het is de afsluiter van de 10-daagse kermis in Hoorn. De een struint langs de kraampjes met kleding, de ander ontbijt met bier en biefstuk. En deze man kan dat aanraden.
7: Ja, absoluut. Zeker als je de hele dag gaat lappendaggen. Veel bier erin, goede bodem. Ja, en wanneer kun je nou een biefstuk 's morgens eten? Nooit, toch?
8: Hij is heel erg lekker. Supergoed. En supergezellig. Al die leuke gasten erbij. Dus ja, mooi begin.
7: Een beetje marktstrijden vind ik hartstikke leuk, hoor. Is helemaal gezellig. En zeker in Hoorn op Lappendag.
9: En lekker koffie drinken straks. En ergens lunchen. Gewoon een topdag.
4: Heerlijk, biefstukje op de vroege morgen. Moeten wij ook een keer doen.
10: Ja, dat. Maar dat koffie drinken en lunchen. Ik denk dat zij is de enige die het zo aanvliegt, denk ik.
5: Dat kan ik wel zeggen, ja. De rest stond gewoon bij de biertent,
10: ja,
5: hoor.
10: Toch?
5: Ja, de opbrengst van dat ontbijt gaat trouwens naar Stichting Puur voor Kids. En die helpt gezinnen in de buurt die het niet zo breed hebben. Het weer overwegend bewolkt en vooral tijdens de ochtend valt er geregelde regen. In de loop van de dag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt een graadje of 20.
4: Dankjewel, Carmen. En Rijn Baarmans zit bij de ANWB. Rijn, hoe is het op de weg?
11: Nou, het is vooral druk, althans druk, relatief druk in Noord-Holland. Op de A7 bijvoorbeeld, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A9 richting Amstelveen beland je in de file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. Dan nog een file op de ring van Amsterdam. De kop van de file die staat op de A10 Noord richting Haarlem. Want tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhaven staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog een file in het zuiden, de A50 Os richting Arnhem. Daar zijn ze aan de weg bezig op de rechterrijstrook tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten.
4: Dankjewel, Rijn.
11: Alsjeblieft.
4: Het is klein, het is luidruchtig en steeds meer mensen zien het graag verdwijnen van de camping. Wat het is, hoor je zo meteen.
10: Ik zit er gewoon bij, hè?
12: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu hou, hè. Dus niet straks.
15: Hands van Voodoo.
14: Aldi. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè. Dus niet straks.
15: Hands van Voodoo.
14: Aldi.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
17: Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
11: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 18 augustus 2026. En er is weer een update in de Infantino-soap. Want het is een roerige tijd geweest met ingetrokken rode kaarten, omstreden commerciële plannen voor het WK. En nu is de FIFA eruit. Gaat Infantino weg?
1: Nee!
0: Nee, natuurlijk niet. Ze gaan in plaats daarvan de operationeel directeur Kevin Lamour ontslaan. Of die hebben ze ontslagen. Hij was een van de weinige mensen die kritiek had op Infantino. Ja, en dan moet je natuurlijk het veld ruimen. Nee. De FIFA wil overigens geen commentaar geven op zijn vertrek. Maar het Britse Sky News heeft ontdekt dat hij ontslagen is. Ja, en dat is toch een beetje in de lijn der verwachtingen. Als je iets zegt over Infantino wat bij hem in het verkeerde keelgat schiet.
1: Ja. Het is een alleenheerser. Ja. Het is nog niet klaar, daar heb ik het idee. Hey, slecht nieuws voor de liefhebbers van blanke vla. Want dat toetje verdwijnt langzaam uit de schappen van de supermarkt. Hoe zit het nou precies? Nou, zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Concurrent Campina, die maakt het al niet meer. En Albert Heijn die staakte een paar maanden geleden al de verkoop van hun huismerk blanke vla. Door uitgesproken nieuwe smaken, ik noem de appelkaneelvla, ik noem de stroopwafelvla, ik noem de bolletjesvla, wordt de gewone blanke vla, wat toch een soort basisvla is. Ja, die kun je zelf een beetje aanvullen met een siroopje,
0: een vruchtje. Ik at het gewoon zo.
1: Echt waar? Ja? Dan ben je wel ouder dan je eruit ziet. Het is een beetje oude mensenvla. Zo wordt het een beetje ervaren. Oh. Ja, dit wordt verdrongen door de hippere vlaatjes.
0: Oké. Okay. Nou ja, en over hip gesproken, kamperen zonder kinderen, dat is steeds hipper. En het heeft alles te maken met het feit dat mensen steeds grager naar een kindervrije camping gaan. Al dus de Volkskrant, die koppen dat pagina groot. Afgelopen 5 jaar is het aantal campings waar geen kinderen welkom zijn meer dan verdubbeld. Top. Geen gegil, geen geschreeuw en geen gehuil. Terwijl je lekker je kruiswoordpuzzel aan het maken bent met een kopje cappuccino erbij. Of ja, wat je dan ook fijn vindt in je voortent. En dat roept bij ons de volgende vraag op. Wat is jouw grootste ergernis op de camping? Is het dan gewoon de klassieker van de gore wc's? Of,
1: Ja. Of dat je mensen de hele tijd moet groeten. Met zo'n playrol onder je arm. Goedemorgen! Goedemorgen!
0: Oh ja.
1: Ja, ik ben vooral een. Ik ben niet zo kampeerder, maar een festivalkampeerder vooral was ik.
0: Ja.
1: En wat ik haat is dat je dan gaat slapen en dan word je wakker en dan is alles nat. Dus het gras is nat. En de tent is nat en juist dan moet je inpakken en dan wordt het een smurrie. En altijd denk ik weer, dit ga ik nooit meer doen. Dat denk ik altijd.
0: Dat heb ik eigenlijk ook altijd wel met kamperen. Ik vind het vooral vervelend als er dan een zwembad is, hè, want camping, zwembad. En dat dan alle bedjes of stoeltjes zijn allemaal geclaimd. En dan ligt er helemaal niemand. Mensen zijn gewoon aan het zwemmen of andere dingen aan het doen. Maar overal ligt wel dat handdoekje geclaimd natuurlijk.
1: Die zijn dan heel vroeg opgestaan al.
0: Ja, ik weet niet of ze dat per se doen.
1: Ja, dat doen ze hoor.
0: Of dat ik gewoon laat kom. Maar alles is al geclaimd.
1: Ja, dat zal ook wel weer.
0: Terwijl je denkt, ja, als je toch niet van plan bent om er te gaan liggen, dan kan je toch ook gewoon met z'n drieën even je handdoek op één.
1: Ik ben zo'n claimer.
0: Jij bent een claimer?
1: Ja, ik ben een claimer. Ik zet het wekkertje.
0: Wat is jouw grootste ergernis op de camping? Laat het ons weten. Gaat het inderdaad over het toiletgebouw? Gaat het over je medekampeerders? Gaat het over het materieel?
1: Harde speakers van de buren?
0: Nou, dat bijvoorbeeld je buren hun kinderen hun fatbikes mee laten nemen.
1: Oh, en dat schiet me af van die muntjes dan. En dat je de veel te dure muntjes, dan kun je 30 seconden warm water heb je dan.
0: Oh, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Grootste ergernissen op de camping. Je kan ze met ons delen. Doe het via NPO Luister. Je kan ook een audioberichtje inspreken. Dan komt het hier ook gewoon terecht. Wat is jouw grootste ergernis op de camping? Deel hem met ons. NPO Luister, dat is waar je moet zijn. Ruben Hillen, 20 seconds. Hoor je zo meteen naar Michael Jackson.

0: I Wanna Be With You. 20 seconds van Ruben Hillen in de ochtendshow, waar we ons afvroegen, wat zijn jouw grootste ergernissen op de camping? Blijkt nou, dat
1: hebben een doos van Pandora geopend.
0: Echt niet normaal. Ja, de aanleiding was dat kindvrije campings zijn steeds populairder. Daar heeft de Volkskrant het vandaag over. Ja, en er zijn meer ergernissen. Wij hadden allerlei dingen nog zelf helemaal niet bedacht. Nee. Die nu via de app binnenkomen uit allerlei hoeken. Marijke die zegt bijvoorbeeld dat je 's ochtends gaat plassen en dat er dan in de hokjes naast je keiharde winden worden gelaten.
1: Mooi. Lindy, tussen de tenten doorlopen. Is ook iemand die zegt van ja, dat de buren met een tent jouw haring gaan gebruiken. Dus dat ze het vastzetten aan jouw haringen.
0: Oh, ja, terwijl dat is van mij. Dan moet je gewoon vanaf blijven.
1: Precies, precies. Lisa zegt om 10 uur al stil moeten zijn op de camping. Het rumoer van een festivalcamping vind ik veel fijner. Dus dat je een beetje geroezemoes hebt de hele nacht. En wat heel vaak terugkomt zijn ook airco's. Dat is een nieuw ding in caravans kennelijk. Die maken heel veel herrie.
0: Ja, natuurlijk aan de buitenkant met name. Even kijken, wat had Bart te melden?
2: Campers, dat is de grootste ergernis. Wat een ongezellige dingen zijn dat op de camping. Je wilt toch een beetje het leuk hebben, ook als entourage, als je als campinggast op de camping staat. En dan staat dus een ongezellige camper met een TL-bak voor je neus de boel een beetje ongezellig te maken. Dat is mijn grootste ergernis.
0: Gewoon de camper, punt.
1: Je hebt tegenwoordig campers, dat zijn eigenlijk van die, nou oké, die vrachtwagen waar de Knight Rider in reed vroeger. Dat zijn gewoon de halve touringcars, dat is ongelooflijk.
0: Jenneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is jouw grootste ergernis op de camping?
3: Heb je even?
0: Ja.
3: Nou, wat ik heel erg vind is als je zeg maar staat af te wassen en er komen mensen binnen dat ze niet groeten.
0: Ja, dat hoort er toch een beetje bij wat jou betreft?
3: Ja, weet je, het is toch een beetje herkenning van hey, ik zie jou gewoon normaal. Je groet iemand als je iemand ziet.
0: Ja.
3: En wat ik ook heb is zeg maar als mensen een stuk afsnijden, dat ze zeg maar door jouw voortuin lopen.
1: Je voortuin?
3: Ja, weet je, jouw plekje, weet je wel. Dat ze dan een stukje afsnijden. Dan denk ik, dat doe je. Je loopt thuis ook niet bij je buren door de voortuin, omdat je dan sneller bij je eigen voortuin bent. En ik had er nog eentje op
1: gegeven. Ja, die was.
3: Oh, die was, ja. Dan ga je zeg maar, dan heb je was in de wasmachine. Dan staat er, dat duurt 50 minuten bij ons. Ja. En dan gaan mensen alvast jouw was uit de wasmachine halen.
1: Ja, ik ben zo iemand, Jenneke.
3: Oh, dat vind ik zo...
1: Ja, maar dan moet jij er maar zijn als hij afloopt.
3: Ja, je komt aanlopen en dan zie je iemand... Nee, echt niet. Oh, dat is echt niet. Nee, echt niet.
1: Dankjewel, Jenneke.
3: Graag gedaan.
1: En een fijne dag.
3: Jullie ook.
1: Hoi, hoi. Ik wil ook nog even naar Erik. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, we hebben geen Erik meer aan de lijn. Oh, dan heb ik nog wel een paar audio-appjes hoor. Wat dacht je van deze? Eens even kijken wat hier binnenkomt.
4: Het meest vervelende op een camping is de snurkende buurman. Ja. Of vrouw.
0: Ja, oké, helder. En tot slot dan deze nog even.
5: Alles op de camping is één grote ergernis. Daarom ga ik dan mooi niet meer naartoe. Groetjes, fijne uitzending, Patrick.

0: Mr. Bruce Springsteen. Dancing in the Dark.
1: En nog heel even Sandra, die heeft nog een kapeerergenis. De rokende poeper. Ja, mensen die alleen kunnen kakken met een sigaret en dat op de camping ook doen. Nou ja, en dan zit je er later in de dubbele stank. Ja, dankjewel Sandra.
2: De rokende
1: poeper.
2: Ja, hier komen we niet meer overheen. Laat maar gewoon richting het weer gaan. Het begint regenachtig. Daarna wisselen zon en buien elkaar af. 19 tot 22 graden. Nou, Rijn.
3: Ja, ik laat me niet uit de tent lokken.
2: Oké. Okay. Hey. Heel scherp. Wat gebeurt er op de weg?
3: Nou, de dagelijkse files keren terug in de regio Noord. In de rest van Nederland is er niet echt sprake van een ochtendspits. Maar dus wel op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en Knooppunt Zaandam ben je 10 minuten langer onderweg. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt een afgesloten rechte rijstrook op de A10 Noord, net na de Koentunnel. De rechte rijstrook is dus dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem zijn ze bezig aan de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Betekent 10 minuten vertraging. En tot slot de N247 Horen richting Amsterdam. Tussen Volendam en het Schouw heb je 15 minuten oponthoud.
2: En hier is Carmen met het NOS Journaal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeker een derde van de moeders die een zeer vroeggeboren baby hebben gekregen leidt aan posttraumatische stress. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC en het Erasmus MC. De zoon van deze vrouw werd ook veel te vroeg geboren en ook zij kreeg daarna klachten.
5: Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. Het gevoel had dat ik overal controle op uit moest oefenen. En ik stond eigenlijk voortdurend aan. En dat gevoel is, ook toen hij na 3 maanden thuis kwam, was dat niet verdwenen.
4: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeggeboren kinderen in kaart wordt gebracht. De uitwedstrijd van Ajax donderdag tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League wordt niet op tv uitgezonden. Normaal zijn de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs op Ziggo Sport te zien, maar die zender laat weten dat de wedstrijd van donderdag niet in het pakket zit. Ajax-fans kunnen via een livestream naar de wedstrijd kijken, maar moeten daar wel €5 voor betalen. Ziggo heeft voor deze wedstrijd namelijk de rechten niet. De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht, en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie met de mens doet. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld, en dat is volgens deze deelnemster wel even schakelen.
6: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
4: De ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit.
2: Ik zou bijna zeggen, als beloning moet je nu ook gewoon een keer de ruimte in mogen, maar dat dan weer niet.
4: Nee, dat doet ze dan weer niet, maar ze gaat wel robots ontwikkelen, geloof ik.
2: Oh, dat is dan wel weer heel goed. Iedere ochtend kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En jij kunt meedenken als je goede suggesties hebt voor platen. En vandaag
7: een plaat voor
4: Italiaanse nonnen die strandbedjes en parasols verhuren. Ja, ze doen dat al sinds de jaren 70 om geld op te halen voor liefdadigheid. Maar de Italiaanse gemeente Spotorno heeft nu gezegd, ook jullie moeten je aan de lokale en Europese regels gaan houden. Ze moeten de stranden vrijgeven en dan worden ze afhankelijk van giften van strandbezoekers. Of ze moeten, net als andere ondernemers, gaan meedoen aan de aanbestedingen. Nou, de nonnen zijn daar woedend over en ze hebben nog tot het najaar om een knoop door te hakken.
2: Ja,
1: hoe woedende nonnen op je dak. Daar moet je niet aan denken. Hè? Dat is, als ik aan religie denk en muziek, ja, dan denk ik aan Madonna. Like a Prayer.
4: Oh ja. I Have a Little Faith in Me, dacht ik, John Hyatt.
2: Ik dacht iets nieuwer, Hozier, Take Me to Church.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
2: Maar waar denk jij aan? Deze nonnen moeten dus hun business opgeven van het verhuren van strandbedjes. Heb je daar een goede suggestie voor een plaat bij? Dan mag je die doorgeven via de NPO Luister. Wie kiest er vandaag ook weer?
1: Ja, dat ben ik. En mag je ook over

0: Ja, in mijn hoofd blijven ze toch in ieder geval de komende tijd nog steeds onlosmakelijk verbonden met het grote vreemdgaan-incident bij het concert. Iedere keer zie ik weer die kerel wegduiken.
1: Op dat scherm.
0: Ja, ja, ja.
2: Kisscam.
0: Ja.
3: Een plaat voor.
0: Ja, en vandaag zochten wij een plaat voor.
2: Italiaanse nonnen die eigenlijk geen strandbedjes en parasols meer mogen verhuren.
4: Ja, veel de Lady Smiles komt binnen van de Golden Earring. Dat is natuurlijk met die clip, hè, met die non. Dat werd ook aangevraagd door ene Dick. En misschien is dat wel Dick Maas, want volgens mij maakte die clip, hè?
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, ja, ik zie ook de Four Non-Blondes.
4: Leuk. Ja, de Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk zie ik dan nog. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Oh, vrolijk.
0: De jeugd van tegenwoordig met Manon.
2: Jesus, he knows me, van Janis.
4: Ja, dat is ook een goeie. Sing Hallelujah. Maar ik ga voor je. Het is wel een woordgrap geworden op non, rien a changé. Van les poppies. Dat is toch ook vrolijk?

0: Nieuw van Editors, The Rush, hoorde je zometeen. Spelen we Slimmer dan de Sterren, waarin een BN'er het opneemt tegen een echte ster, namelijk een van onze luisteraars. En de BN'er van vandaag is een zangeres.
1: Ja?
0: Die een hele waslijst aan topsongs op haar naam heeft staan.
1: Oh.
0: Hofleverancier.
1: Is dat niet aan mij?

0: Love, lift us up where we belong. Is mooi terugpak op jouw feitje van vandaag, toch?
1: Ja, dat ging over Dirty Dancing.
0: Ja.
1: The Time of My Life werd natuurlijk gezongen door Bill Medley en Jennifer Warnes. En die zingt ook dit, maar dan met Joe Cocker. En het komt ook nog uit de film.
2: Slimmer dan de sterren.
0: Iedere dag neemt een van onze luisteraars het op tegen een BN'er. Maar onze luisteraar is natuurlijk de echte ster. En vandaag is dat niemand minder dan... Lucie!
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Lucille. Wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik ben verzorgende IG in de wijkzorg.
0: En wat is IG? Of weet Roelof dat wel?
1: Nee.
3: Nou, het is eigenlijk zeg maar een beetje dat ik ook verplicht technische handelingen mag doen.
0: Nou, zag ik laatst een voorstukje van een documentaire voorbij komen van iemand die vrij jong was en die moest stage lopen in zo'n soort sector waar jij ook in werkt. Die zei, ja, maar ik ga dat toch allemaal niet doen. Ik vind dat allemaal veel te gevaarlijk. En die mensen zijn niet aardig. Het kan af en toe best zwaar werk zijn, lijkt mij.
3: Het is het ook, maar het geeft je zoveel energie. En ik vind het hartstikke leuk. Sinds de dag dat ik daar ben begonnen, wil ik er ook niet meer weg.
0: Nou ja, lekker. En wie is je leukste cliënt?
3: Oeh, dat zijn er zoveel.
0: Ja? Je hebt er niet eentje die eruit schiet waarvan je denkt... oh ja, iedere keer als ik naar mevrouw dit of dat mag?
3: Nee. Het zijn er zoveel die echt gewoon die lach op je gezicht toveren ook.
0: Jij gaat het vandaag opnemen tegen een zangeres in ons spelletje. Zangeres, onthul jezelf.
4: Hey allemaal, ik ben Blackbird en ik ga voor het eerst meedoen aan deze quiz. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen idee of ik hier goed in ben. Maar ik ga deze natuurlijk wel proberen te winnen.
1: Blackbird, ook wel bekend als Merel Koman, want dat staat in haar paspoort. Als meisje wilde ze de zesde Spice Girl worden. Daar is haar droom begonnen. Leuke fun fact.
0: Je krijgt 5 vragen in 5 vaste categorieën. 5 seconden om te antwoorden. En als je evenveel of meer vragen goed beantwoordt dan Blackbird... dan krijg je onze gladgepolijste sterrenprojector. Jij beantwoordt de vragen als eerst. Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
0: Daar gaat hij, Lucille.
3: Kom maar op.
2: Entertainment.
1: Welke actrice speelt de vrouwelijke hoofdrol van Rose in de film Titanic?
3: Die moet ik passen.
2: Sport.
1: Wie is de huidige Olympisch kampioene schaatsen op de 1000 meter bij de vrouwen?
3: Jutta Leerdam.
2: Muziek.
1: Hoe heet de in 2022 overleden zanger van Doe Maar?
3: Henry Vrienten.
2: Geschiedenis.
1: In welke Oekraïense stad vond in 1986 de grootste kernramp uit de geschiedenis plaats?
3: Chernobyl.
2: Eten en drinken.
1: En wat is een gaufre de Liège?
3: Pas.
1: Zei ik het wel goed, Daniel?
0: Je zei het prachtig, gaufre de Liège. Ja. We gaan kijken hoe Blackbird het ervan af heeft gebracht. Die eerste vraag, dat ging over wie Rose speelde in de Titanic. Jij paste hem. Blackbird?
4: Ja, die weet ik. Dat is Kate Winslet.
0: Ja, en daarmee heeft zij een puntje gescoord. Huidig Olympisch kampioene schaatsen op de 1000 meter voor vrouwen. Jij zei Jutta Leerdam.
4: Oh, ik zie het zo voor me. Ik heb het gekeken met mijn vader. Oh, dat zou ik moeten weten. Oh, hij gaat heel teleurgesteld zijn, maar ik ben heel slecht in deze namen. Nee, ik weet het niet.
0: Nou, en daarmee staat het toch weer 1-1, Lucille.
3: Nou...
0: Vervolgens, de zanger van Doe Maar. Nou ja, je kan je voorstellen dat zangeres Blackbird dit weet. Jij zei Henry Vrienten, Blackbird.
4: Henny Vrienten. Natuurlijk.
0: Jazeker, Henny Vrienten. Helemaal correct. Daarmee staat het 2-2. En dan de ergste kernramp uit de geschiedenis. In 1986 vond die plaats. Jij zegt Chernobyl.
4: Oeh, ja. Dat is Chernobyl.
0: Ja, natuurlijk. Chernobyl. 3-3. Dat betekent dat het op dit moment gelijk staat. Zoals het er nu voor staat, win je gewoon een sterrenprojector.
3: Spannend.
0: En dan de laatste, die gaufre de Liège. Jij had echt geen idee wat dat was?
4: Ik weet het niet. Ik spreek ook niet zo goed. Je ne parle pas de français très bien.
0: Het was een Luikse wafel, maar allebei fout. Dat betekent nog steeds 3-3 en dat betekent dat je een sterrenprojector wint. Yeah! Ja, want even goed of beter als Blackbird betekent dat jij wint... en je krijgt die gladgepolijste sterrenprojector. Maar dat is niet alles.
1: Nee hoor, je krijgt ook nog een prachtig certificaat... waarop staat dat jij even slim bent als Blackbird.
3: Oh, wat leuk.
0: Komt jouw kant op en ze wil ook nog wat tegen je zeggen.
4: Nou, gefeliciteerd. Ik vind dat je het helemaal verdiend hebt. Ik had Jutta Leerdam echt wel geweten. Maar het was gewoon toch net ietsje spannend.
0: Nou ja, bij deze. Gefeliciteerd.
3: Wat leuk, dankjewel.
0: En Henny, die gaan we ook nog even voor je draaien met Spoorverliefd.
3: Super.

0: Op Spoorverliefd van Doe Maar hoorde je.
1: Is het een vogel?
2: Nee. Nee.
1: Is het een vliegtuig?
3: Nee.
1: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel.
4: Ja, ik heb iets. En ik vind het grappig. Komt-ie.
5: Kom maar, ik heb broodje. Heb je een broodje, kom maar.
0: Zo,
4: Nou, de stemming zit er goed in. Ja,
0: wacht even, ik zag van het weekend iets voorbij komen over iemand... en die was een record aantal broodjes aan het verkopen vanuit zijn foodtruck. Die probeerde een record te verbreken.
4: Ik vind het helemaal goed.
0: Ja?
4: Ja hoor. Dus ik ga een broodje voor jou smeren.
0: Radio 2. Heel lekker, doe maar iets met filet of zo.
4: Met filet? Ster.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
0: Goedemorgen, 1 minuut over 8. Je luistert naar de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op met nu het laatste nieuws door Carmen Verheul.
4: Goedemorgen, er is weer ingebroken in een brandweerkazerne. Dit keer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De inbrekers gooiden straatstenen door de ramen en namen gereedschap mee... dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om auto's open te knippen. Die spullen zijn veel geld waard. In het hele land zijn brandweerkazernes al langer doelwit van dieven. Er is al zeker 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken.
0: Even los van dat het veel geld waard is, maar we hadden het hier laatst op de redactie over. Het schijnt dus ook dat ze die dingen die worden gebruikt om auto's open te knippen... gebruiken ze dus ook om winkelpanden open te knippen en van die grote rolluiken open te...
4: Ja, precies. Ze doen er allerlei criminele dingen mee eigenlijk. Ik heb ook laatst gezien dat ze bij laadstations de kabels hebben doorgeknipt. Zeg maar, elektrische auto's.
14: Ook met zo'n unit.
0: Voor het koper.
4: Ja, van het koper. Die hele dikke kabels worden er misschien ook wel mee doorgeknipt. Het kabinet en Pro liggen nog mijlen ver uit elkaar. Gisteren spraken ze met elkaar over de begroting. Pro wil per se dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. En geeft het kabinet de schuld als er geen meerderheid wordt gevonden voor de financiële plannen.
15: De vraag is of het kabinet bereid is om zover te gaan. Of zij het op een crisis laten uitdraaien. Kijk, het kabinet is op zoek naar meerderheden. Die hebben ze niet. Als het misgaat, dan ligt die verantwoordelijkheid bij deze partijen. Die hebben gekozen voor het experiment van de minderheidskabinet. Dat was niet nodig geweest. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat we tot elkaar komen. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij het kabinet.
4: Na de dood van een meisje in Brazilië heeft het bedrijf Discord de functie voor livestreamen voorlopig uitgezet. Het meisje van 13 pleegde zelfmoord tijdens een livestream, mogelijk onder druk van anderen. In Brazilië was er kritiek op het Amerikaanse bedrijf dat te weinig zou doen om kinderen te beschermen. Michael uit Beek en Donk heeft een wereldrecord te pakken. De afgelopen 3 dagen smeerde hij non-stop broodjes in zijn foodtruck. Omroep Brabant sprak hem tijdens zijn recordpoging.
16: Nou, fysiek sta ik eigenlijk best goed voor. Ik voel me best goed. Alleen mentaal, het is gewoon allemaal heftig. Ik vind het nog steeds zo leuk. Ik heb wel heel erg veel zin om dadelijk in de douche te springen... en vervolgens in bed te gaan liggen. Schat, het is geen moment geweest dat er niemand voor de truc heeft gestaan.
5: Kom maar, ik heb broodje.
2: uur heb je moeten wachten op je broodje.
14: Wij staan dus 5 uur in de rij. Wij dachten van de lunch, maar...
2: Het is diner geworden.
14: Ja.
4: Ja, ze hebben er echt doorheen gesleept, al die mensen. Die stonden daar dus ook gewoon 's nachts. Michael deed zijn wereldrecordpoging niet alleen voor zichzelf. Van ieder verkocht broodje gaat een deel naar de kindervakantieweek in Pekentong.
0: Ja, ik vond het mooi om te zien. Ik had even die livestream aanstaan van het weekend. En hij, niet alleen was hij gewoon nog de broodjes aan het smeren, maar zelfs toen hij al 2,5 dag onderweg was, was hij dus ook, nam hij nog de tijd om zijn hele foodtruck tussendoor gewoon ook schoon en netjes te houden en zo. En even overal een doekje overheen. Lekker bezig, Mark. Ja,
4: Rob Geus kon gewoon nog langskomen.
0: Zeker weten.
4: Het weer overwegend bewolkt. Vooral tijdens de ochtend valt geregeld regen. In de loop van de dag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt een graadje of 20.
0: Dankjewel, Carmen. En dan de situatie op de weg met Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. We hadden het zojuist al even over de regio Noord, dat daar de eerste dagelijkse files weer verschijnen, maar ook Brabant en Gelderland beginnen mee te tellen. Er staat nu zo'n 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Dat komt door een ongeluk. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt een afgesloten rechterrijstrook op de A10 Noord, net na de Koentunnel. De berger is inmiddels ter plaatse en naar verwachting wordt de rijstrook zo vrijgegeven. Maar op de Ring Noord richting Haarlem loopt het verkeer nu nog 10 minuten vertraging op. De A50 Os richting Arnhem, daar is de rechterrijstrook dicht tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Het komt door gaten in de weg en daarom heb je 20 minuten oponthoud. De A325 tot slot Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf is je vertraging 15 minuten.
0: Dankjewel.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
18: Oei!
19: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: En alle Ariel, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes! Hamster!
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu... Voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
23: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
24: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
26: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
28: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus 2026. Het CBS is de organisatie die alles in Nederland onderzoekt en meet. En ook onze relatiestatus. En wat blijkt, we zijn steeds vaker single dan dat we dat vroeger waren. Vooral mensen onder de 25 of boven de 75 leiden vaker een alleenstaand bestaan. Een latrelatie is dan wel weer in trek. Dat is dat je apart woont. Dat je ervoor kiest om wel de liefde met elkaar te bedrijven. Maar dat de ene keer in het ene huis en de andere keer in het andere huis te doen. Eerder deze uitzending spraken we met relatietherapeut Nienke Nijman. En zij legt uit waarom mensen ervoor kiezen om niet samen te wonen met hun geliefde.
1: Tot de 25 jaar is er een hele grote groep die een latrelatie heeft. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon allemaal mensen die wel een relatie hebben, maar niet samen wonen.
2: Die op kamers wonen.
1: En daarnaast zijn er absoluut wel een boel mensen die bijvoorbeeld nadat ze uit elkaar zijn met de ouder van hun kinderen. En die krijgen dan vervolgens weer een relatie. En die besluiten heel bewust om niet samen te gaan wonen. Zodat ze wel elkaar kunnen blijven zien.
2: Ja, ben je helemaal blij bij. En misschien ook wel blij op relatiegebied. Het WK hockey is in volle gang. En de Oranje Mannen die komen vanavond voor de tweede keer dit toernooi in actie. Zondag was hun eerste wedstrijd. Die wonnen ze overtuigend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. En vanavond staat de tweede wedstrijd dus op het programma. Nederland-Argentinië. En ongetwijfeld zit onze premier Rob Jetten dan op de tribune. Want zijn verloofde Nicolas Kienen die zit in dat nationale Argentijnse hockeyelftal. En dan is de grote vraag natuurlijk: voor welk land is Jetten? En staat hij te juichen in een oranje shirt of heeft hij het tenue van de Argentijnen aan?
0: Had hij vorige keer, tenminste, ja, toen was het Argentinië tegen een ander land, en toen had hij wel een Argentijns tenue aan.
2: Ja,
0: Jetten. Dus
2: ja,
0: hij
2: ja,
0: heeft
2: ja,
0: er wel
2: ja,
0: een.
2: Ja, maar hij is wel de premier. Hè? Nou, volgens het AD zal Jetten vanavond geen Argentijnse shirt dragen, maar hij heeft wel een wens voor vanavond.
3: En als het dan toestaan dat mijn partner één keer voor Argentinië scoort, dan heb ik thuis ook niet te veel ruzie.
4: Als Nederland er maar minimaal dan twee maakt.
3: Precies.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet. Ik denk dat hij ons een beetje naar de mond praat. In ieder geval als het om dit onderwerp gaat. Het zou zomaar kunnen dat Nederland binnenkort een artiest met internationale allure rijker is. Want de Nederlandse Brooke Lynn die doet namelijk mee aan de Amerikaanse zangwedstrijd America's Got Talent. Ze komt uit Voorst in Gelderland. Ze is pas 23 jaar, maar ze kan zeker prachtig zingen, hoor.

0: De Amerikanen zijn wel gecharmeerd van deze Nederlandse Brooklyn. En vandaag beginnen de liveshows van America's Got Talent. Dus zet hem op. En straks duiken we de politiek in. Dit keer niet over welk shirt Rob Jette aan gaat hebben. Of misschien ook wel.
1: Ja, wel, ja.
0: Want het schijnt dat de compleet casual dag geschrapt is. En het moet nu een smart casual dag worden. Nou, hoe dat zit, dat vragen we zo meteen aan onze binnenhofluisteraar Peter K. Naar Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover.

0: Blijft toch apart, hè, dat er tegenwoordig gewoon platen zijn die populair worden vanwege memes. En zo ook deze van Juste Jackstyle, Turn the Lights Off. Het gaat over dat is die video van John Hamm, die in blauw licht staat, hij een beetje zo met zijn ogen dicht te dansen.
1: Ja.
0: En daar kan je dan allerlei onderschriften onderzetten van, bepaalde gevoelens. Als je heel erg lekker voelt bij iets, weet je. Bijvoorbeeld jij als je een pak hopjesvla naar binnen werkt.
1: Bestaanszekerheid, minderheidskabinet, over links of over rechts. Allemaal termen die we even een tijdje niet gehoord hebben. Maar ze zijn er weer hoor. Want vandaag komen ministers en staatssecretarissen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. En politiek verslaggever van BNNVARA, Peter Kay, de man die Den Haag beter kent dan zijn eigen broekzak, die is erbij. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen, Roelie. Hoe is het met jou, jongen?
1: Goed, Peter. We kennen elkaar nog van Radio 1. Peter is een van de weinige mensen die Roelie mag zeggen.
0: Ja, die tuinman van laatst ook al.
1: Ja, precies. Vandaag de officiële start dus van het politieke jaar. Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou, vandaag kun je vooral verwachten dat het kabinet alle positiviteit gaat uitstralen die ze maar kunnen verzinnen. Want ze gaan bij elkaar komen op het Catshuis. En dan gaan ze een paar uur met elkaar praten. De officiële start van dit nieuwe jaar, het nieuwe politieke jaar. Allemaal vrolijk, zongebruik, terug van vakantie. En dan worden de mouwen opgestroopt en dan gaan ze er tegenaan.
0: Maar normaal was het toch altijd met die rare shirts en zo, die funky dresscode, yeah. Dat ze dan ook echt gekke Hawaii-shirtjes aan hadden en zo.
2: Ja, dat is onder Mark Rutte ingevoerd en dat heet smart casual. En smart casual betekent eigenlijk dat je aan mag trekken wat je wil. En er was een hele, daar maakten sommige mensen echt een bespottelijke vertoning van. Stef Blok heeft daar een enorme reputatie op gedaan door het dragen van een roze polo die veel te wijd zat en door de roze buitentent werd genoemd. En Bobke Hoekstra en Hugo de Jonge die konden er ook wat van met verkeerde shirtjes en polootjes. En natuurlijk die altijd aanwezige schoenen van Hugo de Jonge. Het was altijd een beetje een gekke sessie. Afgelopen keer dat ik er was, vorig jaar in de Catshuistuin, was het al een stukje anders. Toen waren ze eigenlijk heel erg netjes gekleed. En de dames in prachtige jurken en zo. En ik ben enorm nieuwsgierig hoe ze zich van dit jaar gaan kleden. En wat ze daarbij willen uitstralen. Ik denk dat het wel een soort semi-officieel wordt. Maar goed, het heet een smart casual. En ze zijn helemaal vrij. En ik verheug me dus vooral op gekke polo's in rare kleurtjes. Ik hoop dat ze dat weer voor elkaar weten te krijgen.
1: Het gaat ook over de inhoud misschien wel, zou je denken. Want over 2 weken moet de begroting af zijn. En we hoorden net al bij Carmen van, ze liggen nog wel een beetje uit elkaar met Pro bijvoorbeeld. Gaat het lukken?
2: Nou, dat is heel erg de vraag. Want gisteren zijn ze inderdaad wel begonnen eindelijk met onderhandelen met oppositiepartijen. En de conclusie was, met Jesse Klaver, het gesprek, de verschillen zijn levensgroot. Dat lijkt muurvast te zitten op dit moment. De gesprekken met Jaar 21, die plaatsvinden vonden via een videoverbinding, omdat Joost Eerdmans, de fractieleider, nog met vakantie is. Dat was heel constructief. Dus dan lijkt het alsof ze met de rest aan het flirten zijn. Ja. Maar dat is veel ingewikkelder dan met Pro. Want Pro heeft eigenlijk één grote eis, en dat is 6,5 miljard bezuiniging op de sociale zekerheid schrappen. Als ze dat zouden doen, dan zijn ze in één keer klaar. Want met Pro kunnen ze ook de Tweede en de Eerste Kamer allebei doorkomen.
1: Ja, dan hebben ze overal een meerderheid, inderdaad.
2: Ja, en dat is via die rechterkant veel ingewikkelder. En dat moet er met veel meer partijen.
1: Ja.
2: Al voegen ze misschien, dus blijkbaar, zeggen ze van constructieve gesprekken.
0: Maar zo'n Jezus gaat er natuurlijk hartstikke voor liggen, lijkt mij.
2: Nou, die gaat natuurlijk, die wil niks met Pro te maken hebben, zoals je weet. Dat is, ja. Die wil ze niet mee regeren. De VVD voelt er natuurlijk helemaal niets voor om zo'n grote bezuiniging te gaan schrappen. En dat is eigenlijk, zitten die partijen muurvast, staan die zijn loodrecht tegenover elkaar, hè, VVD en Pro.
1: Ja, en Peter, stel dan dat het helemaal niet lukt, wat dan?
2: Nou, dan wordt het allemaal vooruitgeschoven. Dan komt er, wat we nog nooit hebben meegemaakt, een begroting die niet op steun van de Tweede Kamer kan rekenen. Dus dan heeft ze, we hebben een minderheidskabinet, dat zijn we niet gewend.
1: Ja.
2: Dus dan komen die met een begroting waar zij het dan over eens zijn. En dan gaan ze die met Prinsjesdag indienen. En dan komen de algemene beschouwingen. En dan gaan al die oppositiepartijen erop schieten. En dat gaat daarna nog wekenlang door, want elke begroting wordt ook apart behandeld. Dus de begroting van ieder ministerie. En dan kunnen die oppositiepartijen gaan trekken aan die begrotingen.
1: Dan gaan ze het aanpassen. En uiteindelijk zijn we weer weken en weken verder. Maar eerst is vandaag gekke bloesjesdag.
2: En vandaag is er dan gekke bloesjesdag. En dan heel erg vrolijke dag. Vanaf morgen wordt het allemaal weer zwaar en somber, zoals de politiek.
1: Ik zelf ook wat leuks aan, hè?
2: Maar houd het een beetje leuk aan, Roebie. Ik mis je wel op Radio 1, hoor.
1: Doei. Dankjewel, Peter K.
3: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Adele, Chasing Pavements. Op een regenachtige dinsdag, maar straks wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt 19 tot 22 graden vandaag. En bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is een appje voor je binnengekomen. Mannen van de morgen, zouden jullie aan Rijn eens willen vragen waarom er op de A27 van Zuid naar Noord maar 70 mag worden gereden tussen Almkerk en de Merwedebrug? Het is best link namelijk, groetje van Arnoud.
1: Ja, dat snap ik. Nou, ter hoogte van de Merwedebrug rijdt het langzaam. Er geldt een snelheidsbeperking doordat er meer verkeer op de weg is. Van Noord naar Zuid ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. Dus ik heb niet echt een hele sappige reden, maar dit is het.
0: Oké, gewoon vanwege file. Dus is er meer file?
1: Er is zeker meer file, bijna 200 kilometer. Op de A16 bijvoorbeeld, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 minuten langer over. Gaten in de weg op de A50 richting Arnhem veroorzaken vertraging tussen Heteren en knooppunt Grijshoord. 20 minuten extra, omdat de rechte rijstrook dicht is. Een ongeval op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daarom ben je 10 minuten langer onderweg tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik. En dan nog de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel, Rijn. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als een baby te vroeg wordt geboren, kan dit bij de ouders leiden tot stress. En zoveel stress zelfs, dat er sprake kan zijn van een posttraumatische stressstoornis. Deze moeder had er ook last van nadat haar zoon veel te vroeg werd geboren. En ze merkt dat ze jaren na die geboorte nog steeds niet graag in ziekenhuizen komt.
3: Ja, daar word ik natuurlijk niet zo vaak mee geconfronteerd, gelukkig. Maar 2 jaar geleden heb ik voor het eerst weer een intensive care voor baby's bezocht. Dit keer gewoon om foto's te maken. En ik merkte eigenlijk direct, zodra ik de alcohol rook om mijn handen te desinfecteren en al die geluiden weer hoorde, dat ik helemaal teruggeworpen werd in die tijd. En ik heb daar ook echt een paar dagen weer last van gehad toen.
2: Zeker een derde van de moeders van te vroeggeboren kinderen heeft last van PTSS. En bij de vaders is dat 1 op de 6. Shakira heeft beloofd om te helpen na de aardbeving in Colombia. Ze heeft een stichting die ingestorte scholen gaat herbouwen. De schade van de aardbeving wordt volgens de president geschat op 8 miljard euro. Maar dat wordt waarschijnlijk meer omdat veel getroffen gebieden moeilijk te bereiken zijn. De politie in Amsterdam probeert er nog steeds achter te komen. Neem me niet kwalijk.
0: Gezondheid, Carmen.
2: Ja, de politie in Amsterdam probeert er nog steeds achter te komen wie een man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij had een hersenbloeding en kan nog maar 2 woorden zeggen: nonsense en definitely. De politie weet alleen dat hij in een boeddhistische gemeenschap de bijnaam Lucky had. En op het Waterloopplein staat hij bekend als Chris de Canadees. Nou, de politie heeft nu beelden van hem gedeeld in de hoop dat iemand toch iets meer weet over deze man. En in de hoofdstad is gisteren feest gevierd dat al bestaat sinds de middeleeuwen, Hartjesdag. De inwoners noemen het ook wel het carnaval van Amsterdam.
4: Als mannen en de mannen verkleed als vrouwen. Dat is eigenlijk de optie of het idee van Hartjesdag.
5: Maar dat hoeft niet. Kom gewoon zoals je gekleed wil gaan.
6: We zijn als bruidspaar.
7: Ja, ik vier het jaarlijks. Ja, zeker. En dit is het beste feestje.
2: Ja, en de mooiste outfit wordt overigens beloond met een prijs.
0: Ja, en ondertussen stromen er weer allemaal vragen binnen voor jou, Carmen. Deze die komt van Dolf. Carmen, hoe vaak moet je eigenlijk afspreken met iemand die steeds zegt, we moeten echt snel weer iets doen, maar die zelf nooit een datum voorstelt?
2: Dat is wel heel herkenbaar. Ja. Ik denk dat iedereen in zijn omgeving wel zo iemand heeft, dat je altijd het gevoel hebt dat je zelf het initiatief moet nemen.
0: Ja.
2: Dat als jij niet zegt, wanneer spreken we nou zo af, dat dat dan helemaal doodbloedt.
0: Het voelt soms ook wel een beetje als afpoeien, hoor. Zeg maar, ja, nee, we moeten echt snel weer een keer.
8: Ja.
2: Wat doe je dan?
0: Ja.
2: Ja, ik zou zeggen, als je toch al zelf niet zeker bent van die vriendschap, dus je hebt eigenlijk ook zoiets van, ja, het maakt mij eigenlijk ook niet meer uit dat we elkaar niet meer zien, gewoon niet meer reageren.
0: Oh ja, jij bent gewoon
9: keihard.
0: Hou je er een grote cirkel aan vrienden op na?
2: Nou, je kunt ook voor kwaliteit kiezen in plaats van kwantiteit. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die je wel graag in je leven wilt houden.
0: Ja.
2: En die het dan ook een beetje laten afweten, maar daar zou ik dan nog wel heel veel energie in steken. Dus dan zou ik gewoon toch denken, joh, niet aan ergeren. Gewoon zelf steeds even een datum voorstellen, net zolang tot je hebt afgesproken. En als je elkaar dan weer ziet, is het dan ook wel weer heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, als je die momenten wil koesteren, gewoon zelf het initiatief nemen, niet te veel zeuren.
0: Daniel. Marcel en Roelof. Ik denk dat we sowieso het advies voor niet te veel zeuren lekker de dag in mee kunnen nemen.
6: Ja, absoluut.
0: Rag & Bone Man hoor je zo meteen.

0: me. Rag & Bone Man, Yuma.
1: Goeie plaat.
2: Een heel goede plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Ja, nou, het is niet alleen een goede plaat, het is een goed album. Het is het album Sunshine van de Britse act Jungle. Ze stonden al 3 keer op Lowlands, worden veelvuldig gedraaid tijdens de Soul Night hier op NPO Radio 2. En dat album dat is net uit. En dit is de titeltrack, die heet Sunshine van Jungle. En die moet je even gehoord hebben.

0: tien voor negen.
1: De rondvraag.
0: En heeft er nog iemand iets voor de rondvraag?
2: Ja, heb ik wat voor de rondvraag? Zeker heb ik wat voor de rondvraag, want ik maak me best wel zorgen. We hadden het eerder vandaag over de blanke vla.
0: Ja, die verdwijnt, hè?
2: Die gaat eruit en dat is omdat mensen dat eigenlijk niet meer eten.
0: Ik was een van de weinigen.
2: Ja, het is een vrij basale vla, de blanke vla. Ja, er zit niet zoveel smaak aan. De mensen kiezen meer voor uitgesproken smaken. De appelkaneelvla, stroopwafelvla, bolletjesvla. Dus de blanke vla wordt uitgefaseerd. Ik ben zelf een groot verbruiker van hopjesvla.
0: Ook lekker.
2: En ik heb het ook gevoel dat ik een van de weinige mensen ben die dat nog eet. Het is ook alleen nog maar het kopen van die kleine pakken. Mm. Dus ik dacht, ja, is de hopjesvla de volgende in deze domino? Dus ik wil graag even inchecken bij Zuivelkoning en Vla-fluisteraar Evert Schoenhagen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dat is
3: een mooie titel.
2: Ja, zeker. Ja, Vla-fluisteraar. Hey, is de hopjesvla de volgende?
3: Ja, het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, die hopjesvla. Ja, weet je, zo'n product wat wij van vroeger nog kennen. Mm-hmm. Ja, ik ben ook al bijna 20. Is voor ons natuurlijk heel bekend vanuit onze jeugd vandaan. Maar die jeugd tegenwoordig, ja, die eet liever andere dingen.
0: Dus het is eigenlijk niet hip genoeg? Er moeten bolletjes in of kleuren, ja, maar swirls of weet ik veel wat allemaal?
3: Ja, dat lijkt me een beetje toch. Een beetje diamantijntjes, leuke dingen.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk lekker het maken, absoluut. Maar weet je, een hopje, dat is een snoepje.
0: Ja, en dat weten, ook, dat weten kinderen van tegenwoordig niet eens meer wat een hopje is.
3: Nou, ik denk dat je oude snoepje gaat bedoelen dat je er wat tegenkomt, ja. Maar staat er nog een supermarkt?
0: Ja,
2: volgens mij ook niet meer. Maar ja, hopjesvla leent zich niet voor tierlantijn, hoor. Maar je kunt het wel, geloof ik, makkelijk zelf maken ook, hè?
3: Ja, heel makkelijk. Weet je, als je de hopjes kan vinden, is het nog helemaal makkelijk. Maar je kan ook eens een beetje suiker in de pan branden. Dus kun je maar karamel van. Die karamel, daar zit die melk bij op als die mooi bruin is voor die karamel. En dan laat je de karamel oplossen in melk en dan maak je je vla van.
0: Karamel in melk en dan vla.
2: Nou,
0: dat is het proces.
2: Ga ik dat doen.
0: Dankjewel, Evert.
3: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne dag nog.
3: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ga jij ook echt de moeite nemen om karamel op te lossen in melk?
2: Ik denk het wel. Dan word ik de volgende Godfather. Dankjewel, Adriaan, voor deze tip in de app.
0: Dat is echt slecht.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight. Nog even terugkomend op het Vla-verhaal net met Evert Schoenhagen die we aan de lijn hadden. Hij is dus tegenwoordig zuivelinspecteur. Maar ik hoorde van de redactie dat hij dus blijkbaar vroeger patissier was. Ja. En toen bleek hij allergisch te zijn voor meel.
1: Oh, dat is heel onfortuinlijk.
0: Ja, toen is hij maar de zuivel ingegaan.
1: Kom nog een uitstekende tip binnen van John trouwens, voor mocht de hopjesvla verdwijnen. Evert gaf net al een tip, maar John zegt, koop gewoon karamelvla en gooi er oploskoffie bij.
0: Ja, maar karamelvla heb ik dus ook het gevoel, dat is ook een te simpele smaak, is ook langzaam aan het verdwijnen. Ja,
1: wordt alles ons eraf gepakt?
0: Nee, er is één ding wat blijft. Eén iemand die ons iedere ochtend verblijft met mooie muziek. En zijn naam is
1: Bartney Spears.
2: Iemand noemt de piano te spelen, is het wel wat Britney Spears.
0: Nee, dat kunnen we beter aan jou overlaten, inderdaad.
2: Ja, ik ben allergisch voor gitaar, dus daarom speel ik piano. De eerste van het programma is deze.

0: Ja, prachtig.
1: Lekkere opener ook.
0: Prachtig. Ja, weet jij ook welke plaat dit is? Dan kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. Dan kun je zingen. Spoken word. Boeren. wat je dan ook maar alles mag.
2: Harp.
0: Ja. Mocht je je harp in je auto bij hebben, dan kun je even een stukje harp
2: de
0: spelen.
2: De draagharp.
0: En wie weet open jij zo meteen de show van Bart. Veel plezier, man.
1: Dank je.
3: Ja, het was heel leuk. Nou, dat was het weer voor vandaag. BNN.
4: Is NPO Radio 2.
5: Ster. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Welkom bij de Verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
0: Het is exact 9 uur, dames en heren. Welkom bij Aan de Slag. Maar ik zal meteen gaan laten horen wat die eerste plaat is die net op piano speelde. Na het NOS-journaal met Carmer Veul. Carmer, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na weken van droogte regent het weer en dat blijft de komende dagen zo. Goed voor de natuur, maar het is nog lang niet genoeg om de watertekorten in de rivieren en op het land op te lossen. Toch zijn deze mensen met een tuin opgelucht.
16: Ik ben heel ontzettend blij. Planten die krijgen tenminste weer wat water.
17: Als het regelmatig een beetje gaat regenen, hebben we eigenlijk toch wel liever.
16: Voor mij mag er nog meer regen komen. En voor heel veel mensen, denk ik. Want het is allemaal zo droog.
15: We hebben op dit moment een neerslagtekort van meer dan 300 mm... en daar gaat deze week waarschijnlijk ongeveer 30 mm vanaf. Bij een boerenprotest in Amersfoort zijn gisteravond tientallen trekkers door de stad gereden. Bij het hoofdkantoor van zuivelbedrijf Friesland Campina legden ze hooibalen neer. Ze vinden dat het bedrijf te weinig voor hen opkomt in de stikstofdiscussie met de overheid. En bij een kantoor van natuurmonumenten is grond voor de deur gestort, volgens de boeren omdat natuurmonumenten uit zou zijn op hun grond. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. President Trump stuurde zijn schoonzoon Kushner naar Netanyahu om met de Israëlische premier in gesprek te gaan over vrede. Dat heeft weinig opgeleverd en dat werd volgens correspondent Lennart Zwols ook wel verwacht.
18: Geen grote stappen. De doorbraak die ze misschien hoopten, die is uitgebleven. Nou ja, wat Kushner van tevoren wel al had gezegd van we gaan hier niet naartoe met de gedachte om een handtekening te krijgen van Netanyahu op het plan dat er ligt. Het plan dat hij vorige week nog heel resoluut afwees. Maar meer om gewoon weer eens met elkaar te praten en kijken hoe ze dit verder kunnen brengen.
15: Netanyahu zegt dat het leger alleen weggaat uit Gaza als Hamas alle wapens neerlegt. Hamas wil dat alleen doen als de Israëlische militairen zich terugtrekken uit Gaza en de aanvallen stoppen. Weer een nieuwe aflevering in de transfersoap van Memphis Depay en zijn club Corinthians. De voorzitter zegt dat de oranje topscorer nu toch heeft bijgetekend. Vorige week kwam nog naar buiten dat Memphis vertrok bij Corinthians omdat de club hem niet genoeg kon betalen. Volgens de voorzitter neemt de spits nu genoeg met minder salaris. Memphis heeft zelf nog niet bevestigd dat hij inderdaad bij de club blijft. Het weer overwegend bewolkt en vooral tijdens de ochtend valt geregeld regen. In de loop van de dag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt een graad of 20.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie Rijn Baartmans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We kunnen wel spreken van de eerste ochtendspit sinds de zomervakantie van start ging. We zaten net op de 200 kilometer. Daar is nog 135 kilometer file van over. Je staat nog vast op de volgende trajecten. De A50 richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoord zitten gaten in de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. Op de A50 richting Arnhem is het druk tussen Apeldoorn en afrit Loenen. 20 minuten extra. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Er staat een auto met pech tussen Elst en Presikhaaf. Daarom ben je 20 minuten langer onderweg. En dan nog de N236, Hilversum richting Weesp. Tussen Weesp en de aansluiting met de A9 doe je er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel. En thanks voor alle audioberichtjes via de NPO Luisterapp. Luister even naar Maurice Carmen.
2: Heaven's gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Now scream.
0: Het is het juiste antwoord.
15: Ja, die heeft er zin in.
0: Robbie Williams. En deze vind ik wel mooi.
19: Heaven's gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Now scream.
0: Maar dan, let op.
19: Let me.
0: Hoppa!
15: Zelf daar.
0: Dit is een appje van Robbie Williams.
20: Ster. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
24: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
25: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
26: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
27: Wie was er aan de beurt?
28: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
27: Get it!

0: 18+.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

is Rick James en Glow. Ja, deze single van Rick James heet Glow. Het album waar die op stond heet Glow. En die naam die komt van zijn moeder. Die vond altijd dat haar ventje bijna licht gaf. Zo'n vrolijk en leuk ventje was het. Een soort wandelend lampje. Toen al als bijnaam Glow. Ja, dat moest hij een keer verwerken in een nummer en een album. Ik geloof dat hij zelfs een biografie heeft geschreven. Later schrijven over zijn leven.

0: De topsong van deze week. Nothing But Thieves. Baby Cool, de zaakjes Evelyn op NPO Radio 2. En wij zitten hier in de studio het hoofd te breken. Jij hebt het ook, hè, Carmen?
1: Ja, ik kan er nog niet opkomen.
0: Er zit iets in het couplet. Het gaat om dit stukje. En die melodielijn.
1: Madonna.
0: Welke ook weer?
1: Dit is Madonna, volgens mij.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Be alright. That's right.
0: Oh ja. Nou, gevonden. Daar is het een beetje op voortgeborduurd, ja. Maar dan net even iets anders en net iets cooler. Waardoor het zeer zeker topsong is deze week. Het is 2:20.
1: Wiedeke is nog niet overtuigd, volgens mij.
0: We gaan nog even verder zoeken.
1: Die gaat verder zoeken.
0: Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws, hè?
1: Oekraïne heeft vannacht weer een grote drone-aanval uitgevoerd in de regio Moskou. Daarbij zou opnieuw een magazijn van de grootste Russische webwinkel in Rusland zijn geraakt. Volgens Rusland ging het om ruim 600 drones. En dat zou een van de grootste Oekraïnse luchtaanvallen op Moskou zijn sinds het begin van de oorlog. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe in Sint-Michielsgestel in Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikte om mensen mee te redden. Een school in Canada, waar in februari 6 mensen omkwamen bij een schietpartij, wordt gesloopt. Niemand wilde meer komen. Het was een van de dodelijkste schoolschietpartijen ooit in Canada. En een nieuwe school wordt nu verderop gebouwd. In Delft is gisteren een automobilist onwel geworden en op de eerste verdieping door de muur van een parkeergarage gereden. De voorkant van de auto bungelde toen een paar meter boven de grond. De brandweer heeft de auto terug de garage ingesleept. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, vooral vanochtend regen. In de loop van de dag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt een graad of 20.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Rijn Baardmans, waar staan de files?
2: De files nemen af. De meeste vertraging loopt het verkeer nog op ten zuiden van Amsterdam en rond Arnhem. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, rijdt het langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De A50, Os richting Arnhem, want het wegdek verkeert in slechte toestand tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Daarom is de rechte rijstrook afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Nog een file op de A50 richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Alfred Schaarsbergen is je vertraging een kwartier.
0: Dankjewel. Nou, ik heb hem er even bij gepakt, Carmen.
1: Oh, gelukkig.
0: Eerst nog even het origineel dus van Nothing But Thieves. Dat is deze.

Kim Wilde en The Kids in America. Dames en heren, je luistert aan de slag voor Avatros op NPO Radio 2. En sommige nummers klinken het lekkerst als het 30 graden is. Als het een dagje aan het zwembad in de planning staat en je niet zonder zonnebrand naar buiten kan. Weet je, dan draaien we heel graag lekker zomerse platen. En sommige nummers klinken het allermooist als de regen zachtjes tegen je raam aantikt. En de wind de gevallen bladeren meeneemt naar een andere locatie. Dan ineens heb je weer zin in iets meer herfstige, stemmige muziek van Radiohead.

Tonight op Radio 2. Ja, die videoclip, dat was een gedoe. Hij zit elke keer als zichzelf in die videoclip, maar hij speelt de complete band. Weet je, dus hij is de gitarist, hij is de toetsenist, hij is de drummer. Alles. En dan heeft hij elke keer zo'n lekker vintage pak aan, wat zo goed bij hem past. Alleen dan elke keer net een iets ander pak. En dat was een ongelooflijk gedoe om die videoclip op te nemen. Een van de stylisten verklaarde achteraf dat het backstage leek op een Formule 1 pitstop, om hem telkens weer binnen 2 minuten een ander vintage pak te hijsen. Hij is echt uren mee bezig geweest. De clip is wel gaaf. Nog nooit gezien? Check hem even op YouTube. I Just Might, Bruno Mars, en dit is Bluff. En Dansen aan Zee.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Magazijn leeggekoopt bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs op bezoek keesmit.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Het is 10:00, dames en heren. En als je blijft plakken, hoor je meer lekkere muziek via deze FM-straalpaal. NPO Radio 2, maar eerst het nieuws. Het Carmerveul.
12: Goedemorgen. Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel stress na de bevalling dat ze een posttraumatische stressstoornis hebben. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC en Erasmus UMC. PTSS bij ouders kan ook effect hebben op de kinderen, zegt deze onderzoeker.
13: We zien dat de mentale gezondheidsproblemen bij ouders zeker van invloed zijn op de ontwikkeling bij kinderen. En met name sociaal-emotionele ontwikkeling. Dus die kunnen gedragsproblemen of ook angstiger worden. En die oude-kindinteractie is zo belangrijk. Dus als het ons lukt om deze ouders snel te identificeren, de ouders die zorg nodig hebben, dan kunnen we die oude-kindinteractie ook optimaal mogelijk houden. En dat is heel belangrijk voor een gezond opgroeiend kind.
12: Ook 1 op de 6 vaders van te vroeg geboren kinderen heeft PTSS. De Turkse president Erdogan heeft president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. Erdogan heeft ook zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran liep gisteren af en een akkoord lijkt ver weg. Nieuwe automerken uit vooral China kunnen in Nederland niet altijd goed worden gerepareerd, zo meldt de Telegraaf. Sommige onderdelen moeten van ver komen. En daardoor kunnen reparaties, bijvoorbeeld na een aanrijding, duur uitpakken. En dat komt uiteindelijk terug in de verzekeringspremie. Ook kunnen soms maar een paar bedrijven de reparaties uitvoeren. Een mysterie voor rechercheurs in Amsterdam. 3 jaar geleden zakte een man op straat in elkaar. En later in het ziekenhuis kon hij niet meer goed praten en luisteren. Sindsdien probeert de politie erachter te komen wie de man is. Want tot op de dag van vandaag weten ze heel weinig van hem. Deze 2 gepensioneerde rechercheurs vragen nu om tips.
14: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
15: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
12: En de oproep maakt veel los, want er zouden inmiddels 140 tips zijn binnengekomen over de man die in Amsterdam ook wel bekend staat als Lucky en Chris de Canadees. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
11: Dankjewel. Rijn Baardmans bij de ANWB Verkeersinformatie houdt de weg in de gaten. Goedemorgen, Rijn.
16: Goedemorgen. Ja, dit zijn de laatste files van de ochtendspits. 30 kilometer is er nog van over. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schiphol-tunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. Op de A50 richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en Knooppunt Grijshoord. 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A50 richting Arnhem, want daar staat ook nog file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo. 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Loenersloot en Vinkeveen doe je er 15 minuten langer over.
11: Dankjewel. Ik draai zo meteen Living on a Prayer van Bon Jovi over een paar minuten. Op welk mega succesvol album uit 1986 staat dat nummer? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Het antwoord heeft een beetje met het verkeersinformatie en het weerbericht te maken.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost, autotaalglas.
17: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou. Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: Hey, ik kwam net de buren tegen.
28: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
27: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
28: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
27: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
28: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe een reis was.
27: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
30: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
31: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
32: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
33: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
34: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
35: nu
34: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
35: Nu halen, hè? Dus niet straks.
36: Fans van Fluorio.
34: Aldi.
33: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
35: Nu
34: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
35: nu
34: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
35: Nu halen, hè? Dus niet straks.
36: Fans van Voordeel.
34: Aldi.
11: Aan de slag.

Bon Jovi en Living on a Prayer. Dames en heren, mag ik u even voorstellen aan filmcomponist David Arnold. Deze fijne Britse fan maakte de filmsoundtracks voor meerdere James Bond films. Bijvoorbeeld Tomorrow Never Dies of Die Another Day, Casino Royale, zijn allemaal van hem. Maar zijn allereerste filmmuziek schreef hij in 1993 voor de film The Young Americans. En toen vroeg hij de best uit de toomvallende zangeres Björk. Hier hoor je haar stem. Hier.

0: Planet uit 2024. Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Goed zo, je bent er.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Het officieuze einde van de zomer is voorbij. Want Rutger, wat ben jij aan het maken?
1: Wij maken de laatste picknickbanken.
0: De laatste picknickbanken. Je hebt heel wat gemaakt deze zomer.
1: Een stuk of 100.
0: Zo, dat zijn heel veel picknickbanken inderdaad, ja. En die zijn vooral populair in de zomer. En vanaf nu ga je weer open haarden en herfsttafels bouwen, of hoe zit dat?
1: Nee, nou focussen wij ons langzaam weer op de binnenmeubels. Dus dat zijn de eikentafels en de boomstamtafels.
0: Ja. Oh, wat lekker joh. Dat je gewoon kan maken wat je hoofd denkt. Ik heb dat precies andersom. Ik ben jaloers op je, wat dat betreft. Dat lijkt me echt heerlijk. Dus heb jij bepaalde beperkingen of ben je gewoon, kan je alles doen met hout wat je wil?
1: Nee, eigenlijk is het wat de klant wil, daar gaan we mee aan de slag.
0: Wauw, heerlijk. Hoe ben je in spelletjes?
1: Ja, ik ben wel echt een spelletjesman.
0: Nee, oké, maar hoe scoor je?
1: Hoe scoor je? Nou, vaak is het wel gemiddeld. Maar wat ik iedereen hoor zeggen, buiten de telefoon om, is het makkelijker als dat je het echt speelt.
0: Ja, precies. De highscore staat op 12. Ik ben heel benieuwd hoeveel jij gaat neerzetten. Aan het einde van de week is een aan de slag om daar te winnen. Zet hem op. Vraag nummer 1. Living on a Prayer stond op een mega succesvol album. Uit 1986, welke was dat?
1: Slippery When Wet.
0: Slippery When Wet is juist geantwoord. Ik start de tijd. Vraag nummer 2 is hier. Welk fruit wordt in het Engels een cherry genoemd?
1: Kers.
0: Welk ding wordt ook wel een VAS genoemd?
1: Pas.
0: En de dijk staat met 13 liedjes in de top 2000. Noem 1 nummer van de dijk.
1: Pas.
0: Zijn slangen en kikkers warm of koudbloedige dieren?
1: Koudbloedig.
0: Wat is 85 plus 25?
1: 110.
0: Van wie zijn de hits Niet of Nooit geweest en Ren Lenny Ren?
1: Akden de Munnik.
0: En hoe noem je de lijn die de aarde in 2 halfronden verdeelt?
1: Pas.
0: Wat is de voornaam van zanger Vera van Rollercoaster?
1: Pas.
0: Maak af, geef mij maar Amsterdam, want dat is mooier dan...
1: Parijs.
0: Wat draag je spreekwoordelijk naar de zee als iets geen nut heeft?
1: Water.
0: En welke dieren stonden er centraal in de film Jaws?
1: De haaien.
0: Staan de Beatles in de top 2000 met I am the Shark of I am the Walrus?
1: I'm the Walrus.
0: Hoeveel miljoen mensen wonen er nu in Nederland?
1: 18.
0: En welk dier past achter de woorden ijs, bruine en grizzly?
1: Yeah.
0: Waar help je kinderen mee als je klaar over bent?
1: Oversteken.
0: En hoeveel is 0,5% van 200?
1: 50. Nee, pas. Nee.
0: Je mag even tijd voor nemen, want de tijd is toch alweer voorbij. 0,5% van 200. Hoeveel is 1% van 200?
1: 1.
0: Ja, het antwoord is 1. Het antwoord is 1. Je hebt het antwoord al gegeven. Ja hoor, maar die is dus buiten de tijd. Maar de rest van de vragen die waren er keurig binnen. En dat waren in totaal 16 vragen. Ik ben heel benieuwd hoeveel je er goed hebt. Vraag nummer 3. Welk ding wordt ook wel een VAS genoemd? Hoe oud ben je, Rutger?
1: 40.
0: Heb je misschien net meegemaakt, een videoband?
1: Ja, net, ja.
0: Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. Nummers van de dijk, die had kunnen noemen Niemand in de Stad. Of Dans op de Vulkaan, als er niet is. Maar je moet hem erop komen. Die heb je gepast. Hoe noemen we de lijn die de aarde in 2 halfronden verdeelt? Dat is de Evenaar.
1: Oh ja.
0: Ja. En de voornaam van zanger Vera van Rollercoaster is Danny Vera. En de rest had je helemaal goed. De highscore stond op 12. En dat blijft hij ook. Jij zet die score ook neer. Je hebt er ook 12 goed.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dat is op zich goed nieuws, want als er nu de rest van de week niemand meer overheen gaat, winnen jullie allebei een aan de slagroomtaart. Maar hij zit wel op een lastig randje. Er zijn over het algemeen, mensen gaan wel vaak voor de 13 of voor de 14 één keer per week. Dus het wordt nagelbijten.
1: We gaan het zien.
0: Vrijdag zit je aan je tenenhaals, denk ik.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Werkt er wel, misschien tot later.

0: Caro Emerald op Radio 2. Carmen, jij was een uurtje geleden zeer handig in het herkennen van een bepaalde melodielijn. In de topsong van Nothing But Thieves, toen herken je dat het Madonna was. We zitten al de hele tijd in de studio ook nog hier naar te luisteren. Dus gewoon dit loopje van Riviera Live van Caro Emerald. Waar lijkt dit op?
1: Ja, dit is zo'n oude plaat van vroeger.
0: Hey, vroeger, dat klopt wel een beetje.
1: Wacht even.
0: Zing het eens af. Er zit een bepaalde melodie hoort erbij. Is het klaar te horen?
1: Ja, doe maar. Oh, nee.
0: De Indische waterlelie staat de Efteling.
1: Ja.
0: Gewoon, de basis is gewoon hetzelfde.
1: Ja, ik zat aan heel iets anders te denken. Maar bedankt, want dit zit natuurlijk nu de hele dag in mijn hoofd.
0: Excuus. Het is 11:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, zo meldt de gouverneur. Er werden gebouwen geraakt, waaronder een café, een postkantoor en een winkel. Tegelijkertijd voerde Oekraïne vannacht een grote drone-aanval uit op doelen in de regio rond Moskou. Een meerderheid van de ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven wil verhuizen naar het buitenland als ze dat hier niet meer mogen doen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. De Hoge Raad verbood eerder dit jaar een echtpaar om hun kinderen zelf les te geven, en sindsdien staat deze vorm van onderwijs onder druk. Na kritiek van lokale bestuurders en omwonenden is in een natuurgebied in Texas een bouwproject voor grensbewaking voorlopig gestopt. In het gebied zouden onder meer barrières, een nieuwe weg en verlichting komen. Maar mensen uit de buurt zijn bang dat dat ten koste gaat van de ongerepte natuur. En een piepkleine aanwinst voor Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Want daar is een schildpad geboren ter grootte van een paperclip of een nagel. De Egyptische landschildpad is een van de kleinste schildpadden ter wereld en wordt ernstig bedreigd. Ze kunnen waarschijnlijk een jaartje of 50 worden.
0: En hoe groot is hij als hij volwassen is? Weet je dat?
1: Nee, hij blijft echt piepklein.
0: Hij blijft zo klein. Dus geboren, nu ben je klein, maar dan word je later groter.
1: Ja, en ze wegen zo'n 200 tot 300 gram. 10 centimeter wordt hij.
0: Oké. Okay.
1: Het weer de hele dag door. Kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Antwerpen is het druk bij de Belgische grens. En dat betekent 10 minuten vertraging bij Hogerheide. De A12 richting Duitsland. Daar vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 15 minuten extra. En tot slot de A50 richting Arnhem, want er zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 minuten.
0: Jij wilde nog wat zeggen, Carl?
1: Ja, Theo heeft mij geholpen. Ik dacht inderdaad aan If I Had a Hammer van Trini Lopez. Dat dacht ik inderdaad.
0: Ja, daar komt het sampletje inderdaad vandaan, ja. Maar het doet inderdaad ook denken aan de waterlelies. Dankjewel, Carmen. Zowel bioloog als muziekkenner.

met Hans de Boy gezeten. En hij vond het heel erg tof om de saxofoon even los te horen. Dat zei hij ook gelijk als eerste. Ik vroeg, wat wil je graag horen? Zeg, ja, die saxofoon, die vond ik zo heerlijk. Ik laat even een stukje van de classic track horen. Dit gebeurde er toen.

0: Ja, hij doet het wel. Echt, hè? Ja. In die tijd probeerde iedereen te spelen zoals de saxofonist David Sanborn.
1: Mm-hmm.
0: Op alt. En dan...
1: Heel goed bedoel je?
0: Heel goed, ja. En heel mooi.
1: Ja. Ja.
0: En heel gepolijst. En, maar dit is echt van... Dus dat kwam eigenlijk uit een... ik zei het, een carnavalsachtergrond.
2: De hele Classic Track kun je bekijken op YouTube of via je favoriete podcast-app. We hebben er inmiddels zo'n kleine 50 opgenomen. Dus zijn er voldoende te kijken of lekker te luisteren als je er een paar uurtjes over hebt. Peace of the Rock. Mother's Finest is hier op Radio 2.

lekker! Modest Finest op de radio. Piece of the Rock en Ed Sheeran gedraaid. En Azizam. Ik geef het nog een minuutje of 20. Dan spelen wij hier de Top 2000 Shuffle. En jij kunt hoofdrolspeler zijn. En een prachtig nummer kiezen uit de Top 2000. Wil je dat? En dat wil je. Stuur eventjes je naam via een appje. Via de NPO Luister-app. Gaan we je terugbellen zometeen.

0: het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: Het is 10:00. Jason Mraz, I'm Yours komt eraan op Power Station. Some Like It Hot. De Power Station die EPO Radio 2 heet. Maar het nieuws nu, dames en heren. Hier is Carmen Verheul.
10: Het waterschap Brabantse Delta doet aangifte omdat toezichthouders zeggen dat ze zijn bedreigd. Ze controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van de toezichthouders werden genoemd, kregen zij volgens de dijkgraaf persoonlijke bedreigingen.
11: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
10: 2 jaar geleden kreeg het waterschap Brabantse Delta ook al bedreigingen tijdens de droogte. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over medicijnen zoals Ozempic. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. Volgens de inspectie waren ze niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Zo is te horen in een FD-podcast.
12: Eigenlijk mag je Ozempic geen afslankmiddel noemen omdat het geregistreerd is voor diabetes. Dus niet om alleen wat kilo's te verliezen. En de hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
10: Ja, de kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Wijnboeren volgen het rijpen van de druiven op de voet. Volgens de branchevereniging zijn wijnboeren in Nederland op weg naar misschien wel de beste oogst ooit. Deze Zeeuwse wijnboer legt uit waarom hij dat denkt.
13: Nou, een goed jaar, wijnjaar, een beetje waar alles samenkomt. Dus daar waar de suikers rijp zijn, daar waar de zuren niet te laag, maar ook niet te hoog zijn. En daar waar de aromas voldoende ontwikkeld zijn. En ik moet ook zeggen, het zit ook een beetje mee. We hebben 2024 was een uitdagend jaar, maar 2023 was mooi. Vorig jaar was mooi. Dit jaar lijkt weer mooi te worden. Ja, dan is het wel een feestje.
10: Toch zijn ze er nog niet, want de wijnboeren hebben voor de oogst nog een week of 4 te gaan. Het weer de hele dag door, kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
9: Dankjewel, Carmen. En goedemorgen, Rijn Baartmans bij de ANWB. De situatie op de weg.
14: Goedemorgen. 30 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 richting België. Daar staat een auto met pech tussen afrit Tolen en Hogerheide. Dat veroorzaakt een file van 7 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan twee tunnels die dicht zijn. De A10, daar is de Koentunnel dicht in de richting van Haarlem. En de A15 richting Rotterdam. Daar is de Noordtunnel afgesloten. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik Udo Ambacht sta je daarom in de file. De A50 nog richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging door gaten in de weg.
9: Dankjewel. Ster.
15: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: De hete zomer, Crayon-rolluiken.
17: Geluidsoverlast.
16: Crayon-rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Crayon-rolluiken.
15: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
18: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
19: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
20: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
21: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
21: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
21: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
26: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
27: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
28: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
29: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling... van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
28: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
30: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
31: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
30: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze Tea, 99 cent.
31: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

De supergroep uit de jaren 80. Het waren Andy en John Taylor van Duran Duran. Tony Thompson, drummer van Chic uit mijn hoofd. En Robert Palmer bij elkaar als Power Station. Een zogenaamde supergroep. Some Like It Hot naar Jason Mraz. En I'm Yours. De top 2000 shuffle. En we gaan spelen met Boukje. Kom voorbij over een minuut of zes.

0: Madeira. Rollercoaster. Niet onaardig hoog in de top 2000 ieder jaar. En daarover gesproken. De top 2000 shuffle is aanstaande. Ik ga spelen vandaag met Boukje. 49 jaar uit Berlicum. Boukje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: En de top 2000, dat is wel een beetje jouw ding, hè?
1: Ja, daar ben ik helemaal aan verslaafd eigenlijk.
0: Ja, hoe uitzicht dat?
1: Ik zit gewoon vanaf het begin tot het eind op de bank.
0: Af en toe ook een hapje eten. Dat is wel belangrijk, Boukje.
1: Dat lukt wel voor de televisie. Maar bijvoorbeeld even naar de winkel. Dan moet ik eerst kijken of er voor mij niet leuke liedjes voorkomen.
0: Nee joh, is het echt zo erg dat virus? Wat goed joh.
1: Ja, het is wel zo erg. Ja, ik heb de hele lijst erbij. Met al die dagen, ja.
0: En ben je ook wel eens in de Top 2000 café geweest?
1: Ja, 2 keer.
0: Hoe was dat?
1: Wat een feest.
0: Ja, gezellig hè?
1: Ja, vooral de eerste keer. Toen zaten we wat later in de lijst, zeg maar. Dus heel veel mooie muziek.
0: Kan je ook niet wachten tot het weer december is?
1: Nou, op zich wel. Ja. Inderdaad, het lijkt me gezellig weer.
0: We gaan de Top 2000 shuffle spelen. Dat is de manier om het dichtstbij te komen. Ik ga op een knop drukken. Je hoort een liedje. Jij zegt aan of uit, hè?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Luister.
2: 771.
0: Oeh. Wat betekent oeh?
1: Ja, oeh. Ik vind het wel leuk, maar nou, ik ga voor uit.
0: Je gaat voor uit.
2: 1152.
0: Just Like Heaven van The Cure.
1: Nee, ook uit. Nee.
0: Alright.
2: 55. In the
1: shadow. Oh, jeetje. Nee, ik ga ervoor uit.
0: Ja. Ja, maar wat maakt dit nummer, oh jeetje? Je vindt hem wel heel mooi, maar waarom kies je er dan niet voor?
1: Ik vind hem wel mooi. Ja, ik probeer iets maar weer meer. Een beetje meer actie of zo.
0: Ja.
1: Alstak of zoiets, ja.
0: Ja, we hebben ook net de rollercoaster van Danny Vera gedraaid. En is het wel lekker als er een beetje pit in zit.
1: Ja, een beetje pit, ja.
0: Oké, je hebt er nog 2. Dit is de ene laatste. Ja.
2: 1807.
1: Nee. Dat is dat niet. Nee, ik ga toch op de laatste.
0: Ja, Fatboy Slim, praise you, wordt het niet. Nou, dan moet dit er maar zijn.
2: 640. Do you remember when?
1: Ja, helemaal prima, ja.
0: Ja, maar is helemaal prima een 5,6, waar je vroeger ook blij mee was op school? Of is dit een 7,2? Ja. Of wat zou je het voor cijfer geven?
1: Nou, ik geef het een 6,5,
0: Was er een liedje leuker in het lijstje, met terugwerkende kracht gekeken?
1: Nee, ja, dan de eerste misschien.
0: Ja, oké. Nou, dan heb je het niet onaardig gedaan, volgens mij.
1: Nee, ik vind het leuk om mee gedaan te hebben.
0: Nou, goed zo. En dan misschien zien we je weer aan het eind van het jaar bij Splinter, nieuwe Top 2000.
1: Oh, het lijkt me heel gezellig, ja.
0: Boukje, een hele fijne dag.

0: Straight Up. En daarvoor gekozen in de top 2000 shuffle. Van Morrison, Brown Eyed Girl. Het kreeg een 6,5 van Boukje. Nou, hou niet over, maar het was wel het beste wat er voor haar in zat, denk ik. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, de regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg door in de kurkdroge grond om het tekort echt aan te pakken. Dieven hebben vannacht weer ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Sint-Michels-Gestel. Ze namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Joey Veerman heeft eindelijk zijn transfer naar het buitenland te pakken. De middenvelder tekent tot medio 2031 bij Borussia Dortmund. PSV krijgt zo'n 22 miljoen euro voor de Volendammer. En een bijzonder ongeluk in Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. Een auto botste daar op een fatbike. En de bestuurder van die fiets had een pot verf in zijn handen en die vloog over de auto heen. De wagen was al wit, maar kreeg er nog een paar witte vlekken bij. Niemand raakte gewond.
0: Ja, als de rouwkleur net niet overeenkomt van het wit, is niet mooi natuurlijk.
1: Nee, dat is waar.
0: Nee. Weer nog.
1: De hele dag door kans op regen, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Rijn?
2: Nou, 25 kilometer in totaal. Op de A4 staat richting Antwerpen een auto met pech tussen Steenberg en Hoge Heide. Dit veroorzaakt 5 tot 10 minuten vertraging. De Drechttunnel is dicht in de A16 richting Breda. Daarom sta je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht in de file. Verderweg de meeste vertraging op de A27. 2 kapotte vrachtwagens blokkeren 2 rijstroken. Het verkeer heeft een klein uur extra reistijd tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. En tot slot nog de A50 richting Arnhem, want er zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
0: Merci!

This Ain't Love op NPO Radio 2. Ja, deze dame, Sophie Ellis Baxter, kreeg dus de vraag om dit in te zingen toen ze zelf eigenlijk in een hele ander stadium zat van haar muziekcarrière. Ze had een sowieso een carrière die niet wilde lukken. Ze zat een beetje in de alternatieve hoek. Ze had een beetje indie bandje en ze maakte daar wat moeilijkere muziek. En dat wilde niet helemaal lukken. En toen heeft ze uiteindelijk de plaatsmaatschappij iets doorgestuurd. Ze zei van, nou, luister dit eventjes. En dat was het instrumentaal van die spiller die je net hoorde, die Groovehead. En ze luistert ernaar en ze denkt, jezus, serieus? Ga je me dit nu aanbieden? Zo'n rete commercieel dansplaatje. En ze heeft die cd echt vol frustratie geklink in de hoek van de kamer gepleurd. Zo van, oké, dit vind ik echt de reinste belediging. En toch ineens na een paar weken, toen die andere carrière ook nog steeds niet wilde lukken, dacht ze, ik pak dat cd'tje er nog even bij. Misschien moet ik hier toch op ingaan. Geeft een paar centjes in het laadje en wie weet wordt het wel wat. Nou, wordt het wel wat. Met een van de grootste zomerhits in het jaar 2000. En Sophie Ellis Baxter op zang. Groovehead, If This Ain't Love. Op NPO Radio 2. Ja, deze dame, Sophie Ellis Baxter, kreeg dus de vraag om dit in te zingen toen ze zelf eigenlijk in een hele ander stadium zat van haar muziekcarrière. Ze had een sowieso carrière die niet wilde lukken. Ze zat een beetje in de alternatieve hoek. Ze had een beetje indie bandje en ze maakte daar wat moeilijkere muziek. En dat wilde niet helemaal lukken. En toen heeft ze uiteindelijk de plaatsmaatschappij iets doorgestuurd. Ze zei van, nou, luister dit eventjes. En dat was het instrumentaal van die spiller die je net hoorde, die Groovehead. En ze luistert ernaar en ze denkt, jezus, serieus? Ga je me dit nu aanbieden? Zo'n rete commercieel dansplaatje. En ze heeft die cd echt vol frustratie geklink in de hoek van de kamer gepleurd. Zo van, oké, dit vind ik echt de reinste belediging. En toch ineens na een paar weken, toen die andere carrière ook nog steeds niet wilde lukken, dacht ze, ik pak dat cd'tje er nog even bij. Misschien moet ik hier toch op ingaan. Geeft een paar centjes in het laadje en wie weet wordt het wel wat. Nou, wordt het wel wat. Met een van de grootste zomerhits in het jaar 2000.

flink in de hoek van de kamer gepleurd. Zo van, oké, dit vind ik echt de reinste belediging. En toch ineens na een paar weken, toen die andere carrière ook nog steeds niet wilde lukken, dacht ze, ik pak dat cd'tje er nog even bij. Misschien moet ik hier toch op ingaan. Geeft een paar centjes in het laadje. En wie weet wordt het wel wat. Nou, wordt het wel wat. Met een van de grootste zomerhits in het jaar 2000.

NPO Radio 2. Hier wordt je meegenomen van Kate Bush, Running Up That Hill, tot Lenny Kravitz, Where Are We Running? En daarna weer Teddy Swims en Bad Dreams. Het is bijna 12 uur. Heb ik alles gedaan en aan de slag? Zit even te kijken. 60 seconden spel. Check. Top 2000 shuffle. Kunnen we ook afvinken. Oh, ik heb alleen nog niet, even kijken hoor, op dit linkje geklikt.

0: Omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Goedemiddag, welkom in de A-lunch van dinsdag 18 augustus. Er komt heel veel fijne muziek aan. Maar eerst het nieuws van 12 uur met Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Na weken van droogte regent het weer. En dat blijft de komende dagen ook nog zo. Goed voor de natuur, maar het is bij lange na niet genoeg om de watertekorten in rivieren en op het land op te lossen, zegt deze expert.
6: Nou ja, het verandert wel iets aan de droogte, maar minder dan dat we soms denken. Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
5: We hebben op dit moment een neerslagtekort van meer dan 300 mm. Daar gaat deze week waarschijnlijk ongeveer 30 mm van af. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Bij de aanval werden gebouwen geraakt, waaronder een café, een postkantoor en een winkel. Tegelijkertijd voerde Oekraïne vannacht een grootschalige drone-aanval uit op doelen in de regio rond Moskou. Daarbij zou weer een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries zijn geraakt. Burgemeester Bleker van Enschede hoopt dat boeren zich houden aan het verbod op demonstreren op de snelweg met tractoren. De Twentse burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie hebben gisteren afspraken gemaakt over dat verbod. Bleker hoopt op het gezond verstand van boeren bij nieuwe demonstraties.
7: We zijn over het algemeen in goed contact met de boeren die willen gaan demonstreren. Dus we hopen dat ze daar ook gehoor aan geven, zeker naar wat er gebeurd is. We hebben in ieder geval met politie en justitie ook afgesproken dat mocht het dan toch gaan gebeuren, dat dan de politie naartoe gaat, zal gaan aangeven dat het moet stoppen. En ook in ieder geval de identiteit van die mensen te vorderen om vervolgens daar wat mee te kunnen doen.
5: Vorige week kwamen 2 mensen om bij een ongeluk op de A59 in de staart van een file die was veroorzaakt door boeren die met tractoren op de snelweg reden. Premier Jette had al felle kritiek op boeren die de snelwegen gebruiken voor protest. En voetballer Joey Veerman gaat dan toch echt naar het buitenland. De 27-jarige middenvelder verruilt PSV voor Borussia Dortmund en tekent daar tot halverwege 2031. PSV krijgt zo'n 22 miljoen euro voor de transfer. Veerman zegt dat hij trots en blij is dat hij nu deel uitmaakt van zo'n grote Europese club. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Vanuit het westen af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen bewolkt en buien en wat koeler.
4: Dankjewel, Lieselot. En bij de ANWB, Rijn Baartmans.
8: Goedemiddag, Caroline. 45 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daarom is 1 rijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A27 richting Gorkum staat niet 1, maar 2 kapotte vrachtwagens tussen knooppunt Lunetten en Hagestein. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en ook hier doe je er 30 minuten langer over. Dan nog de A28 richting Zwolle tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk 20 minuten extra door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En tot slot is het nog druk richting de veerdienst naar Schiermonnikoog op de N361 richting Anjum. Tussen Afrit Zoutkamp en de veerdienst doe je er 15 minuten langer over.
4: Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
4: Ja, en zo direct hoor je heel veel muziek. Tom Petty en de Heartbreakers en daarna Duffy. Maar die derde...
9: 3 is voor jou.
4: In Amerika vieren ze National Bad Poetry Day. Ja, ben ik benieuwd hoe ze dat vieren. Maar zullen wij een goed nummer met een slechte tekst zoeken?
10: Een goed nummer met een slechte tekst?
4: Ja, dus dat je denkt, wow, dit voelt heel lekker. Maar als je gaat luisteren, denk je, oh my god, wat erg.
10: Dat is leuk.
4: Ja, toch? Bijvoorbeeld, ja, we hebben wel een paar voorbeeldjes.
10: Ja, ja, je hebt bijvoorbeeld een Grupo Sportivo. Die heeft het liedje Hey Girl, wat een lekkere plaat is. Maar dan zit de zin in... She said, your nose is running, honey. I said, it's not. I'm sorry, it's not.
4: Ja. Grupo Sportivo. En uit Firewater Burn... I'm not black like Barry White. No, I'm white like Frank Black is.
10: Ja, is het briljant of is het slecht?
4: Ja, het is ook wel ergens briljant, maar je kan het ook slecht noemen. Ja. We zoeken naar dit soort voorbeeldjes. Dus een goed nummer met een slechte tekst. Laat het weten via de NPO Luister-app. Ster.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
21: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
22: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Annemiekes Alen.

0: I'm begging you for mercy, Nathan, voor alle slechte teksten die straks binnenkomen. Maar ik bedank jou, luisteraar, want ze zijn te gek. Een heel goede middag. Welkom in de A-lunch. Mijn naam is Carolien Borgers. Het is 18 augustus, een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 18 augustus 2026... Ja, de wereldkampioenschappen badminton beginnen in New Delhi. En in het Zuiderparktheater in Den Haag worden kinderen uitgedaagd om samen de grootste, mooiste en meest fantastische knikkerrolbaan van Den Haag te bouwen. Hoe leuk.
1: Top, hé.
0: En het is de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers. Dat is altijd te gek. En er is veel muziek. Wat wil jij horen? Is er een vergeten plaat die je eigenlijk, nou ja, eigenlijk weer op de kaart wil zetten? Laat me dat weten via de NPO Luister-app. En dan hebben we natuurlijk nog... Wow, dat ging lekker. 3 is voor jou. En dat is dus een plaat die als derde draaien. En dat is er eentje die jij mag kiezen. En we dachten aan een plaat met een goed nummer. Dus zeg maar goede muziek, maar heel slechte tekst. Dat je echt denkt, dit is echt gênant.
1: Zo komt Jaap Koers met Alles van Scooter.
0: Ja, zijn er eigenlijk teksten überhaupt van Scooter?
1: Ja, zeker. Hyper.
0: Ja,
1: respect voor de Man in the Ice Cream fan.
0: Oh ja, precies. Alles van Scooter. Oké. Okay. Nico die zegt Lollipop. Mika met de tekst Singing Sucking Too Hard on Your Lollipop.
1: Ja, zeker.
0: Or Love's Gonna Get You Down. Ja, dat is een zeer dubbele betekenis
1: Marlies
0: in ieder geval.
1: Komt nog met Sledgehammer over dubbele betekenissen gesproken. Zal ik de eerste zin even doen?
0: Ja, doe maar.
1: Oké. You could have a steam train if you just lay down your tracks.
0: Oh my god. Waarom moet het allemaal zo seksueel, Nathan?
1: Het gaat gewoon over een trein.
0: Gaat gewoon over een trein, ja, precies. Lucas, een heel goede middag.
1: Nee, die is er niet.
0: Oh, die is er niet.
1: Nee,
0: oh,
1: ja,
0: sorry.
1: Niet op, helaas.
0: Oh, sorry. Nou, Lucas heeft in ieder geval een heel goede ingestuurd, namelijk Live van Desiree. Oh. Hij schrijft daarover, heeft een belachelijke tekst en toch een lekker nummer. En ik weet wel dat ik dit nummer altijd meezong, maar dat ik er ook me een beetje voor schaamde. Want luister even, Naat. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park. And there's no one else around. Oh, I get the shivers. Ooh, I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. And watch the evening news.
1: Ja. Slecht en toch ook weer briljant.
0: Het is ook weer briljant, maar kom op zeg. Ik wil geen geest zien, want dan krijg ik de shivers. Maar ik wil wel dan een piece of toast. Ik wil gewoon een stukje brood.
1: Bij het avondnieuws.
0: Maar wel zo in een toaster gedaan. Ja. Bij het avondnieuws. Dan voel ik me weer goed. Ja, ga maar lekker meezingen. Het is wel een heerlijk nummer. En dankjewel voor alle inzendingen. We hebben er van.

0: Wonder en Olivia Dean, Rain Me In. Nathan, ik heb bijna het idee dat we in alle 13 seksueel getinte plaatjes moeten gaan doen. Maar zeg maar de platen waar je het niet van weet, maar die eigenlijk over
1: stiekem
0: over seksuele dingen gaan. Want ja, we krijgen er heel veel binnen.
1: Ja. Ja, maar Lies, die vertelde dat ze de uitleg kreeg van Sledgehammer en zich helemaal rotschrok.
0: Die wist dat niet. En Maureen schrijft watermeloen suiker en iedereen zingt het. Echt heftig. Ja, oh, uiteindelijk zijn we als mensjes toch ook maar een beetje simpel. Ja, zo kan ik het ook gewoon noemen. En we gaan een plaatje draaien wat je niet zo vaak hoort. Een minder bekende Depeche Mode uit 1985. Het werd in Engeland een bescheiden hit, maar hier kwam het niet verder dan de tipparade. Maar volgens de fans is het dan één van de beste nummers. We hebben straks toch ook nog een beetje ruimte voor een vergeten
1: zeker,
0: plaatje?
1: Zeker.
0: En laat het me weten via de NPO Luister-app. Waar heb je zin in? Een plaatje wat je gewoon denkt, ja, dat staat op een album, maar het wordt eigenlijk amper gedraaid. NPO Luister-app nogmaals.

0: files, geen ANWB, dus we gaan naar het nieuws van 12:30 met Lieselot Thomassen.
1: Een man van 33 die ervan werd verdacht dat hij een aanslag wilde plegen op de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. Gisteren zei het OM al dat er geen bewijs voor is gevonden. De man wordt nog wel ervan verdacht dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. En daarvoor is TBS met dwangverpleging geëist. De verdachte zei dat hij in een psychose zat en dat hij ervan overtuigd was dat hij een relatie had met Amalia. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur nog altijd lastig te bestrijden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden. Een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Toezichthouder NVWA denkt dat hij bij aankomst al dood was. Er zijn geen levende exemplaren gevonden. En het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse voetbalclub heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over zijn salaris. Het weer bewolkt, veel plaatsen regen, vanuit het westen ook af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. En er is toch ANWB. Robert Vriezen, toch verkeer.
2: Ja, ik had het knopje niet ingedrukt, Caroline. Maar dat is maar goed ook, want ik stond mee te zingen met Sterrenstof. En dat hebben jullie gelukkig niet gehoord. 50 kilometer in het land. En de A1 is dicht vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Bij Kootwijk staat een kapotte vrachtauto in de weg. Richting Amersfoort kan je omrijden via Arnhem. Pak je eerst de A50 naar het zuiden, dan de A12 naar het westen. En de A30 weer naar het noorden richting de A1. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een ongeluk bij afrit Everdingen. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En er staan 2 kapotte vrachtauto's op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Hagestein. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, Nathan, wij willen wel een keer die Sterrenstof horen, hè, van Robert Vriezen.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat willen wij wel een keer horen. Maar nu willen wij vooral horen welk vergeten plaatje jij graag zou willen horen hier op de radio. Een nummer dat je misschien op een album hebt staan waarvan je denkt, nou, die zou ik echt wel een keer op de radio willen horen. Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: Rosalind. Maar ik was net te laat. Dat ik zat gewoon niet op de snap. Super. We vroegen jou naar een vergeten plaatje. Een plaatje dat je heel graag wil horen. En we hebben iemand aan de telefoon.
1: Renato.
0: Renato, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hi, je had al iets gestuurd en toen was het een vergeten berichtje. En toen had je een vergeten berichtje en een vergeten nummer.
2: Ja, het was een soort dubbelop. Ik had echt een prachtig verhaal getypt. Waarin ik deze plaat heel graag wilde horen. En toen drukte ik op verzend, was het berichtje leeg.
0: Oh nee!
2: Nou, dat kan niet.
0: Oh, wat erg. Oh, dat heb ik ook altijd met die voice notes, weet je wel. Dat je dan verstuurt en denkt, oh nee, nu heb ik hem gewist. Ja, vreselijk. Vertel Renato, welk nummer wil je horen en waarom wil je die horen?
2: Oh, nou, het is ongelooflijk, maar deze band begon ooit als country band. Covers ook nog eens een keer. Zijn gestopt, zijn weer bij elkaar gekomen en uiteindelijk, toen ze weer bij elkaar kwamen, brachten ze na verloop van tijd Cannonball uit. En bij mij kwam die toen de tijd binnen als een kanonskogel. Zo'n goede plaat van de Breeders' Hit.
0: Nou, ik gaf je gewoon nog 37 seconden om het verder vol te praten. Dit was, dit was perfect DJ-materiaal. Maar ik ga hem gewoon voor je draaien, Renato. En wat heerlijk dat je hem aanvroeg twee keer.
2: Ja.
0: Een hele fijne middag gewenst.
2: Jij ook, fijne uitzending.
0: Doei! Ja, ik ga hem voor je draaien. En vergeet niet dat je straks mee kan doen, hè, met weer wat wijzersquiz. Dan gaan we jou...

0: Cannonball van de Breeders werd aangevraagd door Renato. En Sting, If I Ever Lose My Faith in You, draaiden we daarna. Dat is toch altijd zo genieten van die stem van hem?
1: Heerlijk. Oh. Weer wat wijzers.
0: Ja, zometeen gaan we de Weer wat wijzers quiz spelen. Je krijgt 3 vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. En als jij wil meedoen, want jij wil dat natuurlijk, want je wil die wandklok winnen, dan moet je deze selectievraag beantwoorden. Als je ergens invloed op hebt, wat heb je dan in de pap?
1: Oeh.
0: Ja. Even voor de taalkundigen onder ons. Als je ergens invloed op hebt, wat heb je dan in de pap? App het antwoord naar de studio met de gratis NPO Luister-app.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlands.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrg.nl.
7: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
6: Al iets gevonden?
7: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
6: Doet NRV dat dan ook?
7: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
6: Weet jij waar mijn laptop ligt?
7: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ja, stop. Dit stuk.
16: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
17: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
18: Zometeen dansen met tranen in mijn ogen op Ultravox. En we houden ook weer Again van Dua Lipa. Maar eerst het nieuws met Lieselot Thomassen.
19: Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De brand lijkt zich niet verder uit te breiden, maar de brandweer is nog altijd dus hard bezig om het vuur onder controle te krijgen. Het heeft geregend, maar nog niet genoeg, zegt de Vlaamse brandweer.
20: Waar dat er onderaan aan smullen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
19: Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de Duitse grens oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over medicijnen als Ozempic, die mensen gebruiken om af te vallen. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. Volgens de inspectie waren ze niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. De hoofdredacteur van de Volkskrant begrijpt de kritiek niet.
10: Volgens mij moet je die wet niet van toepassing verklaren op journalistiek. In journalistiek worden ook positieve kanten van medicijnen genoemd, en zeker van nieuwe medicijnen. Dus ze laten op geen enkele manier zien hoe we dan wel over die medicijnen moeten schrijven. Dan is het enige gevolgtrekking, al wil je voorkomen dat je nog boetes krijgt in de toekomst, dat je niet meer over dit medicijn schrijft. Ja, dan is het gewoon een beperking van de persvrijheid.
19: De inspectie zegt dat verhalen over medicijnen zijn toegestaan, maar wel volgens bepaalde regels. De volksgezondheid weegt volgens de inspectie zwaarder dan de persvrijheid. Bij een man in Sri Lanka is een blaassteen verwijderd van 3,1 kilo. Voor zover bekend is het de grootste blaassteen ooit. De man lag in het ziekenhuis na een beroerte en artsen merkten dat hij moeite had met plassen. En toen kwamen ze die steen in zijn blaas op het spoor.
18: Sorry, ik was nog heel even in de war van de 3,1 kilo steen.
19: Het vorige record stond op 1,9.
18: Jeetje.
19: Ja. Nou ja, dan heb je die Ozempic niet nodig. Dan ben je wel meteen
18: 3,1 kilo kwijt.
19: Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Vanuit het westen af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen bewolkt en buien en wat koeler.
18: Dankjewel, Islot. En bij de ANWB zit Robert Vriezen.
21: Fikse vertraging op de A2. Vanuit Utrecht naar Den Bosch is de weg dicht bij Alfred Everdingen na een ongeluk. Dus je moet omrijden. Dat gaat richting Den Bosch over de A27 en de A15. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging tot aan de grens. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Os naar Arnhem houdt 1 rijstrook. En wel de rechter dicht bij knooppunt Grijzoord. 5 kilometer file daar en 10 minuten vertraging.
18: Dankjewel.
21: Alsjeblieft.
22: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
27: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
28: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
29: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
30: Mensenrelatie, Radboud Visser.
31: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
30: Jazeker.
31: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
32: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
33: Welkom bij de verfzaak.
32: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
31: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Again, Dua Lipa daarvoor. Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox.
1: Weer wat wijzers.
0: We gaan een quizje spelen. Een heel goedemiddag, Leon.
2: Hoi.
0: Hallo, jij had de selectievraag goed. Zal ik hem nog één keer stellen? Dan mag jij het antwoord delen.
2: Yes, doe maar.
0: Als je ergens invloed op hebt. Leon, wat heb je dan in de pap?
2: De vinger.
0: Ja, heel erg goed, heel erg goed. Er kwam ook wel veel brokkelen binnen, Nathan. Ja. Brokken en brokkelen en...
3: Ja, maar je kan niet brokkelen in de pap hebben.
0: Nee, dat kan je niet in de pap hebben. Nee, en het is ook
2: maar
0: de melk.
2: Wel in de melk.
0: In de melk, precies.
3: Ja, precies.
0: Ja, inderdaad. Leon, je weet heel veel van taal. Dat is nu wel duidelijk. Maar weet je ook veel van muziek? Wat is een beetje jouw muzieksmaak? Waar hou jij van?
2: Heel breed. Van Phil Collins tot Mo... En weer terug naar Supertramp.
0: Ja, ik hoor het. Nou, dat komt heel goed uit, want dat is wat je hier echt voor nodig hebt. Ben jij in je eentje, Leon, op dit moment? Schets even jouw omgeving.
2: Ja, ik ben in mijn eentje. Ik heb een heerlijke vrije dag.
0: Oh, lekker.
2: Het is een beetje aan het rommelen thuis.
0: Vrije dag en dan toch moeten presteren.
2: Ja.
0: Pittig.
2: Ja.
0: Pittig wel. Leon,
2: druk blijft staan.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Absoluut.
0: Het is sowieso een editie met spreekwoorden en gezegden. Dat zeg ik er alvast bij.
2: Helemaal goed.
0: Oké, je krijgt drie vragen. En de antwoorden op die drie vragen, samen met de selectievraag, het antwoord daarvan, leiden jou naar een band of artiest. Maar dat weet je wel, hè?
2: Yes.
0: Oké. Daar komt hij. De eerste vraag. Degene over wie je net praat, komt ineens aanlopen of binnen. Als je over de puntje, puntje, als je het over de puntje, puntje, puntje hebt.
2: Oh, shit.
0: Dus we hebben het over Jantje. En dan die komt net binnen en dan zeg ik... Nou, als je het over de hebt.
2: Ah, de duivel. De duvel.
0: Heel goed, de duvel, de duivel. De teerling is geworpen. Betekent dat een besluit is genomen en dat er geen weg meer terug is. Wat is een teerling?
2: Een teerling is een baby.
0: Serieus, dat dacht ik ook in eerste instantie. Dat is niet het goede antwoord. Mag je dan nog een keer iets raden of is het klaar?
3: Nou, als hij het nu weet, maar als hij het niet weet, dan gaan we gewoon door.
0: Ja.
2: Nee, ik heb een teerling, geen idee.
0: Ik vond dat moeilijk.
2: Ik dacht altijd baby.
0: We gaan naar vraag 3. Geld moet je niet op de bank laten staan, geld moet...
2: rollen.
0: Yes! Oké, je hebt dus 3 antwoorden nu van de 4.
2: Ja.
0: Je hebt duivel, je hebt rollen en je hebt vinger.
2: En de teerling niet.
0: En de teerling heb je niet. Moeten we daar nog een hint voor geven aangezien...
3: Nou, misschien weet je het wel met duivel, rollen en vinger.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Mm.
0: Duivel, rollen, vinger. Duivel, devil... Ik ga het even in het Engels doen.
2: Devil,
0: rolling, finger.
2: Ja, rolling, dan ga je naar de Rolling Stones. Maar dan zou ik de devil niet... Geen idee. Nee.
3: Is dat je antwoord?
0: Is dat je definitieve antwoord?
2: Ja, Rolling Stone.
0: Heel erg goed. Nathan, help hem even uit de brand.
3: Nou, de duivel, dat is Sympathy for the Devil, hebben zij bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Ja, Rolling, nou ja, die had je natuurlijk al, Rolling Stones. De Fingers, je hebt het album Sticky Fingers en je hebt Under My Thumb.
2: Tuurlijk.
3: En een teerling is een dobbelsteen.
0: Ja, dat wist ik dus ook niet.
2: Oh, echt?
0: Ja, Tumbling Dice. Nou. Een dobbelsteen.
2: Weer wat geleerd.
0: Ja, nou, je hebt wat geleerd.

0: Fast Love van George Michael. Ja, dat stuurt Petra. Nathan, je kan me wel aankijken alsof ik gek ben.
1: Ik denk, ik zie jou gewoon een appeltje eten. Ik zie jou toch helemaal niet.
0: Ben jij nu zo'n matensoep aan het maken?
1: Kan je dat?
0: Kan je dat tegelijkertijd? Ja, die aan het maken bent. Nee, Nathan, ik kan veel, maar dat kan ik niet. Wie ook heel veel kan, is Rihanna. Rihanna ken je misschien niet, maar als ik zeg The Indian... dan gaat er zeker een belletje rinkelen. The Indian, ik vind het een fantastische band. Ze zijn vaak bij Muziekcafé bij mij te gast geweest. Heel strak, ontzettend goede hits. Maar eigenlijk is Rihanna het drijvende... dat is gewoon The Indian. Dat is zij zelf. Okay. En nu afgelopen maart stond zij in Paradiso. Ik was bij dat optreden. En toen opende zij eigenlijk... gaf ze iets heel kwetsbaars van zichzelf weer over haar onzekerheid. En toen voelde ze opeens dat het publiek dat... heel erg oppakte, haar oppakte. Dat publiek ging staan. En het was, zij begon te huilen, het was heel emotioneel. En ze schrijft op Instagram... dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... ik hoef me niet meer te verschuilen achter de naam The Indian. Ik kan gewoon mijn eigen naam gaan gebruiken.
1: Maar schaamde ze zich een beetje voor de emotie dan of zo? Dat ze dat niet durfde te laten zien?
0: Ik denk het. Het is een heel gevoelig iemand. Daarom schrijft ze natuurlijk ook die nummers. En ik denk dat het voor haar een manier is altijd geweest... om een beetje daarachter zich te verschuilen, inderdaad. Okay. En nu is ze daar dus klaar mee. Hup, gaat ze niet meer doen. Ze begint gewoon opnieuw. Nou, niet opnieuw, want ze is natuurlijk gewoon... ze heeft al die nummers nog. Maar ze begint met haar naam opnieuw. Rihanna, of Rihanne, maar ik denk Rihanna is het. En ze heeft meteen een nieuwe single en die heet Funeral.
1: Okay.
0: En die is echt te gek. Ik ga hem lekker veel draaien hier.
1: Begraaft hij je bij de Indian met de Funeral?
0: Dat zou je denken, maar het is net iets anders. Okay. Het is een beetje een liedje over de liefde toch alweer. Ja, het is echt een te gek nummer. Ik vind het nu al zo mooi. De tweede album komt in...

0: Het klinkt een beetje als Stevie Nicks, dat vind ik dus ook. Ja. En een beetje overstuurd, dat vind ik ook heerlijk. Rihanna en Funeral hier op NPO Radio 2. En bij de ANWB zit Robert Vriezen.
1: Jazeker, 40 kilometer file in het land. En veel vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Daarachter staat 8 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn met zo'n 40 minuten vertraging. Wil je naar het zuiden, kan je kiezen voor de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum kom je dan wel in een korte file voor knooppunt Everdingen. Dat is te begrijpen, want de verbindingsweg naar de A2 is daar dicht richting Den Bosch. Dus je moet dan doorrijden over de A27 en via de A15 Den Bosch bereiken. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: En het nieuws van 1:30 met Liselotte Thomassen.
3: De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, een onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd toen op straat gevonden na een beroerte en kan bijna niet meer praten, behalve een paar Engelse woorden. En de politie wil graag weten wie hij is. Het gaat niet goed met de Duitse economie. Vorig jaar sloten zo'n 190.000 bedrijven hun deuren, het hoogste niveau in bijna 20 jaar. Faillissementen zijn niet altijd de oorzaak. Ook vergrijzing en een tekort aan mensen met de juiste kennis zorgen steeds vaker ervoor dat bedrijven moeten sluiten. De politie heeft vannacht een drugslab in een woonwijk in Enschede opgerold, meldt RTV Oost. Er is nog niemand aangehouden. In de regio Twente worden de laatste tijd vaker drugslabs opgerold. Het weer dan bewolkt.
0: Sorry. Heel hard.
3: Bewolkt, op veel plaatsen regen, ook soms een beetje zon. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Ja, en Liselotte, is er dan nog een bericht waar wij een
2: goeie kop
0: bij kunnen bedenken?
3: Jazeker, geen telefoons of fatbikes, maar hengels en rust. Want vissen is steeds populairder onder kinderen. Minder scrollen, lekker naar buiten om een hengeltje uit te gooien. Wel nadat ze video's van zogenoemde visfluencers voorbij hebben zien komen. Bij een visevenement in Bergen op Zoom waren gisteren bijna 100 kinderen. 2 keer zoveel als eerdere jaren.
4: Wat maakt dat vissen nou zo leuk?
5: Dat je gewoon vissen vangt en dat je ze dan even kan zien.
6: Wow, schattig. Ja, eigenlijk vooral mee voor mijn broertje. Maar ik doe het nou hier en ik vind het eigenlijk wel echt leuk.
4: Sorry! Ja, dat was schrikken, of niet?
6: Ja, nogal, ja.
4: Maar hij deed niks, toch?
6: Het is een klein prikje en dat was het wel, ja.
3: Ja, dat was een haakje waar hij zich aan prikte. De Sportvisunie gaf afgelopen jaar 12.000 extra jeugdvispassen uit.
0: Heel leuk bericht. Heb je er zelf een kop bij kunnen bedenken, Liselotte?
3: Ja, ik dacht, visfluencers hengelen gehaaid jonge vissers binnen.
0: Wauw, daar zitten er gewoon 40 in. Lekker hoor. Nathan, heb jij er een?
7: Ja, deze jeugd zit altijd op een mobiel te schollen.
0: Te schollen. Oh. Ja, ik had even te weinig tijd. Dus het is mij niet helemaal gelukt. Ik zoek nog een haakje.
3: Oh ja, mooi.
0: Laat me weten via de NPO Luister-app of jij een betere hebt. Kom maar door met die goede koppen.

0: Frank Boeijengroep, Kronenburg Park en daarvoor Girls Aloud, Sound of the Underground.
1: Goeie kop.
0: Vissen is steeds populairder onder kinderen. Minder scrollen en lekker naar buiten om een hengeltje uit te gooien. Wel nadat ze video's van zogenaamde visfluencers voorbij hebben zien komen. Dat merkten ze ook op een visevenement voor kinderen in Bergen op Zoom. Daar waren gisteren gewoon bijna 100 deelnemers. Dubbel zoveel als eerdere jaren. Nou, er komt heel wat binnen.
2: Ja, Toby die begint eigenlijk meteen met een verbetering. Die zegt, waarom geen finfluencers?
0: En Joost Bollaert die zegt, vissende jeugd komt steeds vaker voor.
2: Komt steeds vaker voor.
0: Ja, allemaal heel leuk. Laat het me weten via de NPO Luisterapp als je nog een betere kop hebt. Met vissen is er van veel te bedenken, hè?
2: Zeker.
0: Ja, het is echt een lekker onderwerpje. En dan gaan we straks horen wie wij gaan bellen en aan de telefoon krijgen.

0: Marciana Spyro en Counting Crows Ranking hier op NPO Radio 2. En wij zochten naar...
1: Goeie kop.
0: Voor een bericht over vissen. Vissen is steeds populairder onder kinderen. Minder scrollen, lekker naar buiten om een hengeltje uit te gooien. En wel nadat ze video's van zogenaamde visfluencers voorbij hebben zien komen. Dat merken ze ook op een visevenement voor kinderen in Berg op Zoom. Daar waren gisteren bijna 100 deelnemers. Dubbel zoveel als eerdere jaren. Dus it's getting really popular. we hebben allemaal goede koppen binnengekregen.
2: Ik heb niet eens alles kunnen lezen volgens mij.
0: Nee, er komt echt dus veel.
2: Sorry, als je je kop niet hoort, betekent gewoon dat hij goed was. Echt waar?
0: Ja, precies. De forellen en de zalmen, die vliegen je om de oren. Iemand schreef ook, ja, mijn goede kop zal hem wel niet worden. Vond ik toch ook grappig.
2: Ja, Pieter Frank was dat.
0: Ja, Pieter Frank, ja, heel goed.
2: Oké, even kijken hoor. Han, ouders weten tegenwoordig niet meer wat hun kroost aan het uitvissen is.
0: Leuk, heel goed. Simon van Soest, moeten die kinderen niet naar school?
2: De school. René, vissen in plaats van gamen. Zo is er forellek wat wils.
0: Forellek wat wils. Steven van der Akker. Ik vind 100 kinderen nog best wel meer van.
2: En volgens Agnes is vissen tegenwoordig baas boven baas.
0: En Joost Bolluit zegt ook van deze influencers gaat de jeugd aan de lijn.
2: Oh.

0: Ja, mooi. Het is een dubbele.
1: Zeker,
0: ja,
1: netjes hoor.
0: Prachtig.
1: Mark, weer de Mark. Ook guppies houden van vissen.
0: Ja, heel erg leuk. Jacco, een heel goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat had jij voor een prachtig iets samengesteld?
2: Ja, mijn vissenkop is aan de wal vissen nu nog meer kinderen.
0: Aan de wal vissen nu nog meer kinderen. Prachtig. Enorm goed gedaan. Nou, als jij je foto even wil opsturen, dan komt hij hier te staan.
2: Ja, zal ik doen.
0: Dankjewel, Jacco.
2: Dank je.
0: En ja, Nathan, morgen zijn we er weer, hè?
1: Zeker weten.
0: Dan gaan we weer een goede kop bedenken.
1: Met meer een goede kop.
0: Goed stijl doen. Een beetje kletsen.
1: Ja.
0: En hele goede muziek draaien.
1: Simpel eigenlijk, hè?
0: Simpel, hè?

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: En toen werd het 2 uur.
18: Zometeen muziek van Kees Choice, Martin Garrix en U2. Eerst gaan we kijken naar het laatste wereldnieuws. En dat hoor je van Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
19: Goedemiddag. In het zuiden van Spanje, net onder Granada, is opnieuw een aardbeving geweest. Volgens Spaanse media had hij een kracht van 4,8 en zijn 3 mensen lichtgewond geraakt. Er kwamen onder meer dakpannen en delen van gevels naar beneden en veel auto's raakten beschadigd. In het gebied rond Granada zijn de afgelopen dagen al meer aardbevingen en naschokken geweest. De schade van de aardbeving in Colombia wordt volgens de president geschat op €8 miljard. Dat wordt waarschijnlijk meer omdat veel getroffen gebieden moeilijk te bereiken zijn, zegt deze hoogleraar.
20: Over een vrij groot gebied zijn heel veel wegen vernietigd. Er zijn zo'n 27.000 huizen naar schatting helemaal kapot gemaakt. En natuurlijk ook scholen, ziekenhuizen, alles is kapot.
19: Door de aardbeving in Colombia zijn bijna 300 mensen overleden en dat aantal kan nog oplopen. Er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. Shakira heeft haar hulp aangeboden. De Colombiaanse zangeres heeft een stichting die ingestorte scholen gaat herbouwen. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. En een tennisstadion vol geluksvogels zag in Cincinnati de comeback van Venus en Serena Williams als tennisduo. De zussen van 46 en 44 maakten hun rentree bij het WTA-toernooi. Ze verloren, maar plezier hadden ze zeker, zei Serena daarna bij de persconferentie.
21: Yeah, I thought it was fun. I thought it was special. I thought it was good. We kicked off a little rust in the middle of the match and just, you know, we're starting to feel it. And it was really fun. It was really cool to be able to do this again.
19: Het was voor het eerst sinds 2022 dat de Williams-zussen samen speelden. En de kans bestaat dat ze een wildcard krijgen voor de US Open die over een kleine 2 weken begint. Het weer bewolkt en buien, soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en iets koeler.
18: Gaan we naar de ANWB, daar zit Robert Vriese. Robert, waar staat het stil?
22: Voornamelijk op de A2, Tim, vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 9 kilometer file met 70 minuten vertraging. Want bij afrit Everdingen is maar 1 rijstrook open na een ongeluk. Dus wil je richting het zuiden, bijvoorbeeld richting Den Bosch, pak dan vanaf knooppunt Lunetten de A27. Moet je op de A27 wel eventjes op de rem bij knooppunt Everdingen. Daar 10 minuutjes vertraging, want daar is de verbindingsweg naar de A2 dicht. Dus je moet doorrijden over de A27 om te rijden via Gorkum. En dan pak je bij Gorkum de A15 richting Den Bosch. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort een afgesloten rechte rijstrook. 10 minuten vertraging daar doordat het wegdek erg slecht is. En de andere kant op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Alfred Hoenderlo. 6 kilometer file. Vanaf knooppunt Beekbergen doe je er ruim een kwartier langer over.
23: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.

0: die anders doen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Fireflies, trouwens een gouden jubileum. En dan niet voor Martin Garrix, want die is niet oud genoeg. Maar voor U2, die band viert namelijk dit jaar in september hun 50-jarig bestaan. Hoe ze dat vieren en of we worden uitgenodigd, dat weten we nog niet. Wel dat er een nieuw album aan staat te komen. Maar wat de release-datum is, dat is nog niet bekend.
1: Vakantiepaal met Tim.
0: Hey, een hele goede middag. En een extra dankjewel voor de chauffeur, vrachtwagenchauffeur, die me net begroette op de weg hier in Hilversum. Naar het raampje zei hij, hey, succes hè Tim, zometeen met de show. Hartstikke leuk. Nou, mooi. Op de plek van Paul, want die is nog een paar weken op vakantie. Maar voordat hij op vakantie ging, heeft hij mij een soort van to-do-lijst in handen gedrukt. En wat do's en don'ts, wat ik niet moet doen, wat ik wel moet doen. Sowieso heel veel muziek draaien heeft hij geschreven. De hitlijsten induiken van iemand die toen 14 jaar oud was. Waterflessen weggeven in ruil voor antwoord op een moeilijke vraag. Nou, dat moet toch lukken. Over die goede muziek gesproken, dat zit al snor vandaag. Straks, haha, de nieuwe van Fontaine's DC. Oh, ik ben daar zo blij mee. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En muziek van Mink de Veel komt eraan.

verrassend in Nederland samen met Madonna tijdens The Pride. Dat is op Kylie Minogue. And can get you out of my head. Maar misschien heb je het hier en daar al online voorbij horen komen. Fontaines D.C. speelde op verschillende shows een aantal nieuwe liedjes. En één van die nummers is nu officieel uit. Het nummer heet Marianne. Dat is de eerste single van een nieuw album dat op 16 oktober uitkomt. Gaat Dopamine Chamber heten. Ik keek vandaag naar buiten. Ik zag dat het een beetje aan het regenen was. Wat grijs. En ja, dit nummer van Fontaines D.C., dit nieuwe nummer, is de perfecte soundtrack wat mij betreft. We hadden een kleine discussie erover hier in de studio. Ik vind het nog een beetje lijken op Depeche Mode. Dat sleept ook zo lekker. Echte jaren 80 vibes, new wave klanken. Dat vind jij? Laat het gerust even weten met de NPO Luisterapp. En sowieso wat je hiervan vindt. Ik vind het zo bloedmooi. Fontaines D.C., de nieuwe Marianne.

Zijn dus mensen die het verkeerd hebben begrepen? Die dachten dat ik... zei dat het de nieuwe van 10cc was. Fontaine's DC, sorry. Fontaine's DC is dit. En Marianne... We krijgen heel veel berichten binnen over dit nummer. Vind ik leuk. Lucas die zegt... heeft iets weg van Sisters of Mercy, maar dan iets minder donker. Nou ja, dat is toevallig dat Sisters of Mercy ook een liedje heeft... met Marianne als titel inderdaad. Zo benieuwd naar het nieuwe album, zegt Ria bijvoorbeeld. Patrick zegt dat prachtig hoe de mannen zich hebben ontwikkeld. Alleen al die beat in dat nummer van Fontaine's DC's... Marianne is fantastisch. Ah, we gaan hem vaker draaien hier bij Paul. En in de avond komt het helemaal goed. Dit is Cutting Crew bij NPO Radio 2. En...

0: Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Zometeen hoor je de headlines. Eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, waar staat het stil op het moment?
1: Nou, op de A2 nog steeds, Tim. Vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk op afrit Everdingen. Er is daar maar één rijstrook open. 10 kilometer file, meer dan een uur vertraging. Dus vanuit de regio Utrecht richting Den Bosch kan je maar beter vanaf knooppunt Lunetten over de A27 en de A15 rijden. Kom je nog eens langs Gorkum. Op de A7... op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. Wegdek is daar slecht van de rechte rijstrook. En die rijstrook die is dicht. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij Presikhaaf 5 kilometer file.
0: Ik vind jouw tips altijd zo fantastisch. Ik weet ook niet wat ik moet gaan eten vanavond. Heb jij een tip?
1: Nou, wordt goed. Ik zou zeggen, gewoon die ouderwetse spaghetti weer een keer met rode saus en gehaktballetjes. Maar dan moet je niet vergeten uitjes en knoflook in de gehaktballetjes te doen. En een beetje paneermeel.
0: En een beetje paneermeel. Kijk, dat zijn de tips die je hebt. En met een eitje, dat zijn tips waar je wat aan hebt, Lieslot, toch?
2: Als
0: je
2: dit hoort. Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Heb jij nog nieuws voor ons?
2: Ja, nou laat ik even aanhaken op wat Robert net zei. Hij had het over het ongeluk op de A2 bij Everdingen. Daar is bij dat ongeluk aan het begin van de middag een gevangene gewond geraakt. Die zat in een busje van de dienst justitiële inrichtingen dat betrokken was bij dat ongeluk. Meerdere auto's klapten op elkaar. De man is aanspreekbaar, is wel gewond dus en naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. De natuurbrand die nog altijd woedt in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden totdat het weer verbetert. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een mishandeling. Hij wilde twee mensen die niet wilden betalen de bus uitzetten, maar werd ten val gebracht en geschopt en geslagen. Een van de twee daders, een minderjarige uit België, is aangehouden. Naar de ander wordt gezocht. En na de scholieren beginnen ook de studenten binnenkort weer. En zij kiezen steeds vaker voor Maastricht. Oh. Niet alleen een mooie stad, vinden ze. Het is er ook makkelijker om een kamer te vinden. Omroep L1 ging daar naartoe, pikte de niet-Limburgse eerstejaars er zo uit.
3: Ik heb nog niet een zachte G, maar dat komt wel zelf wel.
4: Je kunt ook oefenen, hè? Noem eens een woord met een zachte G.
3: Geen idee.
4: Geen idee?
3: Geen idee.
4: Vertel, waar komen we vandaan?
5: Zeist. Dichter nu wel bij Eindhoven, Aster.
3: Okay. Ik kom uit de buurt van Den Haag.
4: En waarom heb je voor Maastricht gekozen?
6: Weet niet, het leek me een leuke stad.
3: Die is sowieso makkelijker om huis te vinden dan in de Randstad.
7: Ja, uiteindelijk heb ik best wel goedkoop een kamer in het centrum.
4: Ben je de taal al een beetje machtig?
6: Nee, ik hou bij Nederlands. Misschien nog een beetje Engels, maar voor de rest absoluut niks.
0: Jammer, want het Maastricht is heel schoen, hoor.
2: Ach, dat is zo mooi.
0: Zo schoen.
2: Ja, joh. Het weer bewolkt en buien. Soms wat zon bij 20 tot 23 graden.
0: En het is ook echt een mooie stad. Follow You, Follow Me van Genesis hoor je zo meteen.

0: zangeres had je Peter Gabriel, die vertrok bij Genesis. En vervolgens de gitarist, Steve Hackett, die vertrok ook. Dus ja, toen bedachten ze, weet je wat, we maken een album en dat gaat dan heten And Then There Were Three. Dat heb ik altijd zo mooi gevonden. En daarop staat deze grote hit van Genesis. Follow you, follow me.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Adrian, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Tim.
0: Hallo. Wanneer ben jij geboren, als ik vragen mag?
2: Ik ben geboren op 4 juni 1973.
0: Toen was jij dan 14 op 4 juni 1987. Die heeft een kleine rekensom.
2: Ja.
0: Zeg, en waar luisterde je naar toen je 14 jaar oud was, weet je het nog?
2: Oeh, ja, toen begon ik eigenlijk net een beetje de muziek een beetje te volgen. Dus ja, eigenlijk vooral top 40. Dus elke week braaf naar de platenzaak om je top 40 blaadje op te halen.
0: En wie presenteerde destijds toen die hitlijst op de radio, weet je het nog?
2: Ik denk dat het toen ook al Erik de Zwart was.
0: Ah, ja. Dan gaan we dat ook op zijn Erik de Zwart. Gaan we de top 5 aan je laten horen. En dan mag jij zo meteen kiezen welke we helemaal gaan draaien voor je straks.
2: Dat is goed.
0: Oké. Okay. Beginnen we bij 5. Mag ik even zeggen dat ik dit een verschrikkelijke remix vind van Bill Withers' Lean on Me?
2: Dat is het ook. Het origineel is echt veel en veel beter dan dit.
0: Weet je nog wie dit was trouwens?
2: Dat denk ik. Hoe heet het ook alweer?
0: Club Nouveau.
2: Ligt dat puntje van mijn top.
0: Club Nouveau.
2: Ja, Club Nouveau. Ja. Dat was het.
0: Snel door naar 4.
2: Fleetwood Mac is al een stuk beter.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Big Love van Fleetwood Mac. En dan?
3: 3.
2: Dit is natuurlijk ook al jeugdsentiment, Madonna, tenminste toen nog wel.
0: Ja. Ben je er kwijtgeraakt, ja?
2: Ja, maar dat is al een hele poos geleden. Oh, ik denk dat het rond een beetje de hele folk-periode daarna was, dat ik dacht van, nee, dit is het niet meer.
0: Okay. Ook niet Beautiful Stranger? Nou goed, dat is een andere discussie. Gaan we snel door?
2: Nee. Nou, die ook heet je nog wel. Ja. Oh nee, dus hier was ik al bang voor.
0: Waarom was je hier al bang voor?
2: Ik zag hem al. Ik had me even wat ingelezen in het lijstje. Ja. En ik zag inderdaad Mixed Emotions al staan. En ik moet meteen denken aan Top. En nee, Countdown, waar ze ooit een keer opgetreden hebben.
0: Ja.
2: En dat was zo'n statisch optreden waarvan je denkt van, wat gebeurt hier? Hier gebeurt gewoon niks.
0: Oké, okay,
2: maar is ook niks.
0: We gaan snel door. We gaan Mixed Emotions van You Want Love. Snel naar 1.
2: Ja, Miami Vice natuurlijk.
0: Ja, zeg maar. Wat mag ik helemaal voor je draaien? Ik heb een vaak vermoeden dat het... maar goed.
2: Ik denk dat je vermoeden juist is. Het wordt Fleetwood Mac met Big Love.
0: Dat dacht ik eerlijk gezegd al. Ga ik die helemaal voor je draaien? Dankjewel voor je keuze. Je hebt ons allemaal hier ook blij gemaakt in de studio.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Wat verlichting. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel, Anion.
2: Dankjewel, Ben.
0: All right.

zo meteen weer een kans om jouw favoriete muziek gewoon aan te vragen. Dat kan met de NPO Radio 2 luister-app. Doe dat vooral en geef even door wat je graag zou willen horen in de 10 Minute Takeover. Dat mag echt alles zijn, dus lekker creatief. Een lekkere dikke hit uit de jaren 90. Of juist een donkere plaat uit de jaren 80. Of misschien iets heel mooi, nostalgisch uit de 70s. Of gewoon een hit van een paar jaar geleden. Alles mag, alles kan. Geef het gewoon even door. En dan komt het helemaal goed. Oh ja, dit is ook echt te gek. R.E.M. van het album Out of Time. Het is echt een fan-favorite, deze. Texarkana. Dit is R.E.M. NPO Radio 2.

David, The First Time. En daarvoor Big Love van Fleetwood Mac uit de top 40 van 4 juni 1987. Uitgekozen door Annie-Jan. En we krijgen een berichtje binnen van Sarah. En die zegt, oh, echt jammer dat hij niet voor Miami Vice heeft gekozen. Jan Hammer. Ja, maar zo werkt het spel nou eenmaal, hè.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
18: Straks dus de 10-minute takeover. Waar heb jij zin in? Wat wil je graag horen? Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Komt het goed? Muziek van Joe Jackson onderweg. Maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Lieselot Thomassen.
19: De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Door de lage bewolking en slecht zicht kunnen de helikopters en blusvliegtuigen de lucht niet in. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alle rook maakt het werk wel lastig, zegt deze verslaggever van de VRT.
20: We moesten ook een speciaal mondmasker dragen, omdat die rook toch echt wel kan inwerken. Twee brandweermannen moesten gisteren afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Daarnet is er ook nog een update geweest van de woordvoerder van de Waalse regering en die zegt van ja, vandaag wordt echt een cruciale dag. Ofwel zullen we erin slagen om dat vuur echt in te dammen, ofwel gaan we bijvoorbeeld opflakkeringen zien en het weer zal ook heel veel bepalen hoe het hier de komende uren en dagen aan toe gaat.
19: Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich nu niet uit. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor de begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met wat Pro wil. Volgens hem staat de inzet van Pro dan ook haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van de oppositiepartijen. Politie en gemeente grepen gisteravond bewust niet in bij de demonstratie van tientallen boeren in Amersfoort. Volgens de gemeente was er geen aanleiding om de demonstratie te beëindigen of beperkingen op te leggen. Bij de actie in het centrum van de stad werden verschillende wegen geblokkeerd en hooibalen achtergelaten. En een oproep van voedselwaakhond NVWA aan mensen die terugkomen van vakantie: let op de Japanse kever, want die kan zomaar tussen je spullen zitten als je met de auto of de vrachtwagen uit Zuid-Europa komt. Hier komt hij nog nauwelijks voor en dat wil de NVWA graag zo houden.
0: Je kan hem goed herkennen aan zijn kleur, zijn formaat en ook zijn witte plukjes die op de zijkant en de achterkant van zijn dekschilden zitten. Het is een grote veelvraat. Het tast veel bomen, planten en vruchten en bloemen van struiken aan. Daarnaast is het ook zeer schadelijk voor de landbouw, de natuur, de boomkwekerij en ook de sierteelt van Nederland.
19: Vandaag werd bekend dat er eind vorige maand een dode Japanse kever in een plastic transportbak van een Nederlandse groothandel is gevonden. Het weer bewolkt, buien, soms een beetje zon.

0: Om bij 20 tot 23 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en iets koeler.
1: Dankjewel, Isot. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezer. Waar staat het stil, Robert?
2: Op de A1, Tim, vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Want er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij Kootwijk. Vanaf Voorthuizen 7 kilometer file, half uur vertraging. Linkerrijstrook is zoals gezegd dicht. Er is maar één rijstrook open van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij afrit Everdingen. De vertraging is ruim een uur, dus omrijden vanuit Utrecht. Dat doe je vanaf knooppunt Lunet. Daar pak je de A27 naar het zuiden, via Gorkum en dan over de A15 weer naar het oosten, bijvoorbeeld richting Den Bosch. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord een kwartiertje vertraging. Het wegdek is daar erg slecht en dat is toevallig de rechte rijstrook. Die rechte rijstrook, die is dicht.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

beetje zomer op de radio, toch? Staartje van de zomer pakken we gewoon lekker mee. Bakermat en Rani, I Love Life. De ex-NPO Radio 2, topsong. En het is nu tijd voor... Voor jou eigenlijk, wat wil je horen? Laat het even weten met de app. Dan komt het goed. We krijgen straks echt een heel mooi liedje... wat ook weer bij het weer van vandaag past. Dat is heel goed uitgezocht. Maar eerst even een berichtje van... Ja, hij noemt zich, of zij noemt zich, dat weten we niet, AR. Of misschien is het wel zijn piraat. AR zou kunnen. Maar diegene die vraagt aan... I Believe in a Thing Called Love van... hoe heette ze ook alweer? Ze kwamen uit Engeland. The Darkness. Die bedoel je, ja... Een vette knipoog naar de glam rock. I Believe.

0: Dat vind ik nou zo leuk aan de 10 Minute Takeover. Het gaat echt alle kanten op. En je weet ons echt heel erg goed te verrassen. Dat is hartstikke leuk. Maaike, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Tim.
0: Jij keek naar buiten en jij dacht...
1: Nou, het is echt wel weer voor S10er als Carnewolf.
0: Seventh Sound, ja. Snap ik. Ja. Wat vind je er zo mooi aan die plaat? Ik heb hem een tijdje gedraaid en ik vind het echt prachtig. Maar wat haal jij eruit?
1: Nou, ik hoorde hem de eerste keer toen ik in de auto zat. En ik hoorde een klein stukje ervan. Toen dacht ik... Ik weet niet, ik kan het niet zo goed verwoorden. Maar de klank en de vibe of zo.
0: Ja.
1: En de beste samenwerking van de twee. Echt.
0: Ja, het is een hele mooie samenwerking inderdaad tussen Oscar en de Wolf, een Belg inderdaad, een Stien Nederlander. En dat gaat dan van Engels naar Nederlands. Het is prachtig. Seventh Sound, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor het aanvragen, Maaike. Fijne dag.

Oscar de Wolf en S10 en Safe en Sound, aangevraagd door Mike. En nog eentje in de 10 Minute Takeover. Dankjewel, Marcel. Beetje souls op de middag. Altijd lekker. Bill Withers. Dit is Harlem.

0: NPO Radio 2. Zometeen het laatste nieuws, verkeersinformatie. En we geven een waterfles weg. Ja, dat doen we gewoon hier bij de NPO. Kan ons het schelen.
1: Dat doen we in de moeilijkste vraag.
0: Nu met zijn slow hand Eric Clapton en Forever Man.

0: Princess Jay. Tijd om te vragen aan de man die Gorkum weer op de kaart heeft gezet. En dat is Robert Vriezer, waar het stilstaat op dit moment, Robert.
1: Nou, ik begin met de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Want daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rijbaan is net weer vrijgegeven bij Kootwijk. Maar er staat nog 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Ja, een omrijden via Gorkum, dat loont nog steeds voor de file op de A2. Ja, vanuit Utrecht naar Den Bosch staat die namelijk voor afrit Everdingen na een ongeluk. 12 kilometer uur vertraging. Dus vanaf knooppunt Lunetten kan je maar beter. De A27. En de A15 nemen om bijvoorbeeld richting Den Bosch te rijden. Op de A16 Rotterdam-Breda. Een aanrijding bij Dordrecht Centrum, bij de Drechttunnel. 1 tunnelbuis was eventjes dicht. 1 rijstrook is nog afgesloten daar. Klein kwartiertje vertraging. En een half uur oponthoud op de A27 nu vanuit Utrecht naar Gorkum. Ja, dat zijn dus die omrijders die vanaf knooppunt Lunetten erbij komen op die A27. Om toch via Gorkum te rijden. 13 kilometer, 20 minuutjes vertraging op de A27.
0: En als je in de file staat, heb je dan nog even een boodschap voor die mensen? Zo van... hou vol, geef die
1: hou op. Hem op Radio 2, dat sowieso. Ja, want dan hoor je ook de verkeersinformatie. Maar de fijnste platen natuurlijk. Ja. En een tip, ik moest toch in verband met die price tag toch aan thrift shop denken. Dat gaat ook over een prijskaartje, maar dat is misschien mijn hoofd dat een beetje te ver gaat en de doorgedraaide file lezen nu aan het woord is.
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Tijd voor nieuws, dat hoor je van Liesel Thomassen.
2: De directeur van het Drents Museum is op non-actief gesteld, melden diverse media. Robert van Lang werkt er bijna een jaar en blijft thuis tot een onderzoek naar de werkcultuur is afgerond. Eerder werkte hij bij het Rijksmuseum, waar hij een verbeterd traject moest volgen na klachten over sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Vermoedelijk zijn minstens 30 kinderen, voornamelijk Britten, door de verkeerde donors bij vruchtbaarheidsklinieken in Cyprus verwekt. De BBC deed onderzoek naar de klinieken. In alle gevallen vermoeden ouders dat ze niet de donoren hebben gekregen die ze hadden uitgekozen. De politie heeft vannacht een drugslab in een woonwijk in Enschede opgerold, meldt RTV Oost. Er is nog niemand aangehouden. In de regio Twente worden de laatste tijd vaker drugslabs opgerold. In veel gevallen wordt daar het zeer verslavende crystal meth geproduceerd. En voor het eerst in jaren is het historische kasteel van Elslo in Limburg weer te zien. Het ligt al decennia verborgen onder het water van de Maas. Maar ja, de lage waterstand nu door de droogte, daardoor is het voor het eerst in jaren weer deels te zien. Het kasteel werd rond de 11e eeuw gebouwd. De rivier werd destijds ook de ondergang van het kasteel.
3: Er moet een enorme overstroming hebben plaatsgevonden. En toen is het kasteel aan de kerk bijna weggedreven staat in de archieven. Dus niet gans, maar op termijn is het allemaal verloren gegaan. En toen is de Maas, dat kasteel voor en na ondermijnd. En dat is in fases in de Maas gevallen.
2: Nou, dat is ongeveer wel te volgen, toch?
0: Ja, nee, het is gewoon overstroomd. Gewoon. Dat ding is gewoon weggevaagd.
2: Ja.
0: Waanzinnig dat er nu te zien is, zeg.
2: Ja.
0: Wauw.
2: Ja, dat is dan misschien een heel klein voordeeltje van de droogte. Ja. Ja. 20 jaar geleden was het voor het laatst dat het kasteel deels boven water kwam door de droogte. Het weer bewolkt en buien, soms wat zon, bij 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Isot. Een noodgeval. Hoor je zo meteen van Goldband naar deze van de Little River Band. Lang niet meer gehoord. Dit is...

0: brand- en noodgeval.
1: De moeilijkste vraag.
0: Jouw kans op het winnen van Pauls gemeentepils, oftewel een herbruikbare waterfles. Ik stel een moeilijke vraag, die moet je even oplossen. Gaan we je bellen, nog even een makkelijke vraag beantwoorden... en dan is die waterfles van jou. Hier komt een moeilijke vraag. Een van de grootste hits van Whitney Houston is natuurlijk... I Will Always Love You. Maar van wie is het origineel? Van wie is het origineel? I Will Always Love You. Nu laten we weten met de app. En ben je zometeen bij ons in de show. Straks ook nog de topsong van deze week. Van Nothing But Thieves naar Carly Simon en Yourself Vane.

0: Yes.
1: Yes. Yes. Hartstikke mooi.
0: Wat ga je verder nog doen vandaag? Is dat niet, zijn dat niet mijn zaken? Kan ook natuurlijk.
1: Nee, ik ga gewoon. Ik ben nog even aan het werk. En daarna ga ik nog eten en een stukje hardlopen. Ja, wat moet je meer op een dag?
0: Nou ja, ik heb wel wat ideeën. Maar dat kunnen we uiteraard nu wel een keer bespreken.
1: Ja, laten we doen. Ja. Ja.
0: Dankjewel voor meedoen in elk geval. Okay.
1: Ja, bedankt hè.
0: Dit is Love will Save the Day, Whitney Houston.

0: zijn weer de studio ingedoken voor een nieuw album. De vijfde alweer trouwens. Eind september komt hij uit. Stray Dogs, zo gaat hij heten. En dit is alvast een voorproefje. De topsong van deze week. Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hey Christian, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tim.
0: Een van de grootste hits van Whitney Houston. I Will Always Love You. Van wie is dat origineel?
2: Van Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Wist je dat gewoon uit je hoofd? Of moest je wat
2: Ja, sorry. Nee, helaas. Dat wist ik uit mijn hoofd.
0: Sorry voor te zeggen. Vind ik alleen maar cool. Ja, doe je goed. Luister nog even een makkelijke vraag. Dan is die waterfles voor jou. Hoe heet de bekende film waar tevens ook een musical van is gemaakt van Whitney Houston?
2: Dat zal de bodyguard moeten zijn.
0: Heb je ook niet opgezocht. Wist je ook meteen. Hoef je ook geen sorry voor te zeggen. Hartstikke

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: En zo is het straks 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 en de Nationaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch. Aanleiding is de kritiek na een ongeval op de snelweg A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Dat gebeurde in de staart van een file die ontstond door trekkers op de weg. Hoewel die trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie vooraf niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. De koffie pruttelt weer in Den Haag, want nog maar een paar weken en dan is het alweer Prinsjesdag en dan moet het kabinet de miljoenennota klaar hebben, de begroting voor komend jaar. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun bij andere partijen voor de plannen. En daarom ging vandaag bijvoorbeeld Ja 21 op de koffie bij minister Heijnen van Financiën.
9: Nou, de minister zegt ook, net als het kabinet, zo breed mogelijk in te zetten. Hij gaat met iedereen in gesprek. Dus met ons, met de SGP, maar ook met Pro en andere partijen. Ik wens hem daar heel veel sterkte in. Nogmaals, ik denk dat de realiteit wel weerbarstiger gaat zijn dan dat het kabinet hoopt.
8: Want Ja 21 wil de belastingen nog verder verlagen. Maar Pro wil bijvoorbeeld dat de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel gaan. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. De Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van een onnodige escalatie. En studenten die dit jaar op kamers gaan hebben hun handen vol aan de inrichting. In Groningen helpt de gemeente een handje door gratis meubels uit te delen. Deze zomer zijn veel meubels ingeleverd op afvalbrengpunten en die er nog hartstikke goed uitzien. En deze studenten zijn daar hartstikke blij mee.
10: Dit hebben jullie dus op de kop weten te tikken?
11: Ja, zeker. We hebben net gescoord. Ten eerste, het is gewoon, ja, inderdaad, het is gratis. Dus dat is heel fijn. En het is ook gewoon, ja, er zijn nog heel veel goede spullen ook gewoon.
12: Ik denk ook dat tweedehands meubels gewoon echt een heel goed alternatief zijn voor alleen maar het kopen van nieuwe meubels.
13: Ja, ik was wel op zoek naar stoelen gewoon voor als er vriendinnen langskomen of vrienden langskomen dat ze kunnen zitten.
8: Binnen een half uur hadden alle meubels een nieuwe eigenaar. Het weer vanavond en vannacht wolken en buien. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Soms ook een beetje zon. En het wordt morgen 19 tot 21 graden.
7: Lieselot, dankjewel. Tot zo weer. Robert Vries bij de ANWB. Hoeveel heb je?
14: Nou, 186 al, Ruud. Het is behoorlijk druk voor een vakantiedinsdag. Voornamelijk vertraging door ongelukken en pechgevallen. Dat wel. Er gebeurde vanmiddag al een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. Zo doen er 13 kilometer file en meer dan een uur vertraging. Omrijden vanaf knooppunt weekendlunetten, dat kan via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A27 moet je wel rekening houden met een minuut of 20 vertraging. De rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Daardoor 9 kilometer file vanaf knooppunt Velsen. Kwartiertje oponthoud daar. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoord ook een kwartier vertraging. 6 kilometer file. Het wegdek is daar erg slecht. En ook daar is de rechterrijstrook dicht.
7: Dankjewel, tot zo weer.
15: Zometeen bij De Wild in de Middag.
0: NPO Radio 2.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
25: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
26: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

ouders van de vroeggeboren baby's hebben vaker PTSS. Verdachte loopt weer vrij rond, hij bedreigde de prinses. En gevangenen in politiebusje, aangereden en gewond. En schadelijke Japanse kever krijgt in Nederland voet aan de grond. Nou, 6 voeten dan, of 8 voeten.

0: Ja, sorry, ik heb me vergist natuurlijk. Het zijn er niet acht, het zijn zes poten. Zeg maar een hele, hele collega-bestand van Pound.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Hij is de nummer 1 van de middag.
3: Ruud de Wild.
2: Ruud de Wild
3: 2.
2: NPO Radio 2.
4: It's getting kinda hectic.

0: 1990. Uitroepteken en I've got the powder. Dames en heren, dit is de middagshow. Bettien, als jij nou terug in de tijd zou kunnen, zou je dan eerder die vrouw zijn die de power dan zingt, schreeuwt? Of zou je meer de Turbo B zijn?
1: Nee,
0: rapper?
1: Turbo B vind ik wel stoer.
0: Ja, precies.
1: Please get on my back.
2: Because I want a track.
1: And you don't want it. Yeah. Ik vind het me ook wel passen.
0: Ja,
1: al zeg ik het zelf, hè.
0: Maar zijn de beste tekst door hem geschreven is... I'm serious as cancer, rhythm is a dancer.
1: Ja, dat vind ik... maar ik denk dat hij wel in de studio heeft gezeten met kippenvel van zichzelf toen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat hij dacht, maar dit is een vondst.
0: Ja, dit is... Dat,
1: ja, dat weet je allemaal niet. Gijs kijkt ons glazen gaan van...
3: Nee,
1: waar
3: de tekst herken
1: over?
3: Ik wel, maar daar houdt het wel op.
0: Ja. Maar snap je toch wel wat we net gedaan hebben?
3: Ja, zeker.
0: Ah, wel.
3: Ja, wel de power en inderdaad Rhythm is the Dancer. Daar houdt het dan
0: precies.
3: Een beetje op.
0: Ja, daar houdt het
1: ook mee op. Daar houdt het ook mee op.
3: Ze hadden twee platen.
0: Ja, okay. Precies. Ja. Nu ook allemaal wijsneus. Nee, er was nog een derde en vierde. Ja, maar er waren niet zo'n grote hits. Dus goed. Ik heb vandaag te maken met allemaal chagrijnige mensen om me heen... die allemaal beseffen dat de vakantie voorbij is. En dat zijn mensen uit Noord-Nederland natuurlijk, vooral met kinderen. Maar die zijn ook een soort van opgelucht. Omdat hun kinderen zeg maar naar school zouden gaan. Maar morgen is pas de grote schooldag in Amsterdam.
1: Vandaag nog niet voor de middelbare, denk ik. De basisscholen zijn denk ik wel
0: gisteren al begonnen. Ja, mocht je gisteren je kind afleveren en die kun je vrijdag halen weer.
1: Ja.
0: Een soort ballenbak. Maar in Amsterdam, de middelbare scholen, die beginnen pas morgen.
1: Ja, dus, ik heb ook nog een jongen van 13 op de bank hangen al dagen. Ja.
3: Maar wat moeten ze dan alleen boeken halen vandaag?
0: Ja, dat moeten ze
1: doen. Joh, dat hoeven ze niet eens meer te halen. Dat krijgen ze gewoon opgestuurd.
3: Ja. Dat ben je niet.
1: Ja, joh. Dat hoeft helemaal niks... nee, ze gaan gewoon...
0: flikkers.
3: Worden de boeken, hoef je die niet meer op te halen?
1: Nee, worden echt, tenminste bij mij thuis, wordt het afgeleverd.
0: Ja, doet Jim het.
1: Het stond er gewoon ineens.
0: Ja, ineens.
1: Nee, maar is dat bij jou niet, Ruud? Wordt het bij jou niet gewoon gestuurd?
0: Van Dijk Boekhuis.
1: Ja.
3: Oh, wauw, wat chic.
1: Ja, dat is heel chic.
0: Chic, dat is gewoon alle scholen hebben dat, hoor.
1: Maar heel even over dat chagrijn in de maatschappij.
0: Ja.
1: Het was ook wel een harde cut, nou, zeg maar, met die regel
0: nou,
1: maandagochtend, hoppa.
0: Daar zat hem namelijk in. Het is namelijk niet dat de zomervakantie voorbij is. Nee, de herfst is gewoon helemaal bam in je DM geslaagd.
1: Ja, ik vind dit erg heftig. Maar aan de andere kant denk ik dan aan de mensen die nu nog vakantie hebben... en nog staan te kamperen ergens in Nederland.
0: Gesterkt.
1: Sterkte daarmee. Dan kies ik wel voor schoolgaande kinderen.
0: Ja, precies. Nou, als je nog een vakantie hebt in het eigen land...
1: Nou,
0: morgen 21 graden.
1: Bingoen en...
0: Je kunt hier een voortent zitten. We hebben hier een voortentbewoner.
3: Dat is waar. Maar moet je voorstellen dat je dus de hele zomer doorgewerkt hebt... terwijl iedereen op vakantie ging. En nou ben jij vrij en dan heb je dit.
1: Ah, dat vind ik, dat ik echt wel lullig. Hittegolf.
0: We krijgen volgens de wetenschappelijk ongeveer bijna nu vast kunnen stellen... dat we nog een spurt krijgen.
1: Ja, maar deze komende 2 weken niet. Dus de mensen die deze 2 weken nog even op vakantie zijn...
0: Ik kijk even op mijn weer...
1: Ik wil niet mensen in een dip praten ook. Dus laten we ze ook nog hoop
0: heel
1: geven.
0: Heel even in de... Het wordt volgende week gewoon 21 graden hartstikke zonnig.
1: Oh,
0: wat zei je nou in je voortent?
1: Wat nou?
0: Ja, precies.
1: Hey, wat doen wij hier?
0: En ik heb liever 21 graden en zonnetje en wind stil... dan wat wij hadden, 38 graden en dan helemaal kapot gaan in de bus.
3: Ja,
1: in Frankrijk, dat weet ik niet.
0: Ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Nee.
0: Ik hoor mezelf zeggen, denk ik. Nou,
1: ja.
0: Goed, Gijs, wat houdt jij bezig?
1: Nou, kijk jullie B&B vol liefde. Ik gooi hem toch even in.
0: Inmiddels ben ik
1: gaan kijken. Is dit de eerste keer dat jij het kijkt?
0: Dit is de eerste keer en ik ben echt...
1: wat vind jij?
0: Nou, ik vind het echt serieus dat er zulke debielen vrij rondlopen.
1: Hey, en wie valt jou op? Vraag mij
0: Fred.
1: Af. Fred, daar wilde ik het over hebben.
0: Oh,
1: Fred.
0: Maar echt, weet je waarom ik het kijk? In alle eerlijkheid. Ik denk soms, uit grond van mijn hart. Dan voel ik me niet helemaal lekker. En ik heb soms wel last van een beetje donkere kantjes van het leven. En dan kijk ik naar deze mensen, naar dit programma. En dan voel ik me echt een stuk beter.
1: Maar het is toch heerlijk om te kijken?
0: Het is fantastisch. Ik denk dan echt, ze lopen gewoon vrij rond.
3: Ik kijk het niet. Wie is Fred?
1: Nou, Fred is een meneer op Aruba, toch? Of Bonaire?
0: Ja,
1: nee, Bonaire.
0: Bonaire, ja.
1: Ja, en dat is mansplaining in persona. Ja. Het is niet normaal. Die is belerend. En
0: ik kijk dit vanwege deze Fred. Ik denk, als dit... Nou, dit is gewoon fantastisch. Je moet het een keer kijken, echt, geloof me. Maar ik heb je ook een keer naar een ander programma geluld, hè? Hoe heet het nou?
3: Temptation Island.
1: Ja, maar dit is echt geniaal.
0: Veel leuker.
1: Hij zou eigenlijk een hele eigen serie wel kunnen hebben, wat mij betreft.
0: Die
1: maar die man wordt helemaal afgemaakt, hè?
0: Ja.
1: Online. En,
0: ja, doet hij zelf ook lekker
1: maar
0: mee,
1: wat
0: hoor.
1: Vind je? Ja, is dat zo? Ja, op tv. Ja, ja, maar dat is ook de montage en zo. Hm. Heb jij niet dat je het ergens een beetje lullig vindt voor die man... dat je denkt, moet hij niet in bescherming genomen worden?
0: Als iemand zo is, als iemand zo
1: bot... Ja, maar iemand kan niet alleen maar zo zijn. Dat die vrouwen helemaal belerend en bot is en... plast in de zee op
0: zijn,
1: de eerste date.
0: Bettina, hoe lang werk je nou in de media? Ik bedoel, je weet toch ook dat wij collega's hebben die zo door en door rot zijn?
1: Ik kan me gewoon niet voorstellen. Henny Huisman kent hem en Henny Huisman zegt dat hij aardig is. Dus.
0: Nou. Die door en door rot zijn.
1: Ja. Nou, dan ben ik blijkbaar de enige die dat... Nou ja, ik vroeg me af of ik de enige ben die ergens zoiets heeft van... die man die moet toch in bescherming genomen worden? Want het kan niet zo zijn.
0: Ben jij Fred of ken je Fred? Laat ons weten. Moet deze Fred van Airbnb tegen zichzelf... zichzelf in bescherming worden genomen?
1: Ja, Gijs. Ja, nou, Gijs.
0: Ga kijken. Ga één keer kijken, geloof
1: ik. Kan je meepraten?
3: Ik ga kijken.
1: Want wat heb jij voor leuk nieuws waar wij over kunnen meepraten?
3: Nou, dat ik me helemaal verheug op het feit dat ik vanavond naar Fred ga kijken. Van B&B. Ja, ik denk wel dat ik even ga kijken. Fred. Is Fred in de eerste aflevering meteen?
1: Dat denk ik wel, want hij is publiekstrekker. Dus volgens mij hebben ze hem er wel meteen in gegooid.
0: Ik weet nu al dat Gijs en ik hetzelfde over Fred denken. Wij vinden Fred allebei een kansloze
1: kaffer. Ja, maar ik vind dat ook. Alleen ik denk ergens, je kan niet alleen maar zo zijn. In de montage moeten zijn aardige momenten eruit geknipt zijn. Dat kan toch niet anders?
0: Nee, maar dit is toch gewoon een eerlijk
1: dat
0: programma.
1: Dat jij tegen zo'n vrouw zegt, nou, wat vond je er zelf van? Nou, ik vond het vreselijk. Ik vond het hartstikke ongezellig.
3: Zegt
1: en
3: dat?
1: Zie je zo'n vrouwtje helemaal wegtrekken.
3: Ach.
1: Ja, het is wel heftig.
3: Maar heeft hij ondertussen een vrouw, of niet?
1: Dat weet ik niet.
0: Hij is de een naar de ander stuurt hij weg. Ja, jou vind ik niet leuk. Ja, het is echt...
3: Nou ja.
0: En alsof hij zelf naar de hoofdprijs is, weet je.
1: Ja,
0: maar dat is ook
1: dat
0: niet
1: vindt
0: het
1: hij
0: geval.
1: Denk ik wel. Ja. Ja.
0: Maar kijk het, en dan komen we morgen op terug. Hè?
3: Dat is goed.
1: Ja. Hou je wat te doen vanavond?
0: Ah, en geloof me, dat ga jij bingen.
3: Hoe vaak is het?
1: Nee, spoel gewoon door naar de stukjes van Fred. Dan ben je er zo doorheen.
3: Dat is een goed idee.
0: Ja, heel goed. Ja. Nou, lang van kort. Ben jij Fred? Ken je Fred? Laat ons even weten. Moet hij tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Fred en niet Gijs.

0: alle duidelijkheid. Gijs, we gaan je iets minder aanpakken, want je moeder heeft gisteren geklaagd dat we jou wel moesten hebben.
1: Ja, ze moeten je wel hebben, appte ze.
2: Ja, dus oh, iets, wat zal me uit liefde, ja, hè, moeder van Gijs.
0: Ja, een soort Fred is hij.

0: 1984, Queen, Radio Gaga, ook dan Summer en Homewrecker. Dit is de middagshow. Het ging over Fred van B&B Vol Liefde.
1: Ja, ik vind het wat, Fred. En iedereen vindt het wat. En ik dacht, hij kan niet zo zijn. Moet die man niet tegen zichzelf in bescherming genomen worden of iets? Nou, dat.
0: Ik denk, daar wordt vast niet op gereageerd. Nou, het helemaal rood gloeiend.
2: Absoluut. Er wordt echt heel veel gereageerd. Ariane bijvoorbeeld. Fred moet op cursus. Onthorkcursus.
0: Nou, dat zie je. Ja. Het is echt een vark, hoor, die gast.
2: Adriaan noemt hem een ezel. Maar hij zegt, boeien, zijn allemaal...
0: ik zei vark en het is een ezel.
2: Het zijn allemaal volwassen mensen die vrijwillig meedoen. Die redden zich wel, zegt Adriaan. Gewoon kijken, lachen en het daarbij laten.
0: Nou, het voordeel van oudere datende mensen... dus datende oudere mensen... is dat ze wel lekker lomp tegen elkaar zijn. Want ze hebben allemaal waarschijnlijk die instelling van... ja, ik heb niet eeuwig leven, dus op donderen.
1: Hij heeft nog maar 200 maanden, zegt hij de hele tijd.
0: Ja, precies.
1: Maar die vrouwen, die zijn wel overvallen door dat gedrag, merk ik. Ook al zijn ze wat ouder, dus ja.
0: Goed, het kon er meer binnen.
2: Nou, Niels zegt, al zijn er voor elke botte opmerking van Fred 30 lieve opmerkingen weggeknipt, dan kan hij nog steeds door voor rot en grensoverschrijdend. Al dus, Niels.
1: Het is echt een populaire man.
2: Alice noemt hem krankzinnig. Harriette zegt, het is heerlijk kijken, maar inderdaad een hoop knip- en plakwerk, want het moet wel interessant blijven. Maar Fred, denk ik een andere Fred, die zegt, ja, maar kunstenaars zijn nou eenmaal zo.
0: Oh ja.
1: Okay. Oh, dus dan mag het.
0: Ja. Die zijn eenmaal
1: met zo'n gieter over een parasol en dan mag je zo doen.
0: Nee, maar hij doet gewoon kut tegen mensen.
1: Ja, dat is zo. Ja, maar ik heb het idee dat hij zelf dat denkt dat het opbouwend is.
0: En kunstenaars doen, het zijn niet allemaal hetzelfde. Ik ken ook kunstenaars die normaal zijn, dus tegen mensen. Ik niet. Maar,
2: ik ken ze niet. We gaan even bellen met Rian. Zij heeft gereageerd. En Rian kent Fred
0: niet.
1: Oh, mijn god.
0: Oh, Rian, goedemiddag.
3: Ja, Rianne is het,
0: ja, Rianne, sorry. Hoezo ken jij Fred? Waar ken je hem van?
3: Nou, ik ken Fred als... ik ben nu ondertussen in de 40. Maar ik ken hem als klein meisje. Ja, ik ging met mijn ouders elk jaar naar Terschelling. En wij wilden met de familie naar Vlieland toe gaan. En mijn ouders die zochten een boot... en ze kwamen in gesprek met Fred en zijn toenmalige vrouw Angela.
0: Ja.
3: En Fred en Angela, die vonden dat wel leuk. Dus mijn ouders hebben mensen erbij gezocht om naar Vlieland te gaan. En Angela vroeg aan mij, wil je met mij een hondje ophalen? Dus dat heb ik toen gedaan met Angela. En nou ja, zo zijn zij kennissen van mijn ouders geworden. En een jaar later heb ik ook op die boot ook geslapen.
0: Maar hij komt dus van Vlieland?
3: Nee, hij had een Volendamme kwak, een oude boot.
0: Ja.
3: En dat deed hij af en toe vaartochten mee. En ook vanaf Terschelling deed hij dat.
0: Oh, dus, hij komt dus uit Nederland, vanaf de eilanden. En hij is toen verhuisd naar Bonaire.
1: Ja. Maar hoe herken jij hem in het beeld wat je nu op tv ziet?
3: Nou, dit is heel grappig. Nou, hij is kunstenaar inderdaad. Hij heeft vroeger foto's gemaakt vanuit de lucht van Terschelling en vanaf Bonaire. En ik kijk dus ook nooit BNB Verliefde. En vorige week was ik de afwasmachine aan het inruimen. En ik kijk naar achter en ik hoor opeens Jeroen Kijk in de Vechten hoor ik zeggen over Fred uit Bonaire. En ik had nog geen lichtje branden. En ik hoor Fred zijn stem en ik denk, dat is Fred van Terschelling. Dus ik heb meteen mijn moeder gebeld. Ik zeg, mam, kijk eens naar de tv. Kijk eens wie dat is. Ja, dat is gewoon Fred. Dat zit ik al 3 weken te volgen. Ja, nee, ik zeg, kijk nou eens even goed wie dat is. En ik zeg, ik zie het niet. Ik zeg, dat is Fred van vroeger.
0: Maar ken je Fred is het zo'n hork dan?
3: Nee, want mijn moeder zei, hè? Nee, dat kan niet Fred zijn, want het is helemaal geen leuke man op televisie. Ik zeg, nou, dat weet ik niet, ik heb hem nog niet gezien. Ze zegt, nou, hij is helemaal niet aardig, hij is helemaal niet leuk. Ik denk, nou, maar dat is helemaal niet Fred zoals ik hem ken.
1: Nou, dat bedoel ik, die man die heeft een hele andere kant.
3: Ja, en hij zei op tv ook van, ja, die mevrouw zei, ik hou van honden. Het zei hij, oh, ik ben allergisch voor honden en honden zijn een no-go. En ik denk, Fred, dat is helemaal niet waar. Ik heb verdorie een puppy voor je opgehaald. Dus, nou, ik dacht, nou, precies wat jij net zei. Ik denk, of hij is gevraagd door Televisieland. Of van, nou, we hebben nog iemand nodig die een beetje een hork moet spelen. Of hij heeft een hersenbloeding gehad, want dit kan echt niet zijn.
0: Ik weet niet wat erger is, dat we een hork vonden of dat we nou denken dat hij een patiënt is.
3: Nou ja, of dat hij gewoon denkt, oké, ik speel wel die brombeer. Ik kom toch nooit meer in Nederland, kan mij het schelen dat hij zoiets denkt. Of, ik heb geen idee, maar dit is niet de man die ik ken.
0: Oké, nou, we zijn al hoop wijzer geworden. Rianne, dankjewel en tot snel weer.

0: Hammershow. Brian.
1: Nee, Bruno. Bruno heet hij.
0: Bruno, ja. Hij begon het Brian toen hij...
2: Brian Mars.
0: Nee, Bruno Mars en On My Side.
3: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht wolken en buien. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Hier en daar wat zon, dan 19 tot 21 graden.
0: On My Soul. Ik zei ook nog On My Side. Jezus, wat een dag. Robert Vriezer bij de ANWB. 251 kilometer staat hier bij mij, maar dat zal wel niet kloppen, hè?
4: Nee, klopt geen reet van. 250 is het. Dat staat hier bij mij, maar ongeveer wel. Het begint wat drukker te worden op de weg, of het is al behoorlijk druk. Het had te maken met een ongeluk bij Utrecht. Bij Utrecht nog behoorlijke vertraging, hoor. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 20 minuten vertraging. Half uur vertraging bij Hagestein. Daar staat de kop van de file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam vanaf Utrecht Noord met een vertraging van een half uur dus. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is de rechte rijstrook dicht bij Akersloot. 7 kilometer file vanaf knooppunt Velsen duurt er een kwartier langer over. En een 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Dat is bij knooppunt Grijshoord, want de rechte rijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. 7 kilometer file vanaf Heteren.
0: Dankjewel, tot zo weer. NPO Radio 2 Nationaal, hier is Lieselot Thomas. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds vaker opgevangen door mensen van buiten de Europese Unie. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika, Turkije, Brazilië en Irak. Het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Blushelikopters kunnen vandaag weinig doen tegen de brand in de Belgische Ardennen. Door de laaghangende wolken kunnen ze niet veilig vliegen. De brandweer kan de meeste plekken nu vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant van het vuur gaat dat op sommige plekken nog erg lastig.
6: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken. En dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied. Echt door die natuur putten. Er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar, ja.
5: De regen die nu valt zorgt ervoor dat de brand zich in elk geval niet uitbreidt. Bij een aardbeving in de buurt van de Zuid-Spaanse stad Granada zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Er viel ook wat puin op straat. Het eeuwenoude Alhambra Fort, een toeristische trekpleister, liep geen schade op, maar werd voor de zekerheid wel gesloten. En het wordt een spannende avond in de VS voor een jong Nederlands talent. Lynn Buitenhuis uit Gelderland staat vanavond in de live show van America's Got Talent. Lynn, artiestennaam Brooklyn, deed een maand geleden auditie in Amerika en blies de jury toen omver met haar versie van The Greatest van Billie Eilish.

0: Ja, ze had al een paar keer filmpjes online gezet van zichzelf. Dat had het programma gezien en had haar uitgenodigd om te komen. Vanavond zingt ze een nummer dat ze zelf heeft geschreven.
1: Dus dit is een heel groot talent.
2: Ik vond het goed klinken, hoor.
1: Nee, maar dit is een heel groot talent, die breekt dus door. Dus even dat ik geen boot mis.
2: Dat zou kunnen, dat weet je natuurlijk nooit, Ruud. In dit onvoorspelbare vak.
3: Dat is ook weer zo. Maar waarom dan daar en niet hier?
2: Omdat ze daar haar hebben gezien, denk ik, ergens online. En hier niet. Zo simpel is het.
1: Goeie vraag, nee, maar dat vind ik.
3: Maar dat is toch.
1: Dat hier schuilt weer een journalistieke man in.
2: Ja, maar weet je nog Esmé Denters? Dat die ook door Justin Timberlake was ontdekt.
3: Maar het is America's Got Talent. En zij gaan een berichtje sturen naar iemand in Nederland. Of ze naar Amerika wil vliegen om de auditie te doen.
1: Gijs, zie je? Onderste steen boven.
2: My god.
3: Het is toch gek?
1: Kijk even naar Lieslot. Hoe ga je hiermee om met deze feitenjager?
0: Nou, ik schrik er een beetje van. Hij moet maar bij ons komen werken.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
3: Leuk.
1: Je moet hier weggaan.
3: Oh ja.
1: De NOS.
3: Leuk.
1: Word jij verbannen. Dames en heren.
0: Zo erg is het niet, hoor.
1: Nou, even crocs. Heb je collega's met crocs aan? Eén grapje maak voor je moeder, voor de moeder van Gijs. Ik maak één grapje van.
3: Oh, dat is goed, ja.
1: Heb je collega's met crocs?
0: Ja, ik geloof het wel.
1: Echt?
0: Eentje, ja.
1: Huh? Van de buitendienst?
0: Nee, dat ga ik niet. Ja, nee. Ja.
1: Dat ga je niet zeggen.
2: Oh, zo erg ook, dat je het niet gaat zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, dat is een croc-shaming. Oh.
2: Dat doen wij alleen maar.
1: Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, daarvoor gaan we naar het Italiaanse dorpje Spotorno. Daar zijn nonnen in verzet gekomen tegen plannen van de gemeente om een strandclub vrij toegankelijk te maken. De burgemeester wil namelijk voldoen aan de Europese regelgeving, waardoor 40% van de stranden vrij toegankelijk moet zijn.
3: Maar die nonnen hebben dus een eigen strand, een nonnenstrandje. En dat willen ze behouden. En toen vroegen wij ons af, ja, hoe ziet een dagje strand eruit als je dat strand dan met de nonnen moet delen?
1: Daarom vraag ik in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Dus hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Nou, op een gelovig strand zwemmen maar 2 vissen.
1: Mooi.
3: Denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Ja, op dat strand vind je geen lichtbed, maar een gebed.
1: Mooi.
2: Oh, oh. Mooi, ja. De zee kan daar wel open.
1: Oh ja. Ja. Of je ziet daar gewoon ineens een man over het water lopen. Nou goed, alles welkom. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus hoe weet je dat je op een gelovig strand bent?
4: Er is maar één.
1: Zometeen hier een pruik van Jan-Willem Roodbeen te winnen.
4: NP. Radio 2. No.

0: Ik heb een memo gekregen van deze Spaanse afkondiging met oké. Dus dat doe ik dan maar.
1: Oh. Ja. Van Enkel weer het draaiboek geschreven.
0: Ja. Nou, dan komt hij dan.
2: Oké.
0: Okay. Wat is een goede oké dan?
1: Ik vond het een hele goede oké, ja.
0: Mojo, en die plaat kwam uit 2004?
1: 2000.
0: 2000?
1: 2000.
3: 19-2000. Oh, je zat er best ver naast.
0: Ik zat er best ver naast, ja.
1: Heb je wel eens...
0: Oh, sorry.
1: Ik was benieuwd of je wel eens Hitster had gespeeld, Ruud.
0: Hitster? Ja, dat heb ik wel eens gespeeld.
1: Ja, ben je daar goed in? Of niet?
0: Nou, dat mag je van mezelf niet zeggen, maar ik zat er minder naast dan net, zeg maar.
1: Oh,
0: dus, ik speel wel eens Hitster met vrienden en dan willen ze altijd dat ik in het groepje kom. Dan hoor ik helemaal bij. Dan wel, dan wel. Het is wel heel leuk.
3: Dus anders dan met de pubquiz hier wel eens.
0: Pubquiz. Nou, dat ga ik echt nooit meer doen. Dat vind ik echt zonde van mijn tijd.
1: Hoezo?
0: Ja, wie was de schilder of de behanger van de nee, wie was de ontwerper van het behang op de hoes van Level 42's album?
3: Ja, dat is wel echt zo. Dat soort dingen.
0: Uit 1982, waar niet Hot Water op stond. Nou, weet je, dat soort. In de Britse persing onder nummer 23-92-95-80.
1: Ja. En dan zegt Tim Opperbroek meteen, ja, dat was Hendrik van...
0: Precies. En die weet ook gewoon zijn telefoonnummer en dat soort dingen. Wie zijn nicht is.
3: En hoe de kat heet.
0: Emily weet ook alles. Daar.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Is ook een, maar ik zou wel iets meer autistisch willen zijn qua dat. Maar ik heb wel met mijn eigen muziek.
3: Nou, maar... Ruud, jij weet echt wel heel veel. Ik denk dat jij de top 2000 quiz zou winnen.
0: Dat weet ik niet, maar al die weetjes weet ik dan niet.
3: Jawel, jij niet zo jezelf naar beneden
0: halen. Nee, maar niet wie het geproduceerd heeft.
3: Nee, maar... Jij weet al hoe albums heten en zo, dat weet jij wel.
0: Ik wil door met mijn leven. Okay. Ik wil dit achter me laten, ik ga het de plek geven. En ik wil het er niet meer over hebben.
3: Okay.
0: Want ik heb geleerd met regressie, ik wil het er niet meer over hebben. Ik stop het in de la, ik kies er zelf voor wanneer ik het emotioneel aanga. Dit is nu het laatste wat ik hierover heb gezegd.
3: Vind jou deze zo ruimte. Fred nu? Jeetje. Rustig, jongen.
1: Is dit Fred? Ja,
3: ik vind het heel erg
0: dit is helemaal geen Fred. Dit leer je dus, dit heb ik serieus. Dit leer je dus op die kansloze cursus.
3: Ja, dat dacht ik al.
1: Maar zit jij het in je hoofd dan echt in een la?
0: Nee, helemaal niet. Even gewoon één rommelbak.
3: Ja, en dat is jouw hele hoofd gewoon.
0: Dat is mijn hele hoofd. Dat schudt, dan ligt alles weer op. Waarschijnlijk op volgorde.

0: Jeetje. Rustig, jongen.
1: Is dit vet? Ja.
0: Ja, ik vind het heel erg
2: vet. Dit is helemaal geen vet. Dit leer je dus, dit heb ik serieus. Dit leer je dus op die kansloze cursus.
0: Ja, dat dacht maar ik
1: Maar stond jij het in je hoofd dan echt in een la?
2: Nee, helemaal niet. Je la, even gewoon één rommelbak.
0: Ja, en dat is jouw hele hoofd gewoon.
2: Dat is mijn hele hoofd. Dat schudt, dan ligt alles weer op. Waarschijnlijk op volgorde.
3: De wild in de middag.
4: Heel gevaarlijk nieuws.
2: Ja, heel gevaarlijk nieuws, want de politie krijgt steeds meer meldingen over munitie. Munitie die in en naast rivieren wordt gevonden. En door de lage standen van de laatste jaren, door de droogte, komen niet ontplofte granaten uit bijvoorbeeld de Tweede en de Derde Wereldoorlog namelijk bloot te liggen. En niemand minder dan Hans-Jaap Melissen, die weet alles van. Want Hans-Jaap, laten we eerlijk zijn, jij bent heel vaak in de buurt van granaten.
5: Zeker, ja. Vaak ontplofte granaten, maar ook wel niet ontplofte. Ja.
2: Ik zei uit de Tweede en Derde Wereldoorlog, het is natuurlijk al lang Derde Wereldoorlog. En ook die wordt heel veel, bijvoorbeeld Oekraïne, onderdeel van de Derde Wereldoorlog. Die komen ergens terecht, die ontploffen dan niet. En die willen dan mensen als souvenirtje mee naar huis nemen. Is dat aan te raden?
5: Ja, het is maar net wat je hoort, hoe de situatie thuis is.
2: De enige. Ja, precies. Maar het is natuurlijk niet altijd gevaarlijk. Maar hoe weet je wanneer het wel en niet gevaarlijk is?
5: Nou, kijk, ik geloof dat iets van 5-10% van de munitie die afgeschoten wordt uiteindelijk niet ontploft, zeker van de Tweede Wereldoorlog munitie. Dat komt dan bloot te liggen. Niet alles staat echt op scherp. Alleen je weet niet wat wel of niet op scherp staat. Dus
2: je zou dat wel
5: met de handen afblijven. Nee, ook niet. Ik zou me daar ook niet aan willen branden. Kijk, als het bloot komt te liggen en het ligt gewoon stabiel, dan zal niet zoveel gebeuren. Maar dan is het gewoon tijd om natuurlijk de politie erbij te halen. En dat gebeurt best wel veel. Ja. Er ligt heel veel in de Nederlandse rivieren. Het is erin gegooid, soms expres ook, om er vanaf te zijn.
2: Ja. Maar onlangs, of de laatste jaren, of toen in de oorlog?
5: Nou, in de oorlog, bij de capitulatie, hebben ook de Duitsers heel veel troep gewoon maar ergens in een rivier gegooid.
2: Dan kunnen de Duitsers bellen van ruim je zooi op. Kom op, zeg. Ja, toch? Op,
5: ja. Ja. Maar er ligt van alles en nog wat. En sommige dingen vergaan ook door het water juist. Die zullen nooit meer ontploffen. Andere komen juist, die zijn nog wel op scherp. Je hebt ook fosforgranaten bijvoorbeeld die dan in aanraking komen met de lucht. Als er een gaatje in zit, kan het gaan branden, sissen. En als je dat gaat blussen, wordt het alleen maar erger.
2: Ja.
5: Nou ja, dus dan moet je deskundigen bijhalen. Dat lijkt me wel verstandig.
2: Gisteren is in Vught een handgranaat gevonden door kinderen van de buitenschoolse opvang. Wat moet je in zo'n geval doen?
5: Ja, dat is sowieso een apart verhaal. Want op dat terrein, of in ieder geval in die buurt, is al meer gevonden in de afgelopen jaren. Dan denk je van, dat zou je toch een keertje helemaal goed in kaart moeten brengen.
2: Ja, dat lijkt me. En bovendien,
5: daar heb je instanties ook voor in Nederland die dat doen. De commerciële adviesbureaus. En uiteindelijk is er maar één instantie die het mag opblazen als het gevonden wordt. Dat is de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst. Maar ja, als je dat tegenkomt, dan laten liggen, afstand houden. Of misschien nog even gauw een foto ervan nemen. Dat je kunt duidelijk maken wat het is.
2: Mm-hmm.
5: En de politie bellen. Die zorgt dan weer vervolgens dat die EOD dan komt.
2: Maar, Antjaap, jij zegt net Vught, hè? Dat is een enorm militair oefenterrein. Kamp Vught daar. Dat is toch redelijk wat jij zegt in kaart te brengen. En ook snel, toch?
5: Nou, er is ook heel veel in kaart gebracht. Hè. Juist als je. Ik woon in de stad Utrecht. Daar heb je een bomkaart. En dan kun je zien waar dan het risicogebied is. Want ze hebben nooit besloten om alles weg te halen. Want omdat het uiteindelijk een hele kleine kans is dat sommige dingen nog ontploffen. Alleen als je bijvoorbeeld wil gaan bouwen ergens, wil je weten. Of is het een risicogebied, moeten we hier voorzichtig zijn. En dan zie je ook, als je op die bomkaart kijkt, dat het in de buurt is van een station bijvoorbeeld. Of bepaalde forten rondom de stad. Dus het verbaasde mij een beetje bij Vught, dat daar niet al meer in die omgeving, zeker als je nog een kinderdagverblijf hebt, waar kinderen mogen spelen, dat niet verder in kaart gebracht is. Maar ja, zo gaan die dingen blijkbaar.
0: Maar gaat het wel eens fout dat er dus echt iets ontploft?
5: Ja, natuurlijk, dat gaat zeker wel eens fout. Overigens heb ik dat zelf ook wel meegemaakt. Ik heb zelf ooit over, maar dan heb je het wel over echt oorlogssituaties of net na de oorlog. Dan weet je eigenlijk wel zeker.

0: Ik weet dat het allemaal nog wel op scherp staat en niet verwoest. Ik ben in Libanon met mijn auto over de clustermunitie heen gereden. Maar wel deels ook over een stalen plaat die er lag om een bepaald gat in de weg af te dekken. En dan ontplofte de clustermunitie, maar dan tegen die plaat aan de onderkant van mijn auto. Zodat ik uiteindelijk daar een beetje door gered werd. Maar dat zijn dingen die zijn eigenlijk net afgeworpen. En dan is het toch wel vaak gevaarlijker.
1: Ben je ooit onder de indruk van iets?
0: Ja, nou ja, en een paar weken geleden was ik wel onder de indruk van een ontplofte munitiefabriek in Oekraïne. Waar ik een paar kilometer van afstand hoor ik dat 's nachts gebeuren. En dan ga ik er in de ochtend heen als het daglicht is. En dan zie je een rokende woonwijk. En mensen wisten niet eens dat daar een soort fabriek en opslagplaats was. En die was geraakt die nacht. Dan krijg je heel veel secundaire explosie. Maar dan liggen er ook waarschijnlijk nog granaten die niet ontploft zijn. Ook al is er een enorme vuurzee geweest.
2: En dan vind je het toch verstandig om daar toch even te gaan kijken.
0: Ja, dan loop ik daar en dan zie ik ook de auto's van de Oekraïnse EOD, zeg maar, daar staan. En die willen eigenlijk niet dat je daar loopt. Maar als je dan, ik zal even een klein geheimtje prijsgeven. Als ik daar juist loop met een map onder mijn arm met papieren, dan lijk ik iemand die zeg maar schade komt opnemen. Ja. Nou, dat is een van de trucs.
1: Dat ga ik onthouden.
3: Moeten we overal doen.
1: Ja, overal doen.
0: Ja, joh, je kunt, zo kom je ook in het NPO-gebouw al binnen.
1: Anders Jan Bedelen is er nooit uitgepraat, dankjewel.

0: TFI en Why Not Jazz ook nog... Another en 54 Ultra. And Talk To You. Dat is bijna vergeten. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe Top 5 over 5.
1: Vandaag gaat hij over Italiaanse nonnen die in verzet komen tegen plannen om een strandclub voor iedereen toegankelijk te maken. Met de verhuur van strandbedden en parasols haalden de nonnen geld op voor liefdadigheidsprojecten. Maar nu moet de gemeente een inhaalslag maken met het aantal vrije stranden.
2: En nu dreigt dus het nonnenstrandje zijn exclusieve status kwijt te raken. Maar wij fantaseren even over hoe dat dan zou zijn op een strand met nonnen.
0: Het nonnenstrandje. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Alles welkom via de NPO Luister-app.
2: Nou, Jonna heeft laten weten via de Luister-app. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Nou, kinderen bouwen geen zandkastelen, maar van die zandkerkjes.
0: Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Alex, dankjewel voor het meedenken. In de zee wordt het niet gezwommen, maar gedoopt. Oh ja.
1: En Frida zegt, het is een alle Jezus mooi strand.
0: Oh. Meedenken heel graag via de NPO Luister-app.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En ze hebben het 1 minuut na 5 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, DPG Media, gaat in beroep tegen de boetes die de inspectie gezondheidszorg heeft opgelegd. De inspectie zegt dat ze met hun artikelen reclame hebben gemaakt voor medicijnen als Ozempic. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. Mijn collega, zorgredacteur Sander Zeurhaken, dook even in die geneesmiddelenwet.
8: Als we het dan hebben over Ozempic, waar je dus als een wetenschappelijk feit, dat wil ik wel even benadrukken, daar kan je dus van afvallen. Nou, als dat ervoor zorgt dat jij geen extreem overgewicht houdt en waardoor je bijvoorbeeld geen maagverkleining nodig hebt, een hele ingrijpende operatie, dan is dat hele relevante informatie voor 2 miljoen mensen in dit land. Dat vertel ik nu op de radio, maar als ik de wet goed interpreteer, is dat verboden. Dat mogen we niet zeggen, kennelijk.
7: Want volgens de inspectie is dat dus reclame en dat is verboden voor geneesmiddelen waarvoor een recept nodig is. De Telegraaf en de NRC krijgen ook een boete en ook die kranten zijn van plan om dat aan te vechten. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is wel aanspreekbaar. De politie zegt niet waar dat busje vandaan kwam en waar het naartoe op weg was. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Op de wereldkampioenschappen hockey spelen de Nederlandse mannen zo hun 2e wedstrijd tegen Argentinië. Over ongeveer een uur begint die wedstrijd en het wordt pittig, verwacht commentator Suze van Kleef.
9: Oranje heeft vaak moeite met Argentinië. Verloor eind vorig jaar tot 2 keer toe van ze in de Pro League. Afgelopen 3 jaar werd er in de reguliere speeltijd geen 1 keer van Argentinië gewonnen. Is de moeilijkste tegenstander in de eerste groepsfase. Maar ja, Nederland is Olympisch kampioen. Maakte echt een goede indruk tegen Nieuw-Zeeland en wil in eigen land goud gaan pakken op dit wereldkampioenschap. En de eerste echte test is dus vanavond.
7: Die wedstrijd begint rond 6 uur.
0: Susan, die hebben we hier samen. Als je nog een vraag hebt, zo meteen.
7: Oké. Okay. Nou, ik zal er even over nadenken.
0: Ja, dat is wel goed.
7: Het weer. Vanavond en vannacht wolken en buien. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Soms ook zon. En het wordt morgen 19 tot 21 graden.
0: Weet je wat ik van haar wil weten? Waarom onze minister-president een shirtje aan had. Een hockeyshirt. Van niet een Nederland, niet een Nederlandse hockeyshirt.
7: Nou, en voor wie hij dan straks is.
0: Ja, precies. Dat wij ingenomen worden door een Zuid-Amerikaans land. Dat zou zomaar voorboden kunnen zijn. Ja, ik wil geen paniek zaaien, maar toch. Ja, goed. Robert Vries, 321 kilometer staat op mijn teller.
10: Ja, mijn tellen ietsje meer, 328. Wat dan actueel is, dat laten we eventjes in het midden. Maar ik heb al lange tijd geen 300 kilometer meer op mijn tellertje gehad. Dus het is behoorlijk druk op de weg. Gelukkig niet al te veel incidenten. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog een kwartiertje vertraging bij knooppunt Deil. In die regio ook viel op de A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein. 20 minuten tijdsverlies in de vorm van 12 kilometer file. Vanaf afrit De Bilt rijdt het langzaam. Een ongeluk houdt twee rijstroken dicht op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is bij Bad Hoeverdorp vanaf Aalsmeer 20 minuten vertraging. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Os naar Arnhem. Daardoor is de rechte rijstrook dicht bij knooppunt Grijshoord. Vanaf Renkum 6 kilometer file en een kwartier vertraging.
11: Dankjewel.

0: Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
7: Mediteren? Zen.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend en

0: Dit gaat nog een half uur zo door. Dan kunnen Henk en Henk lekker vechten. Het goede doel. Henk en Henk dus. En België. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En ook vandaag weer een nieuwe top 5 over 5.
1: Daarvoor gaan we naar het Italiaanse dorpje Spotorno. Daar zijn nonnen in verzet gekomen tegen plannen van de gemeente om hun strandclub vrij toegankelijk te maken. De burgemeester wil namelijk voldoen aan de Europese regelgeving, waardoor 40% van de stranden vrij toegankelijk moeten zijn.
2: Maar die nonnen hebben dus momenteel hun eigen nonnenstrandje, en dat willen ze behouden. En toen vroegen wij ons af, hoe ziet een dagje strand er nou uit als je dat strand met de nonnen moet delen?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Oftewel, hoe weet je dat je op een gelovig strand bent?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Milan, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Nou, er staan heel veel psalmbomen.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Jacco stuurt: iedereen onder de 12 heeft er geen zwembroek aan.
3: Nummer 3.
2: Renato op 3. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? En er is een bedje precies in het midden. Dat is het licht Bethlehem.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2. Hoe weet je dat je op een gelovig strand bent? Patrick en Daan, dankjewel. Je kunt daar de non zien zakken in de zee.
4: Nummer 1.
0: Hoe weet je dat je op een heel gelovig strand bent? Jack, Marjolein en nog een paar anderen, dankjewel voor het meedenken. Iedereen laat daar heel graag zijn kruis zien.
2: Ja, dankjewel voor het meedenken.
0: Morgen is er weer een.

0: Radio 2, dus de Wild in de Middag. De Bouwstime Magnetic. En dit is, of dit was eigenlijk al Charles en Eddie in Would I Lie to You, Bitch. Het is een prachtige plaat. Alles eigenlijk een liefdesverhouding, deze twee. Of alleen een zakelijke verhouding.
1: Leuk dat je dat vraagt.
2: Ik denk dat Gijs dat al weet.
0: Ja, Gijs die weet dit soort dingen altijd wel.
1: Hadden Charles en Eddie een relatie? Nee, ze hadden geen romantische relatie. Het was een muzikaal soul-duo.
0: Oh.
1: En ze hadden een professionele en vriendschappelijke band nadat ze elkaar in de metro van New York hebben ontmoet.
0: Maar misschien wel soul... Hoe noem je dat? Soul...
1: Met een capital S.
0: Soul, nee, dat je soulmates bent.
1: Oh, soulmates.
0: Soulmates, ja.
2: Ja, vond je het zo liefdevol klinken dat je dacht... Nou, ja, dat ik klinkt vond het wel altijd, echt als een
0: stel. Dat is altijd heel mooi, alles in harmonie.
2: Ja, maar ik denk dat ze als vrienden dat zongen naar een partner en niet naar elkaar.
0: Oh, oké. Okay. Maar Bettine, als jij op het podium staat en je zingt met iemand die... bijvoorbeeld niet je man, maar om er heel veel gevoel in te krijgen... Zing je dan wel liefdevol naar degene tegenover jou?
2: Ja, ligt eraan. Als je een beetje in zo'n rol zit, wel.
0: Ik heb namelijk gedate, ik zeg even niet met wie... maar die als zij op het podium stond, zei ze tegen mij... van, dan ben ik dus ook echt verliefd op degene met wie ik dat doe.
1: Nee.
2: Nee, dat heb ik niet, hoor. Dat kan ik gewoon heel goed spelen.
0: Ik heb toen gezegd, dat heb ik ook in de kroeg, dus...
2: Ja.
0: Nee, maar dat vond ik wel mooi. Ik denk, heb jij dat dan ook?
2: Nee, ik ben dan denk ik... ik ben meer een... ik ben niet zo'n method actor, denk ik.
0: Oh, dat is het.
2: Method Zij act. Ging er dan helemaal in, denk ik. Ja, die date van
0: helemaal
2: jou.
0: In, ja.
2: Nee.
0: Oké.
3: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja!
4: Bellen met Suze Amuse.
0: Suze van Kleef, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat een gedoe met de FIFA nog steeds, hè?
5: Blijft wel een beetje dooremmeren, hè? Dat gaat toch nog wel even duren, vrees ik.
0: Ik dacht, die van Infantino, die wordt wel uitgewerkt. Maar sterker nog, nou is de operationeel directeur Kevin Lamour ontslagen. Want die had... Nou, dit is een beetje gek. Want die had de kritiek op het beleid van Infantino. Ja. En denk je dat dit geholpen is? Of is dat pech?
5: Die wilt bij zijn ontslag?
0: Ja.
5: Oh ja, het is de reden waarom hij ontslagen is. denk ik dat we dat wel kunnen concluderen. Ja. Hij was heel erg uitgesproken, 3 weken genoeg. Explosief statement gedaan, waarin hij zei van ja... een voorzitter moet mensen bij elkaar brengen, ze verenigen en inspireren. Vandaag de dag zien we het tegenovergestelde gebeuren. Dit is een project van 1 persoon. Het eigen bestuur van de FIFA is misleid. En als ik hierdoor mijn baan verlies, dan is dat maar zo. Maar dan zal ik in ieder geval wel goed slapen vanavond. Nou ja, kijk, dan is het wel onvermijdelijk een kwestie van tijd dat je weg moet. Hij was operationeel directeur, had die kritiek op de algemeen directeur Infantino. Dan kan je niet samen verder in deze openlijke oorlog. Maar ja, je ziet wel dat de FIFA toch wel meer en meer een soort Noord-Koreaanse trekjes
0: heeft. Ja, dat is wel gek. Zeg, deze Lamour die heeft dan nu geen baan meer. Is het lastig voor zo'n man om weer een topfunctie te krijgen ergens?
5: Ik denk dat hij het niet heel erg lastig zal hebben om weer werk te vinden. Want het is natuurlijk iemand die op het juiste moment een morele keuze heeft gemaakt. En dat heel openbaar heeft gedaan. En ik denk dat heel veel mensen het eens zijn met die keuze. En dat je dan er dus wel goed op staat bij toekomstige werkgevers.
0: Heel even een ander voordat ik het vergeet te vragen. Wij zijn altijd in Nederland heel erg boos. En ik weet niks van voetbal, dat mogen duidelijk zijn. Maar wij zijn altijd in Nederland boos, valt me op, als een nieuwe bondscoach wordt gekozen. Ben je dan ook zo bezig met de collectieve boosheid?
5: Ik was helemaal niet boos.
0: Nee.
5: Ik was positief, verrast en nieuwsgierig. Dat is eigenlijk de woorden die er meteen bij mij opkomen. Ja. Ik vind het een hele leuke keuze. En ik denk dat het wel verfrissend is. En ik hoor ook niet tot het legioen van mensen die meteen gaan zitten schreeuwen dat we een Nederlandse bondscoach moeten hebben.
0: Want
5: zoveel succes hebben we de afgelopen decennia niet gehad met Nederlandse bondscoaches. Nee.
2: Dus maar het was helemaal niet zo negatief, toch? De tendens om Xavi heen.
5: Nou, Ruud heeft blijkbaar heel veel boze mensen
0: gesproken. Ik zie dan de mensen... ik zie die oud-voetballers langskomen. Ja, ik weet het niet.
5: Het is natuurlijk ook wel een conservatieve wereld, hè. En de Nederlandse voetbalwereld is net zo conservatief. Dus dan is dat soms even slikken. Dat
0: zo'n kleine,
5: is,
0: kleine anders, FIFA.
5: Conservatief is iets anders dan corrupt.
0: Touché. Oké, maar nog nou even terug naar die FIFA. Daar gaat dus niks veranderen. We hebben elkaar een week of 3 geleden erover gesproken. Eigenlijk... die Infantino kan gewoon blijven zitten.
5: Ja, voorlopig dus wel. Er is in maart een nieuwe leiderschapsverkiezing. Hij heeft het daar verkiesbaar voor gesteld. Hij heeft daar al redelijk veel steun voor gekregen. Maar er zijn wel landen die nu de steun intrekken. Het is niet duidelijk hoe de stemverhoudingen op dit moment liggen. Want sommige continentale bonden die hebben zich uitgesproken voor Infantino. Zoals Oceanië, maar daarvan heeft dan weer de lidstaat Nieuw-Zeeland gezegd, wij steunen hem niet. Nou, dat gebeurt andersom ook. Aziatische Bond wil hem weg hebben. Qatar die zegt, nee, we staan achter hem. Dus ook daar zit weer interne frictie. En er is ook nog steeds geen kandidaat naar voren geschoven die hem zou moeten kunnen vervangen. Hè? En dat moet wel voor 18 november. Dus we hebben nog eventjes. Dan is de deadline om je kandidaat te stellen voor het FIFA-directeurschap. Ja, er zijn een paar namen die genoemd worden. Maar die hebben allemaal nog niet gezegd dat ze het willen gaan doen. Of dat ze in ieder geval de intentie hebben. Dus voorlopig zit Infantino er gewoon nog.
0: Ja. Over interne frictie gesproken. Vanavond bij het WK Hockey. Het duel tussen de mannen Nederland en Argentinië. Ja. En dan zien we onze eigen minister-president met een ander shirtje aan.
5: Denk je, wat heeft hij aan dan? Heb je het al gezien?
0: Nou hoor, de gijskamer.
1: Er werd gezegd dat hij al gezien was in een Argentijns shirt.
5: Ja, ik ben heel benieuwd, ja. Maar daar wordt al de hele dag over gespeculeerd. Hè. Hij heeft bij de eerste wedstrijd van Argentinië heeft hij in een Argentijns shirt gezeten. Bij de eerste wedstrijd van Nederland had hij een oranje polootje aan. Dus hij heeft het ook nog eens verkleed. Okay. Tussendoor. Dus hij heeft ze in ieder geval alle twee. Welke die gaat dragen? Kijk, ik denk wel dat hij Nederlandse polo gaat dragen. Het zou een beetje gek zijn als hij zo blauw-wit aan.
0: Hoe werkt dat dan? Is dan iemand, heeft hij dat in zijn tasje bij zich? Of is dat iemand die zegt, komt u maar even mee? Doet hij dat even in de wc?
5: Ik denk dat dat van tevoren wel geregeld is. Dus dat hij van alle twee een mooi polotje heeft. En dat er een assistent is die dat bij hem eventjes in zijn handen drukt. Dat hij zich even moet verkleden, ja.
0: Wat verwacht jij van de wedstrijd?
5: Nou, wel veel strijd. En teams die elkaar niet veel ontlopen. Nederland heeft het ook vaak lastig tegen Argentinië. Verloor eind vorig jaar 2 keer van ze in de Pro League. Wonnen de afgelopen jaren eigenlijk geen 1 keer van Argentinië. Is echt een moeilijke tegenstander in die groepsfase. Maar Nederland is WK ook goed begonnen met 5-1 op Nieuw-Zeeland. Heeft natuurlijk dat thuisvoordeel, hè, uitverkocht Wagenaarstadion. En is ook regerend Olympisch kampioen. Wil natuurlijk in eigen land goud gaan pakken op dit WK. Dus ja, om 6 uur gaan ze beginnen. Gaan we kijken hoe serieus die gouden ambitie van Nederland is.
0: Ja, de hockeywedstrijd Nederland-Argentinië. Dus straks, je hoort het Suze al zeggen, om 6 uur te zien bij de NOS op NPO 1. Wie gaat het verslaan?
5: Wij hebben Krijn en Filip meestal als hockeycommentatoren.
0: En jij op Radio 1?
5: Ik ga dat morgenochtend ontzettend nabeschouwen op Radio 1.
0: Suze, dankjewel. Tot snel weer.
6: Er is maar één.
7: NPO
6: Radio 2.
7: NPO Radio 2.

0: een mooi liedje. Ella Langley heet ze. Houston, Texas. Ze hebben wel een hele revival, hè? Die hele...
1: country.
0: Ja, die country.
1: Leuk. Ja, ja.
0: Dat is de schuld van... Nou, de schuld. Dat hebben we aan te danken, zo moet ik het zeggen. Dat is een positieve klinkt. Ik zet even een hysterisch muziekje op. En dat is mij gelukt. Goed. En dan zet hem ook weer af. Ja, maar de Beyoncé is daarmee begonnen, hè? Weet je, dat is weer helemaal hip maken. Dolly Parton deed dat. En dat was natuurlijk allemaal wit. En,
1: ja, maar je hebt echt zulke goede countrysterren. Dat weet Gijs ook wel. Jij bent daar, je gaat er regelmatig heen, toch?
2: Het was een paar weken geleden het eerste countryconcert ooit in de Amsterdam Arena. Helemaal uitverkocht van Lou Combs.
0: Was je daar?
2: Dat was ik. Met mijn cowboyhoed. Nee, ik had geen kans.
0: Wacht even, ik heb je moeder beloofd dat ik je heel zal laten verder vandaag. Maar je maakt het me wel moeilijk.
2: Hoezo?
0: Hoor.
2: Dat is was een hartstikke mooie avond.
0: Voortent, skottelbrei, crocs met koplampen erin die het ook echt doen. Pins van de omgeving
2: Jibbits,
0: waar je bent geweest.
2: Jibbits zijn dat.
1: Ja, Gijs, wat moeten we hier nou op zeggen?
0: Jibbits.
1: Dat is vakjargon.
0: Ja, precies. Vakjargon. Maar, wat ik had, een afritsbroek, voortent. Ja.
1: Nou, en hij zegt bechamel.
0: Bechamel.
2: Ja, maar dat was een slip of the tongue.
0: ANWB-setje. Ja. Ah, ik vind het mooi.
1: En Luke Combs in de arena. Maar dat is dan wel
2: dat was heel vet.
1: Ja.
2: Dat was heel vet.
0: En ga je dan met z'n allen line dance?
2: Nou, niet line dansen, maar wel...
0: Heb je er wel dansjes bij? Dezelfde dansjes?
2: Nee. Nee.
1: Doe je dan wel je handen zo in je zak? Dat je zo je duimen in je broek
0: zakt? Deze riem houdt hij dan
1: vast. Oh ja, dat je zo echt zo...
0: Naast een revolver.
2: Ja. Die hebben ze me afgepakt bij de ingang.
0: Ja,
2: en
0: dat geloof ik.
2: Niet mee naar binnen.
0: Nee, precies.
2: Dus ik had twee biertjes.
0: Oh, twee biertjes. Ja. En heb je een holster voor je biertje ook?
2: Nee, maar dat is wel een goed idee.
0: Ja.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht wolken en buien. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Soms wat zon, wordt het 19 tot 21 graden.
0: Robert Friese, hoeveel heb je?
3: Kleine 400, Ruud. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste vertragingen voor het verkeer bij Arnhem. Bij Utrecht lopen het op een paar plaatsen vast. En ook bij Amsterdam is het op een paar plaatsen langzaam rijden. A2, Utrecht Den Bosch. 10 minuten vertraging bij afrit Everdingen. Verder door richting Den Bosch kom je in 14 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Kost je een half uur extra. Twee rijstroken van A4 zijn nu dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg. Kwartiertje vertraging daar. Half uur vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer staat namelijk 11 kilometer file. Daarna de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar 7 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord duurde 20 minuten langer over. En een klein kwartiertje vertraging door het slechte wegdek op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Dat houdt namelijk de rechte rijstrook dicht bij knooppunt Grijzoord. 5 kilometer file daar.
0: Dankjewel, tot zover. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, hier is Lieselot Thomassen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Trekkers mogen niet op de snelweg komen, maar de politie zei vooraf niet zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor de begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Volgens Ja 21 Kamerlid Hogeveen staat de inzet van zijn partij haaks op die van Pro. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren al een gesprek. De tips over de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam zit, blijven binnenstromen. Vanmorgen vroeg waren het er 140, nu al 250, meldt RTL. De man, die Lucky wordt genoemd, kreeg 3 jaar geleden op straat een beroerte en kan sindsdien bijna niet meer praten. Het is geen strafzaak, maar de politie wil toch graag weten wie hij is. En vandaag stond Danny uit het Limburgse Bocholt tegenover de gemeente in de rechtbank. Hij houdt al jaren aardig wat dieren in de tuin. Maar volgens de gemeente zijn het er te veel en is het inmiddels een dierentuin geworden. Zo heeft Danny bijvoorbeeld een... Hé, nou dit was nou zo leuk bedacht. Dory.
0: Wat heeft hij?
4: Nou, Danny heeft, let op.
5: Dromedaris.
6: Dromedaris, ja zeker.
5: Een kameel, een wilde kat heb je, een schildpad. Wat heb je allemaal?
6: Zebra of een antiloop. Het kon van alles. Ja, waarom gaat het ver? Passie voor dieren is gewoon daar. En ik vind, ja, of je er nou 50 hebt of je hebt er 20. Als je ze goed verzorgt, dan is het toch goed.
4: Ja, daar denkt de gemeente dus anders over. Voor de rechter is het een beetje grijs gebied. Die hoopt dat de twee partijen er toch na al die jaren samen uit gaan komen.
0: Oh, en anders?
4: En anders moeten ze, ja, dan zal de rechter een knoop moeten doorhakken of dit mag of niet.
0: Oh jee,
2: maar staat een heel groot hek om zijn tuin dan?
4: Ja. Ja, ja, want anders dan lopen ze weg.
2: Ja, daarom ook.
0: Nou ja. Lieselotte, dankjewel.
4: Oké.
0: Dames en heren, wij gaan verder met dit radioprogramma. En we gaan zo bellen.
7: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Met Samara Kok over het opruimen van je tent. Want het wordt weer winter, bijna.

0: zei het gisteren al. Ik had thuis lekker zitten zoeken. Dus ik weet niet wat ik vandaag heb met al deze muziekjes. Maar ik heb allemaal hysterische muziekjes.
1: Passen ze niet bij jouw mood, Ruud?
0: Nee, ze passen. Ik zit in een rustige mood. Ik zit in een rustige mood. Ja. Ik zei het gisteren al, ik heb een hele tijd doorgebracht in mijn platenkast. Ja. En, deze kwam er ook uit, die ik net getraind heb. BFI had ik al. En deze Kenny Stetten en The Source en You Got The Love. En ook nog Douwe Bob, die kwam niet. Die heb ik in mijn maag weten te splitsen door Gijs. Ah. Dat is een hit. Moet je draaien, I Believe heet die.
1: Ja? Maar die komt dus niet. Die kom ik niet tegen in jouw platenkast. Nee.
0: Vanavond ga ik wel weer verder spitten naar leuke platen.
1: Oh, leuk, spannend.
2: Wat een leuke avond.
0: Ja, dat is een leuke avond.
2: Ja.
0: Ik ga mijn dochter koken en dan ruim ik de keuken
2: op. Ik zie jou
0: op,
2: helemaal zitten op je knietjes. Ja. En dan zo allemaal die cd's en zo om je heen. Nou, dat zie ik wel voor me.
0: Dat is ongeveer wel wat er eigenlijk is.
1: Drink je daar iets bij of niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ik drink door de week niet.
2: Ja, het maar je kan ook water of zo drinken.
0: Ja, ik drink wel iets. Water, kopje thee, dat soort saaie dingen.
1: Oh, ja.
2: Cola.
0: Nee, dat drink ik ook niet. Meel saai.
2: Oh, ik dacht dat jij wel cola dronk. Nee. Oké. Okay.
0: Nee!
2: Sorry hoor. Jee.
0: Maar goed, soms drink ik wel cola. Maar zullen we iets leuks hebben? Want we worden net gebeld dat Bettina schijnt te hebben gezegd... vakjargon.
2: Vakjargon. En dat schijnt helemaal niet oké te zijn.
3: Er werd net op de radio de term gebruikt vakjargon. Ja. Maar dat bestaat niet. Het is namelijk jargon.
0: Hij heeft teruggebeld met toch een boodschap. Dat is de volgende. Voor jou,
3: of in plaats van jargon kan natuurlijk ook de term worden gebruikt... vaktaal, maar niet vakjargon.
0: Nee.
2: Maar dit is wel leerzaam, jongens.
0: Els.
2: Dit vind ik mooi.
1: Steek je wat van op, ja.
2: Ja,
0: ja dus vaktaal.
2: Jargon.
1: Ja,
0: of jargon.
2: Ja.
0: Vanavond ga ik verder in mijn vaktaal. En dan kom ik erop terug.
2: Ga je dan morgen in jargon praten?
0: Ja, dat kan ik nu ook al doen, maar ik zal je besparen. Dus,
2: okay.
0: Na een paar weken zomervakantie met je gezin... herken je je auto bijna niet meer terug. Zand, zonnebrand en etensresten. Graffiti's, stickers. Van alles wat ze in de auto hebben achtergelaten.
1: Spuug ook vooral.
0: Spuug, ja. Je auto heeft het zwaar gehad en Samara Kok is schoonmaak- en opruim-expert. En heeft tips. Samara, goedemiddag.
4: Hallo, ja, volgens mij moet jij je kinderen gewoon even goed opvoeden, hoor. Als je auto er na de vakantie zo uitziet.
0: Ja, dat kan. Kun jij dat ook voor mij doen?
4: Nee, dat ga ik niet voor jou doen.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, vorige week was ik voor de eclipse naar het strand. Nu heb ik vlekken van zeewater. Wat kan ik daar tegen doen? Ik had de auto iets te ver in de zee geparkeerd. Maar...
4: Oké, ja, dat is heel vervelend. Ja, dat geeft hele nare kringen.
0: Ja.
4: Je kunt proberen om dat met een spons... die doop je dan in water met azijn. En dan ga je die kringen deppen. Maar dan moet je wel de hele zitting deppen. Want anders dan krijg je kleurverschil. Met een beetje geluk, als het opdroogt, zijn de kringen weg. Want het is vooral het zout en zo wat je er even uit moet.
0: Oh, dat zijn die zachte. Want dit heb ik ook op de vakantie gehad. Toen ze uit zee kwamen en ook op die zitting hebben gezeten.
4: Ja. Nou, als ik een tip mag geven.
0: Ja, graag.
4: Je auto gewoon goed beschermen. Volgende vakantie, leg gewoon lekker handdoeken op de achterbank.
0: Nou, volgende vakantie, wat dacht je van, je gaat niet meer mee?
4: Ja, nou, ook een goed idee. Maar ja, voorkomen is echt beter dan genezen. Zeker wat zittingen betreft. Want je kunt ze gewoon niet in de wasmachine gooien.
0: Nou, hoor je mensen dus zeggen... Bettien zegt, mijn lichaam is mijn tempel. Gijs zegt, dat kan wel zo zijn, maar mijn auto is mijn tempel.
1: Zo is het, ja.
0: Gijs is dus van de wasstraat, maar ook van het zelf uitzuigen. Geloof jij in hem uit laten zuigen door dat bedrijf? Dat hij op zo'n band komt waar ze dan stofzuigen? Of geloof jij, is het beter om je auto zelf uit te zuigen?
4: Nou ja, het ligt eraan hoe secuur je bent. Ik doe het lekker zelf. Maar ik vind het ook leuk om te doen.
0: Ja,
4: ja, therapeutisch.
0: Ja, toch?
4: Ja, ik vind het heel fijn om het zelf te doen.
0: Ja,
4: en ik kom ook altijd dingen tegen waarvan ik dacht... oh god, dat lag het onder mijn stoel.
0: Ja.
4: Dus nee, dat vind ik heel fijn. En ik doe het ook tussendoor. Dus gewoon ook
0: gewoon.
4: Op vakantie.
0: Maar ja, echt.
4: Op vakantie. Je hebt overal van die stofzuigdingen bij...
0: Ja, maar als je nou niks schoon te maken hebt...
4: Als je niks schoon te maken, ja, dan hoeft het ook niet.
0: Dus oh, ik dacht dat je het gewoon therapeutisch deed.
1: Er is altijd wel iets schoon te maken.
4: Ja, ja, hallo, er zit toch altijd wat aan je schoenen.
0: Kijk,
4: en
0: ja.
4: Er wordt toch altijd wel wat gekruimeld. Tuurlijk.
0: Zeg, er is al strooigoed in de winkel te kopen. Dus af en toe gooi ik een handje naar achter. En, dus het is de plakt overal. Hoe kan ik die plakresten van Tumtum en van die, hoe heet die plakken van...
1: Schuimpjes.
0: Is schuimpjes uit laten zuigen door dat bedrijf? Dat die op zo'n band komt waar ze dan stofzuigen... Of geloof jij, is het beter om je auto zelf uit te zuigen?
4: Nou ja, het ligt eraan hoe secuur je bent. Ik doe het lekker zelf. Maar ik vind het ook leuk om te doen.
0: Ja,
4: ja, therapeutisch.
0: Ja, toch?
4: Autozuigen. Ja, ik vind het heel fijn om het zelf te doen.
0: Ja.
4: Ja, en ik kom ook altijd dingen tegen waarvan ik dacht... Oh god, dat lag het onder mijn stoel.
0: Ja.
4: Dus nee, dat vind ik heel fijn. En ik doe het ook tussendoor. Dus gewoon ook
0: gewoon.
4: Op vakantie.
0: Maakt
4: ja, op vakantie. Je hebt overal van die stofzuigdingen bij...
0: Ja, maar als je nou niks schoon te maken hebt...
4: Als je niks schoon te maken, ja, dan hoeft het ook niet.
0: Dus oh, ik dacht dat je het gewoon therapeutisch deed.
1: Sorry? Er is altijd wel iets schoon te maken.
4: Ja, hallo, er zit toch altijd wat aan je schoenen.
0: Kijk,
4: en
0: ja.
4: Er wordt toch altijd wel wat gekruimeld. Tuurlijk.
0: Zeg, er is al strooigoed in de winkel te kopen. Dus af en toe gooi ik een handje naar achter. En, dus het is de plakt overal. Hoe kan ik die plakresten van Tumtum en van die, hoe heet die plakken van...
1: Schuimpjes.
0: Is schuimpjes, ja.
2: Pepernoten, kruidnoten.
0: Het hele assortiment van Venco. Hoe kan ik het eraf krijgen?
4: Jij maar.

0: schoon te maken, ja, dan hoeft het ook niet.
1: Dus oh, altijd ik dacht dat het gewoon therapeutisch deed.
2: Er is altijd wel iets schoon te maken.
0: Ja, ook. Hallo, er zit toch altijd wat aan je schoenen.
1: Kijk,
0: en
1: ja.
0: Er moet toch altijd wel wat gekruimeld. Tuurlijk.
1: Zeg, er is al strooigoed in de winkel te kopen. Dus af en toe gooi ik een handje naar achter. En, dus het is plakt overal. Hoe kan ik die plakresten van Tumtum en van die, hoe heet die plakken van...
2: Schuimpjes.
1: Schuimpjes, ja.
3: Pepernoten, kruidnoten.
1: Het hele assortiment van Venco. Hoe kan ik dat eraf krijgen?
0: Jee, maar Zwarte Piet. Ja, nee.
1: Wat zeg je nou?
0: Niet gooi met snoep in je auto, sowieso. Geef ze een bakje. Als je plakresten hebt, het is meestal alleen maar suiker. En, dus je kunt het goed oplossen met wat warm water. En ja. Meestal pak je daar de kleur ook mee op.
1: Okay.
0: Dus, en, dat is niet het probleem.
1: En een Edding 3000, zelfs fok mijn vader, stond er nog. Hoe krijg je dat van de binnenkant van mijn auto?
0: Oh, dat is, was een leuke vakantie. Nou, als je toevallig toch nog in de auto...
1: Was niet mijn kind.
0: Hoe heet dat spul waar je... van die alcohol waar je handen mee schoonmaakt. Nou, de meeste mensen hebben dat wel in de auto liggen. Daar kun je dus heel goed inktvlekken mee weghalen.
1: Oh, ook dat is een goede tip.
3: Oh, wat handig voor de gravity.
1: Ja,
0: en sowieso, wat ook heel handig is... waar je de meeste vlekken eigenlijk wel... even mee weg kan poetsen op het moment dat ze gebeuren... is als je van die babydoekjes in de auto's hebt. Dat is sowieso handig als je vette vingers hebt... maar het is ook een ideaal redmiddel, eerste hulpmiddel voor vlekken.
1: Wat goed!
3: Zoals voor jou, Gijs.
2: Ja, ik heb ze altijd,
3: babydoekjes.
2: Hoor.
1: Ah, die heeft ze altijd. Zeg, voor meer informatie op zamara.nl, de Zamara Kok. Mag je ontzettend bedanken, want ik ben er weer heel erg mee opgeschoten.
0: Nou, heel graag gedaan, hoor.
1: En een fijne avond, toch?
0: Fijne avond.
4: Radio 2, NPO Radio 2.

0: waren de mannen van Pharrell en Happy. Staat in mijn tekst, er waren de mannen van Pharrell. Er was toch allemaal één man?
1: Hij is toch gewoon Pharrell?
0: Hij is toch gewoon de man van Pharrell in zijn eentje? Nou goed, ook nog Taylor Swift. Staat hier ook, er waren de mannen van Taylor Swift.
2: Dat snap
0: Taylor
2: ik dan Swift. Weer wel, ja.
0: Ja, I knew it and knew you. Straks aan 6 uur, hier op NPO Radio 2. Emily Claire de Wild met How Wow. Emily Claire, wat ga je doen?
3: Nou, in de Gouden Strot deze meneer.
4: Let it all hang out with the beautiful little Richard from down in Macon, Georgia.
0: Vechtersbaas.
4: I am the king of rock and roll. Ow, ow, ow.
3: Little Richard.
0: Hij vocht, hè?
3: Vocht hij?
0: Hij vocht.
2: Met wie?
3: Hij met zichzelf vooral, volgens mij.
0: Ja, de vechten met zichzelf, ja.
2: Hoi.
0: Goed, en verder, wat ga je even
3: nou, vandaag in 1811 werd verplicht dat we allemaal een achternaam moesten hebben door Napoleon.
0: Ja.
3: Dus ik wil even weten, hoe ging dat toen eraan toe?
0: Oh, wauw, daarvoor bedoel je?
3: Ja.
0: Want hoe had ik je anders moeten aankondigen?
3: Nou, we heten allebei De Wild.
0: Ja, nee,
3: jij hebt andere spelling, maar dat is natuurlijk wel gek.
0: Ja, mijn familie kon niet spellen. Maar, maar hoe, wat ik me dan afvraag, hè? Hoe zou ik aan de moed aankondigen?
3: Zonder.
0: Zometeen.
1: Dan gingen ze je.
3: Dochter van Harry of zo, toch?
1: Ja, of van je woonplaats.
0: Vader Harry?
3: Dochter van Joke.
0: Heet je vader Harry?
3: Ja, Harry doet
0: zometeen.
3: Dochter van Harry.
0: Zometeen dochter van Harry.
3: Harry's zoon. Harry's dochter.
1: Nee,
3: Harry's
1: Emily.
3: Dochter. Harry's dochter. Emily, Harry's dochter.
1: Het zegt wel haar voornaam.
0: Harry's dochter wil ook wat. Ja. Dat is mooi. Harry's dochter wil ook wat.
3: Harry's dochter wil ook wat.
0: Ja. Zometeen het radioprogramma Harry's dochter wil ook wat. Dat klinkt als
3: Harry's dochter wil ook
0: dat
3: wat.
0: Dat klinkt als een erotische app. Harry's dochter wil ook wat.
3: Harry's dochter
2: dat weet ik niet, hoor.
3: Harry's nee, ik weet niet. Ik vind het een hard left.
1: Jeetje, ik weet het.
0: Welke sport deed jij vroeger?
3: Wat?
0: Welke sport?
3: Zeg ik niet. Nee, paardrijden.
0: Oké. Okay. Dat kan wel. Zometeen Harry's dochter paardrijster. Dat had ook gekund. Harry's dochter zeker paardrijster.
3: Van de hoek, om de hoek.
0: Ja,
3: maar mensen hebben zichzelf dus wel bloothoofd en naaktgeboren genoemd. En dat is toen wel gebleven. Want
1: en
3: ze dachten
1: natuurlijk.
3: Ja.
1: Wat? Boontje.
0: Ja. Goed. We gaan afronden. Hebben jullie scherp zijn in je hoofd?
1: Ja.
2: Wij hebben scherp zijn in ons hoofd, ja.
3: Ja, scherp zijn in de hoofd. Oké, komt-ie.
2: Bon Jovi!
3: Wat?
1: Bon Jovi.
3: Ja.
2: Goed op het team.
0: Ja, goed op het team.
1: Ik zei gewoon neem op het eind. Ja. Dan leek het net alsof ik dit.
0: Neem. Goed. Veel plezier met de vader. Nee, de
3: Emily,
0: dochter van Harry.
3: Emily Harry's dochter.
0: Harry's dochter. Emily toch
3: Emily Harry's dochter.
5: Dit is NPO Radio 2.

0: Libri Fieberkin, puntje nou.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
14: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2, het NOS Journaal. Krijg je van Lieselot Thomas. Lieselot, goeie avond.
15: Goedenavond. In Californië is een grote rechtszaak tegen Meta begonnen. Het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook wordt ervan verdacht kinderen bewust verslaafd te maken aan hun apps. Er lopen tientallen zaken tegen Meta in de VS. Maar dit is wel een heel belangrijke, zegt correspondent Rudy Bouma.
16: Sowieso omdat het zomaar eens de grootste bedrijfsaansprakelijkheidszaak ooit zou kunnen worden. De stukken zijn verzegeld, dus we weten niet precies wat voor schadevergoedingen er op tafel liggen. Maar volgens een advocaat van de aanklagende staten kan het oplopen tot 200 miljard dollar. Veelzeggend is dat Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, zelf waarschijnlijk ook zal getuigen. Want ja, het hele model van Meta met al die verslaafde trucjes die ze gebruiken staat ter discussie. Dus de aanklagers, als die succes hebben, dan kan dit gevolgen hebben voor de hele techsector.
15: 30 Amerikaanse staten hebben Meta aangeklaagd. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt het ongeluk waarbij de Britse wielrenner Finlay Tarling omkwam. De 19-jarige renner gold als een groot talent. Vrijdag overleed hij na een botsing met een auto tijdens de 8e etappe in de Ronde van Portugal. Die wagen hoorde niet bij de officiële karavaan. Onderzocht wordt onder meer hoe die auto op het wedstrijdparcours terecht kon komen. En het is even wennen, na al die zonnige weken valt er weer regen. Voor de gorddroge natuur is dat goed nieuws. Maar ja, je zal nu maar net in Nederland aan het kamperen zijn. Op deze campings in Giesbeek en Velden zien de meeste vakantiegangers er toch wel zonnig in.
17: We hebben gewoon 4 volle weken zon gehad, ja. Dus dit is gewoon genieten. Ja, eigenlijk afkoelen.
18: Het is altijd wat met het weer, toch?
17: Ja.
18: Maar ik vind het nou wel lekker, hoor.
19: Het is hier fantastisch, behalve de regen.
20: Puzzelen, lezen, heerlijk.
21: Dat het zo bewolkt is, dat de regen uitvalt, dat deed u niet.
20: Nee, dat is goed voor de natuur, toch?
15: Het weer vanavond en vannacht wolken en opnieuw weer buien. En ook morgen bewolkt en regenachtig. Soms ook wat zon. Het wordt morgen 19 tot 21 graden.
14: Dankjewel, Lieselot. Even kijken waar de files zijn op dit moment bij de ANWB. Is Robert Vries. Hi, Robert.
0: Hi, Emily. Nou, op veel plaatsen nog, hoor. Als ik ze bij elkaar optel, kom ik tot 180 kilometer nog bij elkaar. Bij Amsterdam is het nog wat drukker, bij Arnhem en ook in het zuiden van het land. Op de A2, Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging tussen Culemborg en knooppunt Delft. Staat 9 kilometer file. Op de A9 moet je echt even niet zijn, vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En naar het noorden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is één rijstrook dicht bij Akersloot. 20 minuten vertraging daar. Het rijdt ook langzaam op de A10 Zuid vanuit knooppunt Koenplein naar Zeeburg. In totaal 13 kilometer vanaf Amsterdam de Baarsjes kom je al in de file. Kwartiertje vertraging daardoor.
14: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
14: Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen lekker met Bon Jovi.
15: Tot zo.
7: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Boeie.
22: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
22: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoé.
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
23: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Welkom bij de
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: met Love, a Bad Name. Oei, oei, oei.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey! Goedenavond, goedenavond. Het oor wil ook wat, is er ook weer. Je bent hier welkom, hè? Of je nou Bakker of Da Silva of Slettenhaar heet van achteren, of een heel andere naam, je bent hier welkom. Daarover gesproken, we gaan zo meteen even terug naar 1811. Want daar gebeurde iets waar jij nog steeds profijt slash dan wel last van hebt. Napoleon die verplichtte namelijk het verschijnsel achternaam. Nou, hoe dat ging hoor je allemaal later dit uur. En het is dinsdag, dus we doen natuurlijk weer een gouden strot. Ik vind het altijd leuk als je meedenkt. Dus als er een artiest is die dit podium volgens jou ook echt verdient, app me dan met de NPO Luister-app. Vandaag gaan we rock'n'roll pionier Little Richard eens even op een voetstuk zetten.
2: In a world of chaos and commotion and strife, we need a little joy. When I sing my songs, you can't sit still. Your big toe shoot up in your boot.
0: Ja, precies. Je kan niet stilzitten met zijn muziek. Het is echt een pionier. En wist je bijvoorbeeld dat hij tijdens optredens altijd iets van zijn outfit het publiek ingooide? Dus dan ging er ineens een shirt langs je hoofd of een schoen of een hele bontjas van Little Richard. Mooie meneer, dat en nog veel meer. Eerst Ronan Keating.

0: goed.
1: En 3, 2, 1. En daarvoor hadden we Ronan Keating. Dank voor alle reacties, voor suggesties voor Gouden Strot. Ik zal er even een paar lezen. Mark die zegt, voor de Gouden Strot wil ik El Stewart voordragen. Is die al eens geweest? Die is niet geweest, zeker niet. Goeie suggestie. Herman die zegt, Tracy Thorn, de zangeres van Everything But The Girl. Ja, die heeft ook echt zo'n super herkenbaar stemgeluid. En Stefan die heeft het over London Grammar. Ze heeft mega last van plankenvrees en er is vast wel wat meer over te vertellen. En haar stem is zo mooi. Goeie suggesties, we gaan ze allemaal noteren. Dank daarvoor. Terug naar de muziek. In 2007 ontstond er een hele fijne samenwerking tussen Manic Street Preachers en Nina Persson van The Cardigans. Your Love Alone is Not, is not Enough. Beetje hoekige, rechttoe, rechtaan hit. Maar wel lekker gewoon om voluit, vol gas en dan lekker uit volle borst mee te zingen. Snap je? Yeah.

geweldige James Brown, die trouwens een enorme band had met Little Richard. Hè. Als Little Richard te druk was, liet hij de toen nog best wel onbekende James Brown optreden als een soort van vervanger, een stand-in. Mooi, hè? Het verhaal van Little Richard hoor je zometeen in de Gouden Strot. Wij zitten binnenkort weer in Doorn. Vanaf 31 augustus zitten we daar voor de Wensweek voor KWF. En daar maken we dus de hele dag en nacht live radio. En er zijn allemaal vette optredens waar je naartoe kunt. Bijvoorbeeld Davina Michel komt, Direct komt, Ilse de Lange. En op woensdagavond, 2 september, treedt Somjeu op. Dus ik zou zeggen, kom ook heel graag. Check even nporadio2.nl voor meer informatie. En hopelijk zien we je daar. Meld je even aan en dan kan je genieten van Somjeu, 2 september.

0: Nou, als er één band goed is live, dan is het wel Somjeu. 2 september treden ze dus op in Doorn. Ga even naar radio2.nl voor meer informatie. Inmiddels is het 6:30. De NOS headlines krijg je van Lieselot.
1: In Duitsland is een man uit Oekraïne veroordeeld voor sabotage namens Rusland. Volgens de rechter was hij van plan om aanslagen met brandbommen te plegen die hij per post verstuurde. Hij moet 15 maanden de cel in. Het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaat in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. Die boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet dat als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk heeft aan één persoon het leven gekost. Meer dan 200 mensen zijn ziek geworden, onder wie ouderen en baby's. De bron van die salmonella-besmetting is niet bekend. Mogelijk zijn het uit het buitenland geïmporteerde eieren de oorzaak. En op het WK spelen de Nederlandse hockeymannen nu tegen Argentinië. Het is rust, het staat 1-1. Er staat een bijzonder iemand op het veld. De verloofde van premier Jetten. De Argentijn Nico Keenan speelt al jaren in Den Haag, maar ook dus voor Argentinië. Het was van tevoren de vraag welk shirt de premier dan aan zou doen vandaag. Dat van Nederland of dat van Argentinië. Nou, het werd een oranje sjaal over zijn pak.
2: Vandaag de hele dag gewerkt en net snel vanuit Den Haag deze kant op gekomen. Ja, ja. Om toch ook wel echt Nederland aan te moedigen. En een heel klein beetje mijn verloofde die misschien wel een goal kan maken voor Argentinië. En dan Nederland gewoon de winst binnensleept.
1: Het weer vanavond en vannacht wolken en buien. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Soms ook een beetje zon. Het wordt morgen 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Lieselot. Volgens mij nemen die files wel een beetje af, maar ze zijn nog niet weg, toch, Robert?
3: Nee, ze zijn nog niet weg. Net als gisteren, zeg maar. Maar nee, er staat nu nog 40 kilometer bij elkaar. Zo staat er nog een kapotte auto op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Deil. Die staat op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Vanaf Culemborg 9 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A9 vanuit naar Amstelveen. Bij Amstelveen is de linkerrijstrook nog dicht en de vertraging een kwartier. En een kwartiertje extra heb je ook nog nodig op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Haarlem in. Bij Haarlem 3 kilometer file.
0: Dankjewel. Hoe zijn al die Hollandse achternamen ontstaan en in de rest van Nederland? En waarom heet je zo? Je hoort het zo meteen van Gerrit Bloothoofd.

0: Nothing But Thieves. Zijn de topsong deze week met Baby Cool. Tussen haakjes Evelyn. Hier op NPO Radio 2. Het is vandaag precies 215 jaar geleden dat Napoleon ons verplichtte om een achternaam te kiezen. We gaan even terug in de geschiedenis om te kijken waar je achternaam dan eigenlijk vandaan komt. Naamkundige aan de Universiteit Utrecht is Gerrit Bloothoofd. Goedenavond, Gerrit, hallo.
1: Hallo,
0: dat goedenavond. Is wel een uitstekende achternaam, Bloothoofd.
1: Ja, nou, dat is typisch een voorbeeld, hè?
0: Ja.
1: Maar niet door tijdens Napoleon bedacht. Die naam is al in 1650 ongeveer als bijnaam ontstaan. En vervolgens doorgegeven van vader op zoon.
0: Oh, oké. Okay. Hebben jullie veel kale kop in de familie?
1: Nou, dat heb ik heb laatst. Ik heb een tijdje geleden heb ik alle bloothoofden proberen bij elkaar te halen. En te kijken of er dan zoveel kale hoofden bij zaten. Dat viel wel. Na 14 generaties was dat wel verdwenen. Dat was niet meer te vinden.
0: Ja, misschien is er expres op gezocht, zeg maar, op heel harige vrouwen. Om dan een soort tegenwicht te. Nou goed, maakt niet uit. Waarom heeft Napoleon de achternaam verplicht?
1: Nou, hij wilde eigenlijk weten wie zijn inwoners waren. En dan wilde hij iedereen voor identificeren. In het bijzonder om mensen, jongens, voor het leger op te roepen. En vandaar dat hij niet alleen de burgerlijke stand in het leven heeft geroepen, maar daarnaast ook mensen zodanig een naam wilde geven dat dat eenduidig naar iemand wees. Zoveel mogelijk althans.
0: Oh, want en, ja.
1: Toen zei hij van, dan moet iedereen een familienaam hebben.
0: Want anders kon je misschien ook wel die dienstplicht, zeg maar, hè? Kon je dan omzeilen?
1: Nou, dan wist je niet goed wie je inwoners waren eigenlijk.
0: En
1: dat wilde hij toch wel heel handig weten. Niet alleen voor zijn leger, maar ook om belasting te heffen en dat soort praktische zaken.
0: En hoe reageerden de mensen destijds?
1: Nou ja, de meeste mensen hadden al een achternaam, dus het was eigenlijk niet zo heel bijzonder dat dat dan verplicht werd. Maar goed, als je dat nog niet had, dan moest je inderdaad gaan kiezen.
0: Ja,
1: De meeste mensen kozen dan wel een naam die ze al ooit gehoord hadden. Een beetje binnen de verwachte namen zat.
0: Oké. Okay. Want hoe werkte dat dan? Want hoe komen mensen aan namen als Op de Dijk of zo? Weet je wel? Zeg maar.
1: Ja, dat was dus ook al voor Napoleon. Er waren eigenlijk een aantal motieven die daarvoor. Van je woonde ergens. En dat kan inderdaad langs de weg of aan het eind van de weg op de dijk zijn. Dus waar woonde je? Of waar kwam je vandaan? De vannamen, dus van Amstel of van Asten of van Den Bosch. En je had een beroep, kon een beroep hebben natuurlijk. En dan heette je bakker of slager. En je zag er misschien een beetje vreemd uit. Dus bijvoorbeeld Bloothoofd. Of De Lange. Of rood. Als je rood haar had. Dus zo kwamen meestal uit je omgeving. Kwamen dan namen. En die koos je misschien niet eens zelf. Maar werden door je omgeving gebruikt om jou te identificeren.
0: Ja, want ik denk meteen bijvoorbeeld aan de regio, laten we zeggen Twente. Het valt mij altijd op dat er een hoog gehalte mensen is met achternaam dat eindigt op ink.
1: Ja, klopt. Dat is een Saksische vorm. Daar staat vaak een naam voor of een boerderijnaam voor. En dat betekent het behorend tot een groep van Abbe of zo. En dan is het Abink. En dat heb je in Friesland en Groningen ook. Daar is het Uma en Stra namen. Dus Sikkema of Steenstra. Als je die namen hoort, dan weet je eigenlijk de voorouders die kwamen uit het noorden.
0: Uit Friesland. Maar bood 1811 ook wel kansen bij Napoleon om gewoon van je achternaam af te komen en gewoon een heel nieuwe naam te verzinnen? Of mocht dat niet?
1: Ik denk dat dat op zich wel kon. Maar het is de vraag of de mensen daar op grote schaal voor hebben gekozen. Omdat ze toch al bekend waren met de familienaam die ze dan droegen. En dat ze daar niet dat ze dan een andere naam kozen. Dat lijkt me niet heel erg frequent voorgekomen te zijn. Nee.
0: Ja, want er heerst wel een soort van wat is dat? Een soort een ding dat heerst over mensen die gewoon dachten, ja, dit gaat toch niet beklijven. Dus ik verzin gewoon een heel achterlijke naam, zeg maar. Dus en is dat een roddel of is dat echt?
1: Ja, er zijn wel vreemde namen voorgekomen. Ik heb niet zo voorbeelden, maar die, maar dat waren er maar bijzonder weinig eigenlijk. Ja. Leuke afwijkingen zijn wel bijvoorbeeld dat we hebben de voetballer Fennegoor of Hesseling. En dat is dus een familie die onder twee namen bekend was. Uit het Fennegoor, dus dat is een plaats, een regio. Of Hesseling, dat is dus van de familie van Hessel. Of een boerderijnaam. En de ambtenaar die zei, ja, hoe heet je nou? Ja, ik ben Fennegoor, maar ik word ook al Hesseling genoemd. Nou, dan wordt het dus Fennegoor of Hesseling. En die hele frase, dat is dus een familienaam geworden. En een hele vreemde is ook... Dan wist men niet hoe de naam moest worden gespeld. En dan heette hij Achterberg. En dan zei die ambtenaar, ja, hoe schrijf je dat precies? Ja, Achterberg met een CH of Achterberg met een G. Achter dus. En nou, dat is Achterberg of Achterberg geworden. De ene met CH en de andere met een G. En zo gaat die familie nu door het leven nog steeds.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk ook met mijn achternaam. Want ik heet De Wild met een T. Ja. Ruud heet De Wild met een D. En er zijn ook mensen die heten De Wild met DT.
1: Ja, nou dat is dus spelling. Dat rond 1800 is de spelling in Nederland een beetje genormaliseerd. Zo heb je ook mijn naam, hoofd, schrijf je met een T. Dat is de oude spelling, zeg maar. Maar er zijn heel veel mensen die hoofd met een D zijn gaan schrijven. En ik denk dat dat bij De Wild ook is gebeurd. Maar die naam is natuurlijk veel ouder. Die zal waarschijnlijk afgeleid zijn van bijvoorbeeld Wildeman, de Wilde Man. Het is een karaktereigenschap. Maar het kan ook afkomstig zijn van een dat je woonde in de wildernis, zeg maar, het slechte land. En dan ben je van de Wild. Die naam bestaat ook. Dus je moet echt de archieven in om te weten van... Hoe kwam die naam eigenlijk tot stand? Wat is de achtergrond daarvan? En heel veel namen is het ook heel lastig te vinden, hoor, in de archieven. Ja. Want het werd natuurlijk nooit opgeschreven waarom die zo heette. Die naam werd je gewoon gebruikt. Maar het werd wel erfelijk, dus het ging van vader op zoon of en zo verder. Dus het is heel erg vadergebonden, de familienaam, de achternaam. En dat is pas heel recent, is dat veranderd, dat je ook de familienaam van de moeder kan kiezen.
0: Hoor dat veel mensen doen. Nou, het is super interessant. Dank, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, Gerrit Bloothoofd, voor de mooie duiding. We gingen even terug naar 1811. Dank u wel. Tot ziens.
1: Oké.
2: Doei.
1: Doei.

0: Winwood is eigenlijk ook wel een goede naam. Steve Winwood. Hoe zou je dat in het Nederlands? Winwood.
1: Winhout.
0: Winhout. Winsthout?
1: Ja.
0: Maar jij bent een blanke naam natuurlijk.
1: Ja, een blanke helder watertje is dat.
0: Mooi.
1: Helder watertje.
0: Helder dus water.
1: De Drentse A en dan de blanke na.
0: Blanke na. Ik weet niet waarom ik er een soort accent
1: jij
0: in
1: wil
0: doe.
1: Graag dat ik... Ja. Ja. Nou ja, mag wel. De
0: willen is kunnen. Dinner. Je bent natuurlijk nu lekker aan het uitbuiken van je pasta bolognese. Trouwens, ik krijg nog steeds heel veel reacties over die achternamen. Bijvoorbeeld Jaapie, die zegt... Emily, over die achternamen, dat is wel lachen. Als ik mij voorstel, dan kijken mensen altijd. Want ik zeg dan dat ik dat aan Napoleon inderdaad te danken heb. En dan zeg ik ook dat mensen vaak hun beroep namen als achternaam natuurlijk. Dus dan heb je molenaar, visser. En mijn overgrootvader deed dat ook. Dus het is Beffers. Jaapie Beffers.
1: Goeie naam.
0: Jaapie Beffers.
1: Vergeet je niet.
0: Ja, dat is een goede naam. Goede naam.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
20: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit is NPO Radio 2.
22: 7:00, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
22: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie Gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet dat als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Felicia van der Graaf. Zometeen in de Gouden Strot de legendarische Little Richard. En er is echt niks little aan deze stem van de uitvinder, toch wel van de rock'n'roll. Hoor je zometeen.
20: Tot zo.
18: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
23: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeet.nl.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
28: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
28: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
32: nu
31: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
32: Nu halen, hè? Dus niet straks.
33: Hands van Voodoo.
31: Aldi.
34: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
32: Nu
31: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
32: nu
31: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
32: Nu halen, hè? Dus niet straks.
33: Hands van Voodoo.
31: Aldi.
35: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
36: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.

0: Womack en Womack en Teardrops.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Zometeen in de Gouden Strot een hele grote man met een hele kleine naam. Little Richard. Je kan wel stellen, zonder hem absoluut geen rock and roll. Van hem komt ook de legendarische uitspraak: If Elvis is the king of rock and roll, I guess that makes me the queen. Klinkt onbescheiden, maar de man die heeft ook gewoon gelijk. Dus dat hoor je zometeen in de Gouden Strot. Het oor wil ook wat. Je mag me zeker laten weten waar je oren behoefte aan hebben. Dat kan via de NPO Luister-app. Kan je ook wat inspreken trouwens? Dat heeft Dave gedaan. Kijk wat hij zegt.
3: Het wordt steeds kouder buiten, hè?
0: Ja.
3: En de files die worden maar langer en langer.
0: Ja.
3: En op de fietsen, als je op de heenweg als op de terugweg regen.
0: Bleh.
3: Ik vraag me eigenlijk af, is het dan wel zomer, Emily?

0: Olivia Dean en Sam Fender en hun monster giga knijterhit Ramien.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen please, aller tijden.
2: Please.
0: Vandaag in de Gouden Strot eren we een ware rock and roll legende. Ik heb het over Little Richard, de architect of rock and roll. Dat is de bijnaam die hij had. Ja, de artiest die niet gewoon zong, maar gillend en schreeuwend zijn liedjes opnam. En krijsen natuurlijk ook, hè, dat gekrijs van hem. Geweldig met die dierlijke uithalen en daartussendoor ook nog gewoon een fantastische stem. Richard Wayne Pennyman, oftewel Little Richard, geboren in 1932 in Macon, Georgia, als derde van maar liefst 12 kinderen. Hij groeit op in een heel streng religieus gezin en zingt als kind gospel in de kerk, hè, zoals het vaak gebeurt daar. Nou, Richard die wordt dan al eigenlijk een beetje flamboyant qua kleding en gedrag ook. Zeer uitgesproken paradijsvogel in de jaren 50, bevalt zijn vader niet trouwens. Hij wordt het huis uitgezet, hij vindt vervolgens zijn plek in allemaal clubs, hij zingt opera, hij treedt op in rondreizende shows. Op zijn 14e zag Sister Rosetta Tharpe hem en die zei, kom maar eens even moppie op het podium zingen. Dus ik bedoel maar, het zit in zijn bloed. Nou, met die rondreizende shows ontstaat langzaam Little Richard. Kleine, tengere Little Richard, maar groots in bravoure. In uiterlijk ook, pompeuze kapsels, make-up had hij op. En voor de keurige jaren 50 was hij buitenaards flamboyant. Ik bedoel, glamrock moest nog uitgevonden worden. Prince leefde nog niet, maar Little Richard die was het wel al in de jaren 50. En dat met een enorme bak energie en met natuurlijk ook die stem van die man. In het begin van de jaren 50 nam hij al wat muziek op, maar het kwartje valt pas echt in 1955. Je hoorde hem net al even.
3: Plus everybody thought it was crazy. You know, wah bah bloom, bah bah bam boom.
4: Yeah.
3: Didn't nobody know what it meant, and I didn't either. I decided that I should put that on record. Wah bah bloom, bah bah bam bam doo doo.
0: En na 1955 volgde echt in een krankzinnig tempo een hele hoop hits.

0: Ja, het is allemaal goed. Little Richard is niet alleen een succesvolle zanger. Hij legt ook echt het fundament voor de rock and roll. Zonder hem echt geen rock and roll. En dan die stem, hè. Een hoog, messcherp en rauw stemgeluid. Hij zingt met explosieve kracht. En wat hem kenmerkt zijn die kreten. Het overslaan van zijn stem en die sprongen omhoog. En natuurlijk die volstrekt onnavolgbare woes die hij overal doet. Nou, het leven van Little Richard kenmerkt zich door een slingerbeweging tussen rock en roll, maar ook religie. Eerst was hij bijvoorbeeld een van de allereerste artiesten die uit de kast kwam. En dat in die tijd in het zuiden van de States, ja, ook nog eens. Dat is natuurlijk wel een, dat was robuust in die tijd. Hoewel hij daar later ook wel weer op terugkwam, om dat hele homoseksuele ding.
1: Yeah, I'm not gay now, but you know, I was gay all my life. I believe I was one of the first gay people to come out. But God let me know that he made Adam be with Eve, not Steve.
0: Ja, ja. En ineens was hij niet meer gay. Toen weer wel, toen weer niet, toen weer wel. In 1957 stopt hij op het hoogtepunt tijdens een tournee plotseling met rocken. Hij gaat naar Bible College en hij stort zich op zijn liefde voor The Lord Above. Hij gaat namelijk gospel maken. This

0: anders, hè? Dit is ook Little Richard. In Times Like These heet dit. Nou, een paar jaar later gaat hij toch weer terug naar rock and roll. Absurde hoeveelheden drugs en ja, ook nog een heleboel dan nog onbekende supersterren die passeren de revue.
1: I took the Beatles on this tour. They was making $50 a week a person.
2: The Beatles, I had Jerry and the Pacemakers and a group called the Swingin' Blue Jeans. I had Mick Jagger and the Rolling Stones. He made his first tour. Nobody never heard of these people.
3: Like James Brown, he was my singer in my band. He was with me. Yeah. Joe Tex was my singer. Otis Reddings. Jimi Hendrix was my guitar player for 4 years.
0: Ja, is toch te gek. De Beatles, de Stones, James Brown zat in zijn band. Jimi Hendrix speelde gitaar in zijn band. Hij hees ze allemaal op het podium. Nou, Little Richard is overleden in 2020. 87 jaar oud geworden trouwens. Maar zijn stem zit eigenlijk voor altijd verankerd in het DNA van de rock'n'roll. Hij beïnvloedde de Stones, de Beatles, Elvis, James Brown, David Bowie en vele, vele anderen. En was een van de eerste mensen die ook in de Rock'n'Roll Hall of Fame werd vermeld. En terecht, Little Richard.
4: Oh, yeah!
0: Welkom in de Gouden Strot.

Mars en Other Side. En voor Little Richard in de Gouden Strot met Lang Tels. Lang Tal, Sally. Lang Tol, Sally. Ik wil zeggen dat het echt deel, maar het is Lang Tol, Sally. Tom die zegt, ik zal het nooit meer vergeten. Mijn kameraad had kaartjes voor ons gekocht voor Little Richard, Jerry Lee Lewis en Chuck Berry in het congresgebouw ergens halverwege de jaren 90. Wat een fantastisch concert. Hij zegt, mijn kameraad Haagse Kakker eerste klas was heel stijlvol in veel te warm Ralph Lauren, waardoor hij knock-out ging tijdens Jerry Lee Lewis. Prachtig cadeau. Ik heb de helft niet gezien. Groetjes, Tom. Ah, jeetje. Dat is jammer, zeg. Je zou ze al van de line-up Little Richard, Jerry Lee Lewis en Chuck Berry. Dan zou ik denk ik ook wel knock-out gaan.

Wel mooi om te zien. Er zijn dus mensen die vinden dit een heel zwoel nummer. En er zijn ook heel veel mensen die vinden het een beetje melancholisch verdrietig nummer. Father Figure van George Michael. Gisteren draaide ik nieuwe muziek van Jungle. Daar werd heel positief op gereageerd. Dus ik doe hem vandaag lekker weer. Jungle heet de band en hun nummer heet Sunshine.

0: Wat zijn dit voor bijzondere geluiden? Knikkers in een schaaltje? Ik weet het daar niet. Alsof je een verpakking van een snoepverpakking opentrekt. Nou, maakt niet uit. Je bent nog steeds bij NPO Radio 2, bij het oor wel ook wat. We kregen echt een ontzettend bijzondere app van Jan Huis in het Veld. Meneer Jan Huis in het Veld. Sanne, jij had hem net aan de lijn. Hij ligt in een hospice in Almelo op dit moment. Hij heeft ons geappt voor één specifiek nummer. En je had hem net aan de lijn, maar de lijn vind ik net even te slecht om hem, omdat hij toch niet goed te verstaan is. Dus ik dacht, jij hebt hem net gesproken, we willen graag iets voor deze meneer draaien. En wat zei deze meneer?
1: Seven Seconds van Yusuf Nadour wilde heel graag horen.
0: Ja.
1: Dat vindt hij een heel, heel mooi liedje.
0: Oh, wat mooi.
1: En of we die helemaal willen uitdraaien ook.
0: Zullen we ook doen, gaan we doen, Jan. En hij is in de laatste fase van zijn leven, zei hij. En hij luistert veel muziek, luistert veel radio, naar het programma ook. En allemaal lieve woorden. Ik hoorde het half met een soort ruizige lijn doorkomen. Dus dank daarvoor, Jan. Heel veel liefs van ons allemaal. En we gaan je plaatje draaien.

0: heb deze ook helemaal laten uitdraaien. Zo ben ik. Branford Marcellus op de saxofoon. Sting en ervoor Youssou N'Dour en Nene Cherry met 7 Seconds. We krijgen nog een appje binnen van Hermien. Die zegt heel veel dank voor het draaien van een lievelingslied voor mijn broer Jan Huizen in het veld. Goeie achternaam trouwens. Jullie hebben hem daar heel blij mee gemaakt. Dank jullie wel. Graag gedaan. Een kleine moeite. Mariette zegt, lieve Jan, deze 7 seconds voelen als eeuwig. Dit komt wel even binnen. Ieder seconde puur leven. Heel veel sterkte, Jan en familie. Theo zegt, geweldig Jan, deze muziek ook. Ach, heel veel sterkte. Linda zegt, zo mooi. Heel veel liefde voor Jan. En ook Arjuni zegt, sterkte Jan. Maak er een mooie reis naar boven van. Nou, wat lief het. Lieve, nee, lief. Lieve luisteraars.
1: Ja, dat is goed,
0: hè? Het lief, ja. En wat, hoeveel muziek dan betekent, hè, voor mensen.
1: Ja.
0: Vind ik helemaal te gek.
1: Heel beladen, hè?
0: Heel beladen. Minder beladen is Lisa. Die zegt, hi Emily, ik heb gewoon wel zin in iets van Nickelback. Is ook goed.

0: Nickelback en Rockstar hier op NPO Radio 2. Het was de laatste voor het oor van vandaag. Zometeen, Morat, wil je alvast wat zeggen?
1: Ja, dat we zometeen een leuk feitje hebben over Take On Me van AHA. Want wist je dat de eerste twee versies helemaal niet zo lekker klonken?
0: Nee.
1: Ik heb ze voor je meegenomen.
0: Oh, lekker. Gaan we zo even luisteren. Dank je, we delen microfoon. Heel onhandig, we hebben er acht in de studio. Maar goed, zometeen, Morat, ik ben er morgen weer. Dus hopelijk, tot dan.
2: Dit is NPO Radio 2. Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes... We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Dit is NPO Radio 2.
13: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch... die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum... heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft... met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Begin deze maand werd ook al een verdachte gearresteerd. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken... al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
14: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost me heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
13: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden... zegt de beroepsorganisatie van tandartsen. Politie en OM gaan het eigen optreden evalueren... na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg... na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
15: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
13: Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. De overwinning kan later in het toernooi nog belangrijk zijn. Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag speelt Oranje nog tegen Japan. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks, bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant!
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
26: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
26: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
28: Met Morad.
29: Boos. Zomer op je radio.
30: Listen. There's a sound tonight that hasn't been heard yet. Somewhere above the city, wings are trembling in the grey. Soft, restless, holding back something too big to keep silent. The sky stays heavy tonight. No room for the sun. And through it all, one voice always finds you, right when you need it. Your radio friend, right here, right now. So let it fall, let it break. Tonight, even the doves won't stay quiet. Welcome to NPO Radio 2.

0: Radio 2. Joejoe, hallo daar, hoe is het? Welkom bij een nieuwe met Morot op deze toch wel iets wat grijze... Ja, dat mag ik toch wel zeggen, toch? Grijze dinsdagavond? We dachten net opeens aan van vorige week nog, toch? Was dat met die zonsverduistering? Dat de zon zeg maar hier zo het gebouw binnenknalde rond dit tijdstip. Het is wat het is. Wel even lekker voor de natuur. Dat er even een druppeltje regen valt. Even lekker dat het een beetje afkoelt. Nou ja, voor je humeur misschien niet altijd even best. Gelukkig is het enige grijze dat we hier vanavond hebben. De platen die we lekker grijs gaan draaien voor je. En mocht je deze week nou begonnen zijn aan je allereerste werkweek na de vakantie, of heb je om een andere reden al een hectisch begin van de week achter de rug. Hé, je radiovriend is hier, hè? Het is hoog tijd om even op adem te komen dan met...
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Welke plaat heb je vanavond nodig? Vertel het me gewoon even. Waar kan ik je blij mee maken? Waarmee ga je lekker ontspannen? Weet je wel, zo'n liedje waarbij je je ogen dicht doet en alle drukte van de dag van je afglijdt. Nou ja, je kan het mij laten weten via de NPO Luister-app. Ik vind het wel leuk om je altijd even een beetje te inspireren. Je kan bijvoorbeeld denken, en ik heb er al een tijdje niet gedraaid, Georgia Smith, Price of It All. Weet je nog hoe die plaat klonk? Ik vond het muziek die zeg maar zo in een James Bond film kan. Even een klein stukje weer.

optie. Georgia Smith met Price of It All. Maar Killing Me Softly en dan in de versie van Lori Lieberman is ook wel... Drumming my pain with his fingers. Vind ik ook wel een detox dinsdagplaat. Singing my life with his words. Voor alle duidelijkheid, het zijn zeg maar gewoon twee platen om je te inspireren. Het is niet zo dat je moet kiezen uit deze twee platen. Misschien heb je zelf wel een plaat waarvan je denkt van... deze is beter. Dat mag. Appen maar gewoon even via de NPO luister-app, een berichtje typen mag. Je mag een audio-appje achterlaten, hoor ik meteen je stem. Ga ik je ondertussen verwennen met King Bandit en Zara Larsson zometeen... naar Living Color.

Clean Bandit, Sarah Larsson, Symphony op NPO Radio 2. Ondertussen zoeken we nog naar die ultieme track waar jij van tot rust komt voor je detox. Dinsdag komen leuke dingetjes op binnen. Onder andere deze van Roberta Flack bijvoorbeeld. The first time ever I saw your face. Vind ik echt wel een leuke geschikte om over na te denken. Ik laat je even nog wat horen hoor, wat binnenkwam. Dingen die ik ook echt gewoon niet ken. Ja, fijn is dit, hè? Oh man, die stem alleen al. Robert die had het over Biscaya van James Last.

Dat is dan een soort accordeon. Ja. Staat ook op een lijstje als eventuele plaat die we kunnen draaien. Ja, in ieder geval, ik inspireer je met deze keuzes van de luisteraars via de NPO Luister-app. Heb je zelf nog geen inspiratie? Ga even naar je schuur, badkamer, kelder. Want sommige inspiratie ontstaat namelijk echt op de raarste plekken. De volgende plaat is bijvoorbeeld ontstaan in een muffe kelder na een hele lange kantoordag. Bedenker Tom Scholz, die werkte begin jaren 70 overdag als ingenieur bij Polaroid. Tussen de camera's en de fotorolletjes. En zodra hij klaar was met werken, dook hij thuis zijn keldertje in om tot diep in de nacht op zijn gitaar te priegelen. Zijn buren werden er knettergek van. 5 jaar lang sleutelde hij aan die ene perfecte riff. En toen hij hem had, wist hij meteen, dit is hem. En toen hij hem had, wist hij gewoon van, oké, dit moet de wereld horen. Een lekkere classic rock track voor je dinsdagavond. Basta.

0: Dinsdagplaat.
1: Ja, dit programma kenmerkt zich natuurlijk altijd door die paar momenten dat ik de regie, als het aankomt, op de muziek uit handen geef en dat ik het zeg maar aan jou overlaat. Op dinsdag zoek ik dan altijd die detox dinsdagplaat samen met jou. Waar kom je van tot rust? Welke plaat heb je nodig om die spanning van je schouders te laten glijden? Het woord vandaag is aan Rick.
2: Hey Morad, Rick hier. Voor Detox Dinsdag zou ik heel graag Morning van El Jarreau willen horen. Misschien niet een heel geschikte plaat voor het moment van de dag, maar volgens mij past die heel goed bij Detox Dinsdag. En ik heb hem pas ontdekt en ik ben gewoon heel erg fan van dat liedje geworden. Alvast bedankt, groetjes.

Just the two of us, Bill Withers and Grover Washington. Dat je iets over jezelf ontdekt en opeens bij jezelf denkt... oh, wacht even, dus daarom doe ik dat altijd. De ene ontdekt het op zijn 23e, de ander pas op zijn 35e. En Robbie Williams, ja, die ontdekte dat dus op zijn 52e. Hij wist al dat hij ADHD heeft, maar kreeg onlangs ook de diagnose autisme. En daar is hij naar eigen zeggen behoorlijk blij mee. Want opeens vallen er dan een hoop puzzelstukjes op hun plek. Het verklaart eindelijk al die bizarre en chaotische kronkels in mijn hoofd. Zo zegt hij. Hij noemt het zelfs gekscherend zijn vrijbrief. Als ik weer eens iets geks doe, dan zeg ik gewoon sorry, het is mijn autisme. En ergens is het natuurlijk best fijn als je na 52 jaar ineens een beetje beter begrijpt waarom je bent zoals je bent. Gelukkig heeft die chaos, ADHD en autisme bij Robbie wel fantastische muziek opgeleverd. Zoals deze. Supreme. Zometeen. Nova Star.

0: get what you give. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, je zit op het puntje van je stoel, hè. Je wil je bemoeien met de muziek. Bijna. Trek ik eerst even een bal uit het apparaat. Want de bal bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Balletje 66. Dan kijk ik even op de lijst. 66. Oh, maar dit wordt heel erg lekker. 66 is categorie standje burenruzie. Bij welke plaat gaat hij op standje burenruzie? Kom maar door via de NPO luister-app. Je mag een berichtje typen, maar een audio-appje vind ik ook leuk. Leuk hoor. Burenruzie, dat wordt wat.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer... bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer... voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie... die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving... waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in... die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af... maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt... voor een mishandeling die mogelijk verband houdt... met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen... voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt... die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
11: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
10: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranje Mannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
12: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal... waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
10: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase... wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranje Mannen nog tegen Japan. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen en ook morgen is het eerst nog regenachtig. Dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer Dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag.

0: 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: carpetright.nl/business.
1: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De ballen van Morat.
3: Jullie haten jullie buren echt, hè? Niet normaal wat er binnenkomt op Balletje 66. Categorie Standje Burenruzie. Oké, ik neem je even mee naar wat er binnenkomt via de NPO Luister-app. Een paar voorbeeldjes. Even kijken. Haier. Zal je echte naam niet zijn. Maar die komt binnen met Black Sabbath en Iron Man. Dat begrijp ik. Esse, die pakt het iets vriendelijker aan.
4: Hi Morat, ik zou zeggen aan Melissa Edwards met Like the Way I Do. Groetjes, Esther Putter.
3: Maar Dennis, die heeft Malik. Oh my god, oké. Die gaat namelijk voor Rammstein en Moskou. Oké, standje buren ruzie, dat is de categorie die we zoeken. Heb je nog niet geappt, dat kan nog even via de NPO Luister-app.
5: Met Morat.

0: Richer and Kiss Me. Rachel!
1: Hi, goedenavond, met Rachel.
0: Hallo, uit Graaf van Zander. Goedenavond, hoi hoi.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Gaat je week een beetje lekker?
1: Nou ja, druk aan het werk hè, overdag, dus ja, of dat lekker is. Ja,
0: ja, ik weet niet. Heb je net vakantie gehad of ben je gewoon doorgegaan deze zomer?
1: Nee, hele zomer ben ik doorgegaan, dus ik heb het nog in het verschiet.
0: Hey, maar dan kunnen we elkaar de hand schudden, want ik heb precies hetzelfde gedaan.
1: Dan zullen we samen gaan morgen?
0: Nou, dat lijkt me supergezellig, want je klinkt niet als iemand die saai is. En dan kom je ook nog met zo'n leuke plaat aan als we het hebben over... Welke plaat is Tantje Burenruzie?
1: Tantje Burenruzie?
0: Ja, want laat ik eerst even beginnen met de vraag. Zijn je buren liefjes? Of denk je van, nou, die verdienen wel even wat geluid?
1: Nou, ik laat me daar niet echt over uit. Maar ik heb een oké verstandhouding. Maar meer in de zin van, goedemorgen, goedenavond.
0: Ja, maar dat is toch goed? Dat is toch goed?
1: Ja, prima.
0: Ik zie soms... ik kan daar gewoon eerlijk over zijn. Bij sommige buren vind ik dat eigenlijk meer dan genoeg. Goedenavond, goedemiddag.
1: Ja, nou, dat vind ik dus ook met deze buren.
0: Ja, terwijl ik ook wel eens buren heb gehad... bij wie ik echt over de vloer kwam en andersom.
1: Ja,
0: dat heb je gewoon niet met iedereen. Dat heb je gewoon niet met...
1: Nee, klopt. Ze zeggen, je vrienden kies je uit en je buren niet echt. Hè. Dat is altijd maar de verrassing waar je naast komt te wonen.
0: Klopt.
1: Maar het gaat prima, hoor. Het gaat prima.
0: Nee, dat is helemaal goed. Ik bedoel, gun je ze dit geluid...
1: Ja, zeker. En het is nog voor 10 uur, dus hij gaat zeker op standje burenruzie deze plaat.
0: Ik vond het leuk, want je komt met een plaat uit 1994. Ik was toen 14 en op volfeestjes op de MAVO toen nog. En ik zat in de feestcommissie. Ja, dit was zeg maar een plaat, dan ging de morspit dan zeg maar erin.
1: Ja, ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Bij ons ook. Ik was iets ouder in die tijd, maar ik heb er super goede herinneringen aan. En ik draai hem nog heel vaak. Ik word er super vrolijk van en het is een heerlijk nummer.
0: Rachel, waar gaan we je buren mee terroriseren?
1: Wij terroriseren de buren met Self-Esteem van The Offspring.

Het is Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Tijd voor een ethisch classic die je echt wel uit duizenden herkent. Maar wist je dat de band er 3 pogingen voor nodig had voordat deze track überhaupt een grote hit werd? Begon allemaal in 1982 met een rommelige demo onder de naam Lesson 1.

die lijkt dan wel heel erg op de versie die we kennen. Alleen werd deze alleen in Noorwegen een succes. Maar in de rest van Europa flopte het keihard en niemand die ernaar wilde luisteren. Pas toen een platenbaas zanger Morten Harket zag en dacht... maar die gozer die ziet er toch veel te goed uit om geen hit te hebben. Toen gooiden ze het roer helemaal om. Ze huurden de regisseur in van Billie Jean, maakten die herkenbare videoclip, je weet wel, met die potloodanimaties. En pas toen ging het nummer wereldwijd naar nummer 1. 3 keer is scheepsrecht. Bleek maar weer. Aha en Take On Me op NPO Radio 2. En zometeen ook nog Eddie Vedder.

Eddie Vedder, Society op 2. Vandaag een grijze dag. Buiten regende het een beetje. De temperaturen zijn niet meer zo ontzettend lekker als eerder deze week. Dus is er vanavond maar één plek waar je wilt zijn. Languit op de bank. En daar hoort natuurlijk het muzikale duel bij.

0: Ja, Girls on Film. En ik zei het net al, misschien is gamen ook wel lekker. Wie is er trouwens stiekem met mij ook aan het wachten op GTA 6?
1: Ja? Oké.
0: Goed zo.

als we het over gamen hebben, dan wordt het dus Lana Del Rey met videogames. De vraag is dus, film kijken of gamen op de bank? Welke kies jij vanavond? De poll staat nu voor je open in de NPO Luister-app. Klik bij Radio 2 op bericht en breng direct je

Stemmetje wel hoor, die Misha. Lose My Life op NPO Radio 2. Oké, zometeen Morals Most Wanted. Welke plaat is Morals Most Wanted? Gaan we voor de filmplaat of voor de gamesplaat? Girls on Film van Duran Duran. Lana Del Rey staat er tegenover met videogames. En als ik kijk naar de percentages, het gaat gelijk op. 47% tegenover 53% op dit moment. Dat betekent dat als je nog niet hebt gestemd, jouw stem ertoe kan doen. En de stem van je vrienden, enzovoort, enzovoort. Stemmen kan nog in de poll via de NPO Luister-app. Klik daar op NPO Radio 2, dan bericht. En dan verschijnt de poll vanzelf in je beeldscherm. Dit is Pink Floyd en Money.

Duran Duran, Girls on Film tegenover Lana Del Rey met videogames. Kijken wat er binnenkomt aan appjes. Thijs van Lijnhorst, die app normaal ga ik voor gamen. Maar vanavond wordt het toch echt wel film kijken op mijn vrije avond. Optie A graag. Je stem staat genoteerd. Roelof, die appt. De videoclip van Girls on Film was ontzettend spannend voor een jonge tienerjongen. Dus daar gaat zijn stem naar uit. En ook Herman is fan van Duran Duran. Oké, nou, dat staat ook genoteerd. Eindstand. Welke plaat is het geworden?

0: World's Most Wanted, Duran Duran en Girls on Film. Oké, er zijn mensen die muziek gewoon leuk vinden. En er is natuurlijk Tim, die weet waarom jouw favoriete plaat eigenlijk helemaal niet zo goed is. Ladies and gentlemen.
1: All right.
2: Tim's finale
1: verdict.
3: Zo naar. Dat is zo niet waar.
0: Maar het is nou... Zeg maar, als we zeg maar, jouw muziek kennen... Dat durf ik gewoon toe te geven. Jouw muziekkennis naast die van mij is natuurlijk wel... Er is echt een verschil als het aankomt op Radio 2
3: ja, muziek.
0: Maar desalniettemin, Duran, grote namen.
3: Ja, zeker.
0: Helden, maar houden ze stand in het finale oordeel... als we daar tegenover zetten?
3: Aha. Flauw, hè, ja.
0: Nee. Nou, okay.
3: Nee, Duran nog steeds. Ja,
0: Duran,
3: absoluut.
0: Duran, okay,
3: absoluut.
0: Nog steeds.
3: Ja, Depeche Mode.
0: Depeche Mode.
3: Ik ga voor Depeche Mode, ja, zeker. Ja, echt voor veel invloed geweest op de jaren 80 muziek en New Wave. Ik ga voor Depeche Mode.

0: NPO Radio 2. Ster. Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 10:00, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner in Duitsland is veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
9: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
8: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
10: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
8: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, de bitterballen die liggen in het vet. De tap is open. Je bent van harte welkom om straks aan te sluiten op het grote feest. Tim's avondslot is geopend, het meest bourgondische radioprogramma van de Nederlandse radio. Maar We moeten ook even stilstaan bij Frank Beard. Het is net namelijk bekend geworden dat Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is overleden. Hij is 77 jaar geworden. Hij zat al in de band sinds 1969. De afgelopen tijd heeft ZZ Top een paar keer een show moeten afzeggen vanwege gezondheidsproblemen van Frank Beard. En nu is hij dus overleden, 77 jaar geworden. En ja, het blijft het leuke grapje, maar iedereen van ZZ Top had een lange baard, behalve Frank Beard. Dat is toch mooi. Ik ga straks draaien Sharp Dressed Man om hem te eren. ZZ Top, hoor je zo meteen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Save Your Tears, daarvoor Soft Dressed Man van ZZ Top. In verband met het overlijden van Frank Beard, de drummer van ZZ Top.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot. Hey!
0: Late avond van NPO Radio 2. Nog 2 uur is het dinsdag 18 augustus. En dan is het straks definitief voorbij. En vallen we in de armen van woensdag 19 augustus. Weer een nieuwe dag, een nieuwe lijn, nieuwe kansen. En ik vraag eigenlijk aan de griffier van het avondslot. Milou, heb jij eigenlijk al heimwee naar de zomer? Na vandaag.
2: Nee, ik ga nog helemaal lekker hier. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ik ben best een zomermens, maar ja? Ik was er nu echt klaar mee.
0: Ja, dus je bent wel een beetje aan het genieten van de regen en het grijze weer.
2: Ja, ik heb een serietje gekeken en even zo naar buiten getuurd, waar het toch grijs en grauw. En dat zit ik hier lekker binnen, weet je.
0: Ja, maar toch, wil je terug naar de zomer? Die weet je nog, weet je wat toen het zo ongelooflijk warm was? We gaan zo meteen weer de ultieme zomerplaat draaien. Namelijk, ben je op vakantie geweest? Dat kan afgelopen jaar zijn geweest. Of ergens in je leven. Waarvan je denkt, nou ja, ik heb toen een hele goede plaat gehoord. En die wil ik dolgraag nog een keer op de radio horen. Laat het dan nu even weten met de NPO Luister App. Dan gaan we hem straks voor je draaien. De ultieme zomerplaat. Tracy Chapman. Ik vroeg me dat vandaag af. Hoe doet ze eigenlijk tegenwoordig? Nou, tegenwoordig vindt ze het prettig om een plek te vinden waar ze kan ontbijten en dat de mensen dan precies weten wat ze gaat bestellen. Een soort van prettige voorspelbaarheid. Dat was haar doel na het laatste album toen ze zei van ik ga even een pauze inlasten. En dat heeft ze nu gedaan en ze is voorlopig nog niet van plan om terug te keren. Draaien we toch gewoon iets van Tracy Chapman op de radio? Ja.

Radio 2.

0: Madison Avenue. Don't Call Me Baby met deze erin, deze sample. Manquella ID. Fijne Italo-disco plaat uit de jaren 80. Onderhanden genomen door Madison Avenue. En ja, over die heerlijke zomerse klanken gesproken, nu de regen weer op de ruiten tikt, ben ik dus op zoek naar de muziek die hoort bij jouw bijzondere vakantieherinneringen. Wat voor soort vakantie dat is, dat maakt op zich helemaal niets uit. Van de weekend kamperen op de boerderij in Zuid-Scharwoude bij de pasgeboren bever, tot een vierweekse voettocht door de Himalaya. Maakt me allemaal niet uit. Als er maar één liedje is dat jou helemaal terugbrengt naar dat moment, welk liedje hoort bij jouw vakantieherinnering? Laat het even weten met de NPO Luisterapp. En wie weet draai ik hem zo meteen voor je.
1: NPO Radio 2 Topsong.
0: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

0: Zo grappig, hoe ouder je wordt, hoe meer dit nummer onder je huid gaat zitten. Ik vond het vroeger echt helemaal niks. Dat gezanik en gezeur altijd over waar je vandaan komt. Dan ben je 44 en dan denk je, ja. Hij heeft een punt. Bruce Springsteen, My Hometown. Ooit een keer nog in het Limburgs vertaald door Frans Timmermans. Dat is echt waar. Hij heeft het voor zich. Gevier van het avondslot moet hier erg om lachen. Het is echt gebeurd. En hij heeft het vertaald. Maar hij heeft het nooit uitgebracht.
1: Ach, wat jammer.
0: Wat is jouw hometown eigenlijk?
1: Mijn hometown?
0: Ja.
1: Haarlem.
0: Oh, wat mooi. Ja, ik roggel is iets minder sexy. Maar, nou ja, daar hoef je niet om te lachen. Want het is natuurlijk wel. We hebben één. Ja. Wat Roggel bijvoorbeeld heeft, is een prachtig vakantiepark.
1: Ja?
0: Dat is echt zo. En daar heeft iedereen gewerkt die een beetje opgegroeid.
1: Heb jij er ook gewerkt?
0: Ik heb er ook gewerkt.
1: Zat jij in het pak van Snuffy?
0: Nee, of Snuffy de Roggel. Nee, ik stond bij de Skelters. Ze waren van die Skelters om ze kaartjes verkopen en dat soort dingen.
1: Oh, wat
0: dat
1: leuk.
0: Is superleuk. En schroeven aandraaien van glijbanen die uit elkaar dreigen te vallen. Weet je,
1: als mijn glijbaan uit elkaar valt, dan kan ik bij jou aankloppen.
0: Dan kun je bij mij aankloppen, inderdaad. Zeg, we zijn op zoek naar die ultieme vakantieplaat waar een mooie herinnering aan kleeft. We krijgen iets binnen waar wij allebei gewoon dus nog nooit van hebben gehoord, hè?
1: Nee, maar we hebben het net even aangezet en dit is echt een heel leuk liedje.
0: Ja, toch? En wat doet het jou aan denken?
1: Jungle.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is erg zomers, het is erg een beetje retro is het ook, hè? Nou, wat het is, dat ga ik je zo meteen laten horen en die mooie herinnering die erbij hoort. Dat hoor je allemaal straks naar Amy Winehouse. Dit is Just Friends op 2.

is NPO Radio 2 met Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: It's Only Love. We hadden het net over My Hometown. De griffier komt uit Haarlem. Ik kom uit Rochel. En ik krijg een berichtje binnen van Roland. En die zegt, ah ja, camping De Lijstert. Vroeger jaren met mijn ouders een eigen staakcaravan gehad.
1: Ja, een staakcaravan.
0: Ik ben zo, ik vind,
1: zonder wielen.
0: Die weigert dienst te doen.
1: Die komt niet vooruit.
0: Die komt ook gewoon het hok niet uit. Er is helemaal geen caravan. Die staakt. Dus ik vind het zo leuk, dat soort typo's. Blijf ze vooral doorsturen.
2: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Muziek die je dan weer terugbrengt naar een mooie vakantie. Robin, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: Waar zat jij aan te denken? Vertel.
3: Ik moest denken aan een heerlijke vakantie in Zuid-Kreta met mijn vader en mijn zusje. Daar zijn we 4 jaar geleden voor het eerst naartoe gegaan.
0: Ja.
3: Sinds mijn moeder is overleden en het was voor ons eigenlijk als kinderen de eerste keer dat we daar kwamen. En mijn ouders kwamen daar eigenlijk al toen ze jong waren, jaar in jaar uit. Nachtenlang op het strand in Kreta. En 4 jaar geleden voor het eerst teruggegaan. En toen hoorden wij het nummer van Yidram, Open Doors.
0: Ja.
3: En iedere keer als ik dat terug hoor, dan denk ik toch wel aan deze hele bijzondere vakantie. En dat is toch wel mijn ultieme zomernummer.
0: Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Want dan ga je dus ook terug naar de plek waar jouw ouders dan hun jeugd hebben geleefd, gevierd op dat strand op Kreta. Zijn er nog speciale plekken waar jullie naartoe zijn gegaan en die misschien ook nog intact zijn gebleven?
3: Nou, eigenlijk is het één klein plaatsje en dat heet Lentas. En dat is eigenlijk niet zo'n heel erg toeristisch plekje. En vroeger liepen er eigenlijk een paar verdwaalde hippies rond. En nu is het inmiddels iets bekender, maar nog steeds geen hoogbouw, allemaal erg klein en knus gebleven.
0: Ja.
3: En daar doen we het eigenlijk mee. Dus we blijven gewoon bij dat plekje tussen de locals en we hebben daar heerlijke gesprekken en lange avonden op het strand.
0: Wat prachtig zeg. En daar hebben je ouders rondgelopen, je waande je even in die tijd. En dat is een mooie manier om het te verwerken, denk ik, toch?
3: Zeker.
0: Yidram. Ja. En waar heb je Yidram gehoord? Want ik ken dit niet, zeg ik je in alle eerlijkheid.
3: Nou, we zaten daar in een kleine taverne en toen werd het 's ochtends gedraaid tijdens het ontbijt. Dus ik pakte gelijk Shazam erbij en ik zag ook dat het niet echt een hele bekende artiest was.
0: Nee.
3: Maar nu is die, staat hij eigenlijk nog steeds ieder jaar roodgloeiend bovenaan in mijn meest geluisterde nummers.
0: Robin, wat een ongelooflijk mooi verhaal. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor het delen.
3: Yes, dankjewel. Hartstikke leuk.

0: zo'n idee dat er morgen iemand wakker wordt. Genaamd Jidwan. En die kijkt en die denkt van, hè? Ben ik gedraaid op een grote nationale zender in Nederland? Ja, dankzij Robin Open Doors. Het is wel echt zo'n plaat die je dan hoort tijdens een ontbijt in een hotel Creta, toch?
1: Ik krijg spontaan weer zin in de zomer.
0: Nou, ik ook. Dankjewel, Robin, voor het doorgeven. Ik vond hem echt heel erg fijn. We gaan hem nog deze week doen. De ultieme zomertrack. Dus heb je er eentje, laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp. En straks nog Moby voor je, maar eerst... Ja, een geweldige versie van een Beatle-nummer. Origineel uit 1966. Gotta Get You Into My Life. Dit is Earth, Wind and Fire. We'll be right back.

Moby, Why Does My Heart Feel So Bad? Moby die trouwens op het Bospop Festival speelde in weer de afgelopen editie en zich afvroeg, wat doe ik hier eigenlijk? Want die rednecks van ZZ Top die spelen hier ook. ZZ Top die we vandaag draaiden, want Frank Beard, de drummer van de band, is overleden. Overigens hebben ze daarna Moby echt weten te overtuigen dat hij toch echt moest optreden en hij was zo blij verrast dat het publiek zo fijn reageerde op zijn muziek. Ja, we zijn wat breder geïnteresseerd hier in Nederland, Moby. Zo is het ook. Straks gaan we nog naar het spook in ons avondslot. We hebben allerlei karakters hier in het avondslot. En Marv is een spook, die houdt de soulmuziek goed in de gaten. En die heeft hier echt een geweldige soulplaat. Maar eerst wil ik iets laten horen van Tina Turner. Ik zat vandaag namelijk te denken aan Tommy. Ik weet niet of je dat kent, die rockopera van The Who. Het is een heel absurd verhaal, dat ga ik je niet uitleggen, daar heb ik de tijd niet voor. Zo raar is dat verhaal, maar die film is ook echt te gek. En allerlei artiesten zingen dan nummers van The Who, denk aan de F. Moby, Why Does My Heart Feel So Bad? Moby die trouwens op het Bospop Festival speelde in weer de afgelopen editie en zich afvroeg, wat doe ik hier eigenlijk? Want die rednecks van ZZ Top die spelen hier ook. ZZ Top die we vandaag draaiden, want Frank Beard, de drummer van de band, is overleden. Overigens hebben ze daarna Moby echt weten te overtuigen dat hij toch echt moest optreden. En hij was zo blij verrast dat het publiek zo fijn reageerde op zijn muziek. Ja, we zijn wat breder geïnteresseerd hier in Nederland, Moby. Zo is het ook. Straks gaan we nog naar het spook in ons avondslot. We hebben allerlei karakters hier in het avondslot. En Marv is een spook, die houdt de soulmuziek goed in de gaten. En die heeft hier echt een geweldige soulplaat. Maar eerst wil ik iets laten horen van Tina Turner. Ik zat vandaag namelijk te denken aan Tommy. Ik weet niet of je dat kent, die rockopera van The Who. Het is een heel absurd verhaal, dat ga ik je niet uitleggen. Daar heb ik de tijd niet voor. Zo raar is dat verhaal. Maar die film is ook echt te gek. En allerlei artiesten zingen dan nummers van The Who. Denk aan Eric Clapton, Elton John en ook Tina Turner. Zij zingt namelijk deze

Ons avondslot hebben allerlei karakters hier in het avondslot. En Marv is een spook, die houdt de soulmuziek goed in de gaten. En die heeft hier echt een geweldige soulplaat. Maar eerst wil ik iets laten horen van Tina Turner. Ik zat vandaag namelijk te denken aan Tommy. Ik weet niet of je dat kent, die rockopera van The Who. Het is een heel absurd verhaal, dat ga ik je niet uitleggen. Daar heb ik de tijd niet voor. Zo raar is dat verhaal, maar die film is ook echt te gek. En allerlei artiesten zingen dan nummers van The Who. Denk aan Eric Clapton, Elton John en ook Tina Turner. Zij zingt namelijk deze classic van The Who.

0: NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: NPO Radio 2.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Oh man, de Fabeltjeskrant in 4K. Eindelijk. Redden de huis zo meteen. Straks het vervolg van Tim's avondslot. Dan staan we weer oog in oog met het spook Marv, die ons weer fijne soul gaat aanbieden. En de koningin strooit wat magie over het kasteel. Wie het is, hoor je zo meteen.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Welkom bij de Verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nederman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
23: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Swift en Anti-Hero hier op NPO Radio 2 in Tim's avondslot. Er is hier een deur met een gouden knop. En achter die deur is een hele grote boekenkast. En achter die boekenkast zwerft een spook. En die heet Marv. En die houdt van soulmuziek. Marv, goeie avond. Ach. Ach, moet je nou eens kijken, het is ook zo.
1: Oh, voetjes van de vloer. Ik heb geen voetjes, maar ze zijn van de vloer.
0: Ja, precies. Hoe gaat het met je, lieve Marv? Heb je nog een beetje soul in je?
1: Soul. Ja. Iedereen heeft soul.
0: Ah, mooi.
1: Soul is belangrijk.
0: Zeker. Maar heb je ook een fijne soulplaat voor mij om te draaien?
1: I got soul.
0: Kijk eens. En geef mij weer een geweldige soulplaat. Wat ik nou zie op dit hoesje. Dit is echt te gek. Ik vind het altijd heel bijzonder wanneer bepaalde soulknijters uit het verleden weer opnieuw worden opgepikt door een nieuwe generatie. Dan is het niet voor niets geweest, weet je wel. Deze keer wil ik het hebben over de Delphonics. Een van de meest gerecyclede bands binnen de soul, zou je kunnen zeggen. En je zou ze kunnen kennen van deze track. Meer zoet natuurlijk. Uit de 60's. Zat in de film Jackie Brown van Tarantino bijvoorbeeld. Dit nummer is heel vaak gecoverd door bijvoorbeeld Prince. Een van de bekendste nummers van de Delphonics is ooit een keer gecoverd door de Fugees. En dat ging zo. Ready or

Twee minuten. En het is weer voorbij. Had je een singeltje gekocht. Zuurverdiende geld moest je daarvoor neertellen. Twee minuutjes. Maar twee minuten schoonheid. Van Delphonics. Ready or not, here I come. NPO Radio 2, Tim's avondslot met de Fine Young Cannibals.

track, oftewel een liedje uit je een hele tijd niet op de radio hebt gehoord, waarvan je denkt, hé, wacht eens even, dit ken ik nog wel. Het zit ergens in mijn hoofd, verstopt, en in één keer gaat er een luik open en dan hoor je hem weer. Welke het is, hoor je straks.

Texas. Het is wel mooi als je een beetje in het avondslot rondwandelt. Dan stuit je af en toe op muziek waarvan je denkt... hé, maar wacht eens eventjes. Dat heb ik al heel erg lang niet meer gehoord. Zoals bijvoorbeeld de band The Bees. En ik wil een liedje draaien dat gaat over kamelen, apen en kippen. Dat is het. En toch is het niet zo heel erg raar, want veel dansjes verwezen vroeger naar dieren. De Chicken Dance bijvoorbeeld, dat is zo'n voorbeeld. En dit nummer heet dan ook Chicken Payback. En The Bees, dat is echt zo'n band die wordt gelinkt met muziek uit de 60's. En als je het hoort, dan zie je ook meteen de wijde broekspijpen, de afro-kapsels en gewoon echt die typische 60's vibe.

de echo in de kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

0: The Police. Every little thing she does is magic. Ik zei het al, we hebben allerlei karikaturen hier rondlopen in Tim's avondslot. Zoals ook het verzoekiemonster en...
1: Oh nee, hij is wakker. Ja. Het verzoekiemonster.
0: Nou, zeg dat wel. Hij is... We zijn hier een beetje in het avondslot aan het ronddolen. Op zoek naar een heel fijn verzoekie. Hij kan ook best rustig zijn trouwens, hoor. Dan gaat hij gewoon een kleedje zitten haken bij de haard. Zo is hij ook wel weer. Maar niet als hij honger heeft. En vanavond is het weer zover. Het verzoekje monster dwaalt rusteloos rond in Tim's avondslot. Op zoek naar het verzoekje voor het slapen gaan. Kortom, welk liedje wil je hem voeren? Laat het nu even weten met de NPO Luisterapp. En hoor het straks hier. NPO Radio 2. Deze dinsdag 18 augustus, die nog zo'n 20 minuten duurt. Die 18 augustus die vandaag opgeleukt werd door Fontaine's DC. Ze hebben een nieuwe track uitgebracht. En die klinkt, vind ik, als Depeche Mode. Het is lekker new wave-achtig. Het is duister. En tegelijkertijd is het super... Ja, ik weet niet wat het is. Opbeurend ook ergens. Geruststellend, dat is het woord misschien wel. Fontaine's DC, de nieuwe plaat, heet Marianne. En ik ben dol op Marianne.

0: FM en The Edge of Heaven. Ondertussen is Henker zijn straat aan het versieren voor Halloween. Het is 18 augustus, Henk. Ik vind het allemaal best hoor. Van mij mag je. De pepernoten liggen ook wel in de winkel, kan mij niet schelen. Maar dankjewel voor het aanvragen. Van TCC zegt Vincent, wat een goede nieuwe track. Ja, ik draaide hem net, Marianne. Ik ga hem vaker draaien hier in de show, dat kan haast niet anders. Maar wie gaat het verzoekje monster voeren? Wie durft nou? Dat is Stefan vandaag. Dag Stefan.
1: Hey Tim, goedenavond.
0: Live vanuit de trein, waar zit je ergens op dit moment?
1: Nou, ik kom net aan in Leiden.
0: Ah, kijk.
1: In het mooie Leiden. Dus ja, dus ik zat in het stiltecoupé.
0: Oh.
1: Maar de griffier zei, ga even uit het stiltecoupé.
0: Ja.
1: Want Tim houdt niet van burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat jij in elkaar geslagen wordt live in de uitzending. Ik bedoel, dat zou mij op zich misschien wel weer prijs opleveren. Maar dat is zo lullig voor jou weer, begrijp je?
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Dat is zo. Zeg, wat zou je graag willen horen? Of tenminste, wat zou je graag het verzoekje monster willen voeren?
1: Nou, ik zat te denken iets oud van Rondé. Want ik hou van de oude Rondé. En je hoort eigenlijk nooit meer iets oud van Rondé. Ja. Dus ik zat te denken aan, Why Do You Care?
0: Oh, wat een goeie, joh. Ik ga hem pakken. Zoek je monster vrede nu al met haar en huid op. Ik ga hem voor je draaien. En veel plezier vanavond nog in Leien, waar je bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende keer.

Why Do You Care? Langzaam maar zeker gaan we naar deze woensdag 19 augustus... die over 10 minuten precies begint. Zet de champagne vast klaar. De vuurpijlen en geniet van een nieuwe dag straks. Wat het avondslot betreft, bedankt weer voor het luisteren. Ik vond het bijzonder, ik vond het mooi, ik vond het gezellig. En tot morgen.

0: Ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van woensdag 19 augustus. Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane, de ander is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben. Ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter,

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen het lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren in het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.